0: Het westen een beetje regenen. Ook overdag wat regen. In de middag is het vaker droog met af en toe zon. Het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het ANP nieuws.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goeiedag, ik ben Michiel Frazenstorm. 3 tot 5,5% meer loon. Dat is de eis van vakbond CNV bij de nieuwe cao-onderhandelingen. CNV wil ook een hogere reiskostenvergoeding vanwege de gestegen brandstofprijzen. De bond zegt dat het leven steeds duurder wordt en dat de werkdruk hoog is. Een andere vakbond, FNV, komt maandag met zijn looneis. Een dodelijk ongeluk in Zwitserland met een Nederlandse toeristenbus raakt ook de Zwitserse president. Hij heeft zijn medeleven betuigd en zegt dat onderzocht wordt hoe het zo mis kon gaan. De bus met bijna 50 Nederlanders raakte van de weg en belandde op zijn zij. Er zijn doden en gewonden, maar hoeveel precies weten we niet. Er worden toch geen grote windmolens gebouwd net over de Duitse grens bij het plaatsje Ratum in de Gelderse Achterhoek. Inwoners verzetten zich al jaren tegen de bouwplannen. Zulke windmolens zouden niet passen in het groene landschap. De tegenstanders hebben nu goed nieuws gekregen. De ontwikkelaar ziet er vanaf. En Zeeman haalt babyrompertjes terug. Er zitten knoopjes aan die makkelijk loskomen en dat levert verstikkingsgevaar op. Het gaat onder meer om rompers met een dinoprint die deze zomer zijn verkocht. Wie ze heeft, wordt gevraagd ze in te leveren bij de winkel. Je krijgt dan je geld terug. Het weer van Weer Online. Vannacht kan het in het westen een beetje regenen. Overdag op meer plekken wat regen. In de middag is het vaker droog met af en toe zon. Het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn nog veel vragen over het grote ongeluk in Zwitserland met een Nederlandse bus. Volgens reiskoepel ANVR lijkt het erop dat de chauffeur moest uitwijken voor een rotsblok en dat de bus toen op zijn zij belandde. Er zijn meerdere doden en gewonden, maar de Zwitserse politie wil nu nog niet zeggen hoeveel slachtoffers precies. De zorgpremie stijgt volgend jaar met zeker een tientje per maand. Dat blijkt volgens de Telegraaf uit gelekte Prinsjesdagstukken. De gemiddelde premie komt ermee uit op €169. Het wil niet zeggen dat verzekerden ook precies dit bedrag moeten betalen. Zorgverzekeraars bepalen zelf de hoogte van de premie. Een man uit Dordrecht is opgepakt voor de smokkel van bijna 4000 kilo cocaïne. Hij zit de komende weken nog vast. De drugs werden gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke en zaten verstopt in plastic afval. Volgens de Telegraaf is er een link met de gezochte drugscrimineel Bodde Jos. En het 1-1 gelijkspel van PSV in de Champions League tegen Shakhtar Donetsk is een terechte uitslag, vindt trainer Peter Bos. Hij vindt dat zijn ploeg gisteravond in Eindhoven geen recht had op winst, want daar speelde PSV gewoon niet goed genoeg voor. Volgende maand is Leipzig de volgende Europese tegenstander. Het weer van Weer Online. In het westen kan het een beetje regenen. Overdag op meer plekken wat regen. In de middag is het vaker droog met af en toe zon. En het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm. Op een snelweg bij Venlo is vannacht een auto gecrashed die achterna werd gezeten door de politie. In de auto zaten 3 verdachten en die zijn gewond. Ze waren op de vlucht geslagen na een inbraak bij een tankstation. De achtervolging duurde zo'n 20 minuten. Toen crashte de auto op een afrit van de A73. Het heftige ongeluk in Zwitserland met de Nederlandse toeristenbus raakt ook de Zwitserse president. Hij heeft zijn medeleven betuigd en zegt dat onderzocht wordt hoe het zo mis kon gaan. De bus met bijna 50 Nederlanders raakte van de weg en belandde op zijn zij. Er zijn doden en gewonden, maar hoeveel precies weten we niet. Onze energierekening gaat de komende jaren flink stijgen, gemiddeld met 10%. Veel huishoudens betalen straks 400 tot 600 euro meer in een jaar dan nu. Dat blijkt volgens de NOS uit onderzoek dat het kabinet heeft laten doen. De hogere energierekening komt vooral door de stijgende netbeheerkosten. En in de Champions League heeft Bayern München thuis dik gewonnen van het Noorse Bodø/Glimt. In de eerste helft werd er niet gescoord, maar na rust viel de ene na de andere goal. Uiteindelijk was Bayern met 5-0 te sterk. Eerder op de avond kwam PSV thuis niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk. Het weer van Weer Online. In het westen kan het een beetje regenen. Overdag op meer plekken wat regen. In de middag is het vaker droog met af en toe zon. En het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Bij een ongeluk met een Nederlandse toeristenbus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Maar hoeveel precies horen we pas later. In de bus zaten bijna 50 Nederlanders. Reiskoepel ANVR zegt dat de chauffeur gisteren waarschijnlijk moest uitwijken voor een rotsblok. De bus viel daarbij op zijn kant. In Noord-Limburg is vannacht een auto gecrashed die achterna werd gezeten door de politie. De 3 verdachten in de auto raakten gewond. De achtervolging begon toen er een melding kwam van een inbraak bij een tankstation in Kessel. De verdachten sloegen op de vlucht, maar bij de A73 bij Venlo raakte een auto van de weg. Een man uit Dordrecht zit vast voor de smokkel van bijna 4000 kilo cocaïne. Hij werd vorige week al gepakt. De drugs werden gevonden in Noord-Frankrijk, in de haven van Duinkerke. Ze zaten verstopt tussen plastic afval in een container uit Ghana. De straatwaarde van de coke was zo'n 225 miljoen euro. 3 tot 5,5% meer loon en de reiskostenvergoeding moet ook omhoog. Dat zijn de eisen van vakbond CNV bij de nieuwe cao-onderhandelingen met werkgevers. De bond zegt dat het leven steeds duurder wordt en dat de werkdruk hoog is. De grootste vakbond, FNV, komt maandag met zijn looneis. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend bewolkt met lokaal soms regen. Vanmiddag is het vaker droog met een beetje zon. Het wordt 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?

0: www.zfm.nl/luister. Zoek je al tijden die ene LP of single? Aanstaande zondag is er naast de reguliere markt ook een CD- en platenbeurs in Weerselo. Vanaf 12 uur liggen LP's, vinyl, CD's en singles op je te wachten. Koop en verkoop alles wat met muziek te maken heeft. Aanstaande zondag. Weerselozemarkt.nl.
1: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
2: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
3: Twente FM Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Er zijn nog veel vragen rondom een ongeluk met een Nederlandse toeristenbus in Zwitserland. Het is nog niet precies duidelijk hoeveel van de 49 inzittenden gewond of overleden zijn. De politie sprak eerder over meerdere doden. De Zwitserse president zegt geschokt te zijn en mee te leven met de slachtoffers. In de buurt van Venlo zijn drie verdachten van een inbraak gewond geraakt toen een auto crashte tijdens een politieachtervolging. De drie zouden bij een tankstation hebben ingebroken. De politie zette daarop de achtervolging in, die na zo'n 20 minuten eindigde in een crash op de A73. Hoe de gewonden eraan toe zijn, is niet bekend. Een man uit Dordrecht is opgepakt voor het invoeren van 4000 kilo kook. Dat mislukte, want het spul werd bij het Franse Duinkerken onderschept. De kook heeft een waarde van meer dan 200 miljoen euro. Volgens de Telegraaf zou drugsbaas Bolle Jos iets met de onderschepte partij drugs te maken hebben. En als het aan vakbond CNV ligt, komt er tot 5,5% loon bij en gaat de reiskostenvergoeding omhoog. Ook zet de bond bij de nieuwe cao-onderhandelingen met werkgevers in op betere afspraken over ouderschapsverlof en mantelzorg. Het is nog wachten op de eisen van de grootste vakbond, FNV. Die komen maandag. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt met hier en daar wat regen. Overdag is het vrijwel overal droog en zijn er perioden met zon en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking.

0: de Bauza. Hier op Twente FM 7/7. Goedemorgen, welkom. Vrijdag
1: is het. Dit is de Twentse Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Het is 11 september en die kennen we sinds 2001 als 9-11. Terroristische aanslagen op de Twin Towers, onder andere in New York, op deze dag in 2001.
1: Het nieuws uit de regio.
0: De bus van de reisorganisatie uit Enter is donderdag betrokken geraakt bij een ernstig ongeluk in Zwitserland. In de bus zaten 48 Nederlanders. Bij het ongeval zijn meerdere doden en gewonden gevallen. Over de identiteit van de slachtoffers en de exacte toedracht is nog weinig bekend van de bus van OAT uit Enter. En in de synagoge in Enschede is gistermiddag de Twentse razzia van 1941 herdacht. Precies 85 jaar geleden werden de 105 Joodse mannen opgepakt en gedeporteerd naar de concentratiekamp Mauthausen. Geen van hen keerde terug. De politie heeft 6 verdachten aangehouden in een langlopend onderzoek naar handel in zwaar verboden vuurwerk. Onder de verdachten zijn 2 hoofdverdachten uit Hengelo en het Duitse Gildenhuis. In maart werden woningen in Hengelo en Zwolle in Duitsland doorzocht. En daarnaast ook 4 opslaglocaties. In totaal werd er voor 22.000 kilo aan vuurwerk aangetroffen. Ja, dat is wat. Een flitszonnetje vanochtend. Later regen of motregen. Het blijft vanmiddag zwaar bewolkt. En het wordt een graad of 20 op deze vrijdag.

0: Tito en Juice hier op Twente FM. Vrijdagochtend is 11 september.
1: Twente wordt wakker. Vandaag de dag dat.
0: In 2001 de terroristische aanval op de Twin Towers in New York. Het Pentagon bij Washington DC. En ja, dat leverde bijna 3000 mensenlevens op. Enorme terroristische aanslagen op deze dag in 2001, 9-11, 25 jaar geleden. In 1981 het kabinet van 8 treedt aan, dat is kabinet van 8 2. En 1952 plaatsing van de eerste kunstmatige hartklep vindt plaats op deze dag. 1946 in Nederland wordt operatie Black Tulip gestart. Wil je weten wat het is? En ik eigenlijk ook, maar komen we straks op. 1944 bij een RAF-bombardement op Darmstadt komen zo'n 11.000 mensen om het leven. En 1941 op deze dag, Franklin Delano Roosevelt die verklaart in een reactie op de Duitse aanvallen met onderzeeboten dat de Amerikaanse vloot voortaan met geweld zal reageren. En loopt hiermee vooruit op de formele oorlogsverklaring van december 1941 na Pearl Harbor. Dat was dan zeg maar de oorlogsverklaring ook richting Duitsland. 1941, belangrijk moment in ja, toch wel de Tweede Wereldoorlog. Op diezelfde dag trouwens, in 1941, is het begin van de bouw van het Pentagon. En 1940 wordt de Nederlandse SS opgericht. Dan nog een oorlogsnieuwtje. Even kijken. Hitler schoot het bevel op tot landing in Engeland. Dat doet hij 3 dagen, stelt hij dat uit. En uiteindelijk stelt hij die beslissing ook op 14 en 17 september uit. Daarom is Engeland eigenlijk nooit gevallen. Gelukkig maar. 1929 dan nog. In Rotterdam viseren de scheepswerven Wilton en Weinoord op deze dag. Dan de top 40. Die was gedateerd op deze dag in 1993. En de binnenkomers zoals volgt. Op 39 Rain van Madonna. Op 38 Ze zijn terug van de jazzpolitie. Human Behavior van Björk komt binnen op 34. En de hoogste nieuw binnenkomer op 22. Boom Shakalak van Apache Indian. Maar er was ook een binnenkomer op nummer 29.

Betty McLean, It Gets Raining, Keeps Raining. Uiteindelijk wordt het nummer 1, staat 13 weken in de top 40. En kwam op deze dag binnen in 1993 in die lijst op nummer 29. Dan de top 3 op 3, Hathaway met Live. Op 2, Living On My Own van Freddie Mercury. En op 1 blijven staan, What's Up for the Four Non-Blondes. Het is de nummer 1 van 11 september 1993.

Het is Teddy Swimsten, Mr. Know-it-all hier op de Twente Radio. Straks gaan we het hebben over de snerloop. Jazeker, en het pianofestival zit er ook aan te komen. Dat is ook fijn om te weten, moet ik zeggen. Want dat gaat volgende week van start op het Zwift. Dat zeg ik, op het Stift. En hoe mooi wil je het dan altijd hebben, zeg ik bij deze. Later gaan we naar Museum Moor. Dat gaat geopend worden in Delden. Komt ook naar Twente toe. We gaan spreken met Thijs Kemperink. We hebben nog een update met betrekking tot de Enterse Dagen. En wat hebben we nog meer? Vergeet ik nog iets? Oh, we gaan dan naar de platenbeurs. En wat zit er vanmiddag in 1.20?

0: op vrijdag. Nou, mondje vol. En heb je zelf wat te melden, dan laat het even weten via de 120-app. Die kun je downloaden of via twentefm.nl, rechterbovenzijde, link-icoontje.
1: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
2: Ja, die is huis nu echt af.
1: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
2: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
1: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
3: Een bank nodig? Primetime. Een kast en een lamp? Primetime. En een bed? Dan op naar Primetime bij XXX Loots. Vanaf morgen tot wel 48% korting met de vriendschapskaart. XXX Loots in Noorden en Salzbergen.
4: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, omeun nog grote verhoors. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
5: Zondag bij Bruno Kleine in Gronau. Aanstaande zondag van 1 tot 6 uur. Heerlijke herfstmode voor kleine prijzen. Bruno Kleine. Meer mode, meer keuze, meer kwaliteit. Meer voor het geld.

0: adviezen en offerten. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis koel. Knipperszonwering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het streeknieuws.
8: 7:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe.
8: Alissa.
9: Hulpdiensten in Zwitserland zijn druk aan het onderzoeken hoe het dodelijke ongeluk met de Nederlandse bus heeft kunnen gebeuren. Volgens reiskoepel ANVR moest de chauffeur uitwijken voor een rotsblok. Bij een ongeluk tijdens een politieachtervolging in de buurt van Venlo is een dode gevallen. Het slachtoffer werd verdacht van een inbraak bij een tankstation. Twee andere inzittenden raakten gewond. Een man uit Dordrecht is opgepakt. Hij zou geprobeerd hebben om 4000 kilo coke naar de haven van Antwerpen te smokkelen. Het spul werd bij Duinkerken in Frankrijk onderschept. Volgens de Telegraaf is er een link met drugscrimineel Bolle Jos.
8: Lisa, dankjewel. Frank, goedemorgen.
10: Goedemorgen. De Tubantia-singel in Enschede gaat vanaf maandag 3 maanden op de schop voor nieuw asfalt. Een bredere middenberm met meer groen en smallere rijbanen. Het stuk tussen de Hengeloze Straat en Schuttersveld is tot november gesloten. Daarna volgt Schuttersveld Parkweg tot de kerstvakantie. Ook de Roesingsbleekweg wordt tegelijkertijd aangepakt in verschillende fases, terwijl huizen en bedrijven bereikbaar blijven. Marjolein Wessels is wethouder in Almelo voor Pro Almelo met de portefeuille Sociaal Domein, waardoor het college van 4 naar 5 wethouders uitbreidt. Ze wil kwetsbare Almeloers aan de voorkant helpen en vindt kansengelijkheid belangrijk, ongeacht waar je wieg stond. Pro Almelo vroeg haar na de gemeenteraadsverkiezingen wethouder te worden. Ze zag het als een kans om iets met haar idealen te doen. En aanstaande zaterdag brengen 10 vrijwilligers tijdens Open Monumentendag verhalen van overleden Enschedeers tot leven op het Boerenkerkhof met korte theaterstukjes. Onder begeleiding van Ben Snijders loopt het publiek een route langs 9 graven van bekende en onbekende stadsgenoten. Regisseur Carole van Ruitenbeek vindt een mix van verhalen van boeren, burgers en notabelen bijzonder, omdat ook de gewone man Enschede heeft gemaakt. Maak ik nu het weer voor Twente. Vandaag wordt een bewolkte dag. Het is vanochtend ook nog wel een beetje regenachtig. In de loop van de middag valt er in eerste instantie nog wat motregen. Later op de middag trekt het regengebied langzaam weg. En bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden.
8: Dankjewel Frank. We gaan even naar het wegdek. 1 file aflandig Oost-Nederland richting Kootwijk. Apeldoorn-Kootwijk, 3 minuten over 4 kilometer wordt daar gemeld. En een tweetal controles staan bij mij op de lijst. Dat is onder andere op de plek Bornebroeksestraat in Almelo. Daar staan ze te controleren. En op de Zuiderval in Enschede, al dus flitsmeister.nl.

0: het doet je nog steeds denken aan de zomer. En dat doen we, maar daar houden we ook een beetje vast natuurlijk. Kan nog heel mooi weer worden. Ja, niet vandaag trouwens, maar de komende periode. 20 graden wordt het vandaag, aan de temperatuur ligt er niet. En met Rolf Sanchez zien we de zon schijnen, dus dat gaat goed komen. Maar we willen wel richting de kou. En dat doen we traditioneel al jaren in de ochtendshow rond deze tijd, om even met Jeroen Bos te bellen van De Snertloop. Jeroen, goedemorgen.
1: Goedemorgen Wim, daar zijn we weer.
0: Ja, daar zijn we weer. Voor mij wel 100 jaar gebeld bij elkaar omtrent de snertloop. Dan gaan we lekker overdrijven. Maar het is toch altijd in deze periode weer even kijken naar een warm bakje erwtensoep. Waar we het dan niet dit jaar ook weer over hebben. Moeten we nog niet aan denken, alhoewel. Vertel, de inschrijving is weer geopend, hè?
1: Ja, dat klopt. Daarom bellen we natuurlijk altijd rond deze tijd. Ja, per 1 september is de inschrijving weer geopend. Het gaat mooi, gaat goed. 400 deelnemers hebben we al.
0: Zo.
1: Dat zijn er toch alweer 100 meer dan vorig jaar om dezelfde tijd. En ja, van de week hebben we nog even bij elkaar gezeten. Ja, wij zitten af en toe als organisatiecomité al een beetje in winterse sferen. Want we hopen natuurlijk wel dat met snertloop het een beetje koud is, hè. Een beetje lichte vorst is wel mooi, vind ik zelf, bij de snertloop.
0: Ja, dat vind ik ook. Dat past er wel een beetje bij. Dat, een beetje harde bodem, maar toch een beetje rijp aan de bomen.
1: Ja, daarom. En dan zie je het damp van de hardlopers afkomen en zo. Dat zijn omstandigheden die we graag zien bij de snertloop.
0: Dat is een mooie sfeer. Voor de mensen die niet weten, zondag 6 december wordt er gelopen. Dus rond die tijd zit het altijd. Maar meestal is het ook een beetje toch qua temperatuur. Ja, goed, ik weet niet, al die jaren, ik heb het niet bijgehouden. Maar het is geen 20 graden.
1: Nee, dat klopt. Over het algemeen is het wel lekker fris. En dat hoort er ook een beetje bij. En dat vinden deelnemers volgens mij ook wel mooi. Je gaat mooi de prachtige natuur van de Lutte in. Veel hebben ook speciaal getraind en doen dan hun eerste 5 kilometer bij de snertloop. Ja, er horen dit soort omstandigheden dan bij. Dus dat is mooi.
0: Verschillende categorieën zie ik waar mensen zich voor kunnen inschrijven.
1: Ja, dat klopt. We hebben traditiegetouw weer de 9,6 en de 5,3 kilometer. Voor de jeugd hebben we een extra afstand gecreëerd. Vorig jaar hadden we echt heel veel jeugdige deelnemers, ruim 100. En we hadden alleen maar de 2,4. En dat is dan voor sommige jongere deelnemers best wel veel. Dus we hebben nu een 1,2 erbij in gedaan. Dus voor de jeugd is er nu een 1,2 kilometer en een 2,4 kilometer. Dus Okay. Dat is dan hopelijk wat passender voor de wat jongere deelnemers.
0: Ja, mooie opstap, 1,2. En het lijkt allemaal zo van, dat loop je zo. Ja, ik heb er sowieso moeite mee hebben. Maar het is vooral voor de jeugd nog wel even een stukje. En vanaf hoe oud, wanneer kun je meedoen?
1: Ja, vanaf een jaar of 6 ongeveer. Dan kan het wel. En sommigen zijn wel, die kunnen zo goed, die kunnen met 5 ook wel mee. Maar we gaan een beetje uit van 6 jaar, dan kun je 1,2 kun je wel lopen. Dus, en degene wie iets ouder is, die kan dan mooi met de 2,4 meedoen.
0: Precies.
1: En aan de bovenkant zit geen grens, dus we hebben al af en toe 80-jarigen gehad.
0: Ja, te gek. Gewoon een beweging blijven. Hier 9,6 zal wel populair zijn, toch?
1: Ja, het is populair. Dus het zit altijd heel erg vol. Dus we hebben ook dit jaar wel weer een limiet. Anders wordt het te druk op het parcours en ook in de dorpsboerderij waar de inschrijving is. Dus degene die 9,6 mee wil doen. Advies van mijn kant, schrijf je op tijd in. Dan is de plek. Vorig jaar zaten we ook half november al vol. En dan sluiten we de inschrijving. Dus dan is het jammer dat je het mist.
0: Okay. Even de website om in te schrijven.
1: Ja. Je kunt via loopgroep.nl, het kan ook via inschrijven.nl. Dus er zijn meerdere manieren. Volgens mij hebben we ook reclame op Facebook staan. Dus degene die zoekt, die gaat ons echt vinden.
0: Goed zo, loopgroep.nl/snertloop. Nou ja, elke jaar weer die flauwe grap, maar ik zeg dan maar vast, doe de worst maar vast in de pan. Laat het maar vast lekker gaar koken, Jeroen Bos.
1: Ja, we gaan heel langzaam ons daarop voorbereiden. Maar we gaan eerst een beetje genieten van wat mooi weer. En september kan altijd nog leuke dagen op.
0: Laten we dat vooral doen. Helemaal goed. Mooi weekend, Jeroen Bos van de Snertloop.
1: Goed, dankjewel Wim, tot ziens.

0: Furtado en Zed Right op de Sensor Radio. Straks gaan we het hebben over het Piano Festival. Dat gaat namelijk van start op het Stift. En in het volgende uur gaan we naar Delden, want we gaan naar Moor. Dat is een nieuw museum wat naar Twente toe komt.
1: Wie zijn er vandaag jarig?
0: Een greep bij de verjaardagslijst. Onder andere jarig vandaag Tita Tovenaar. Uit Tita Tovenaar, Marusha Lacunis. Kennen we nog? Nou ja, de ouderen gaan er wel. 81 op ze. Beek Talbo van de Style Council wordt 68. En Iggy Daly is ook jarig vandaag. De zangeres van ZZ wordt 64. Pauline Dekker, presentatrice uit Nederland, wordt 64. En Richard Ashcroft van The Verve, de zanger, wordt 55. Dan hebben we Ingrid, de zangeres uit Italië. Toe en voor toe wordt 53. Johnny Buckland van Coldplay, de gitarist, wordt 49. Raven van Dors is jarig, van de televisie, wordt 42. En ook van de televisie, onder andere jarig. Zij wordt 36. Welmoet Zijtsma. En last but not least, op mijn lijstje, onder andere jarig vandaag, hij wordt 61. Moby.

0: Moby in dit geval, Every Time and Touch Me. Die draaiden wij uit midden jaren 90. En deze Moby, die ook wel beter bekend staat als Richard Melville Hall, die wordt 61 en we zeggen gefeliciteerd. En een mooie dag. Het is 9 voor 8 op deze vrijdag. Het wordt vandaag 20 graden, vanochtend wat buien. En ja, voor de rest mogen we nog niet klagen. Laten we het dan maar opbouwen. En ja, de komende dagen gaat de zon misschien ook wel weer iets schijnen. En dan is het stift altijd prachtig. En ja, als je pianotoetsen hoort, dan wordt het helemaal fijn op deze, of in deze dagen. Maria de Perik, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Wim. Goedemorgen ook alle andere luisteraars. Je had het al over het stift, hoor ik.
0: En, ja, natuurlijk. Ja.
1: Ja, heel, ja, natuurlijk heel toepasselijk. Ja, het Piano Festival Twente gaat inderdaad morgen weer van start. En is zondag weer in het stift in Weerselo. En het is ja, de 5e editie, dus dat wil toch ook wat zeggen. Hè, dat we echt wel vaste voet op de bodem gezet hebben. Het is een succesvol festival. We houden ook nog steeds vast aan onze doelstellingen. En dat is aan de ene kant is dat een nieuwe generatie pianisten op een podium geven. En aan de andere kant is dat wat jij ook zegt, een festival creëren wat ook bij Twente past. Dus met gebruik van historische locaties, midden in dat prachtige Twentse landschap. En aan de andere kant het gebruik ook van zeg maar artistieke locaties, zoals het Museum van Schulte, waar wij dus ook ruimte geven om aan het publiek om elkaar te ontmoeten tussen de concerten door.
0: Ja, ja, ja. Nou, ja. Daar is ook de opening, hè, morgen bij Ton Schulte.
1: Ja, opening is morgen bij Ton Schulte met een Italiaanse pianiste Anna Marsi. En daarna is een muzikale stadswandeling door Opmarsum. Daar maken wij gebruik van verschillende prachtige plekken in Opmarsum, waar wij dus op ieder van die plekken ook, ook muziek laten horen. Nou, hoofdzaak natuurlijk blijven onze pianisten. Hè? Dat zijn jonge talenten, zeg maar een nieuwe generatie noemen wij dat. Dat zijn jonge mensen die al, ja, die aan het begin van hun muzikale carrière staan, maar die natuurlijk al een hele artistieke persoonlijkheid ontwikkeld hebben. En ja, dat valt ook te beleven in de repertoirekeuze. We hebben ook dit jaar weer 7 hele verschillende concerten. En ja, bijvoorbeeld in de Stiftskerk, waar we het dus net over hadden, daar speelt zondag een Oekraïens pianist met een prachtig traditioneel opgebouwd programma. Yuri Kartuzov, hij is nog maar 20 jaar. En hij speelt een programma dat van via Bach naar Beethoven, Chopin en Prokofjev gaat. Maar daarnaast om 3 uur is er een ander pianist dat alle preludes van Chopin zal vertolken. Dus je ziet ook al in die repertoirekeuze dat deze jonge talenten ook echt al een artistieke persoonlijkheid ontwikkeld hebben. En dat weerspiegelt ook in de programma's. Dus dat is ook weer heel erg mooi.
0: Ja, het is superknap piano spelen. Je hebt het of je hebt het niet, zeg ik altijd. Je kunt het wel leren. Maar het moet dan wel een beetje, nee, maar het moet wel een beetje in je zitten. Ik bedoel, ik heb jarenlang orgelles gehad omdat ik de moest van mijn vader. Maar dat had ik niks mee, weet je. En mijn zus kon heel goed piano spelen, weet je. Het zit toch een beetje in de mens.
1: Nou, weet je wat het is? Ik vind het ook wel mooi om even te vertellen. Hè? Ik vind dat bij die jonge pianisten, daar zie je en dan voel je tijdens die concerten ook die enorme toewijding. Hè? Want wat wij niet moeten vergeten is, we hebben het over een 20-jarige of iemand in de 20.
0: Ja.
1: Ja, die gaat dan daar zitten spelen en wij denken van, oh, wat een talent. Maar wat er eigenlijk achter zit, dat is echt wel belangrijk om te vertellen. Want er zijn duizenden uren studie, 15 jaren studie en ook ja, passie natuurlijk, maar ook masterclassen volgen, een heel leven. En het is juist heel mooi om even te vertellen dat dat dan eigenlijk tijdens zo'n concert komt dat allemaal samen. Hè? Dus ze zetten daar een recital neer met, ja, grote werken, helemaal uit het hoofd, met een volledige concentratie en met een, nog steeds zeg ik dat, een eigen artistieke inbreng. En dat allemaal op één moment. Hè. Dat is ontzettend indrukwekkend, vind ik. En ik vind dat ook voelbaar. Ik vind echt die, ja, hoe moet ik dat zeggen, die toewijding van die jonge pianisten, dat voelt het publiek. En ik denk ook dat het zo bijzonder maakt.
0: Zeker, zeker. Zijn de mensen welkom? Laat ik zo zeggen, zijn er nog kaarten? Hoe gaat dat precies in zijn werk, ja, Mariette?
1: Ja, nou, je kunt online nog bestellen. Concertart.nl of zoek gewoon Piano Festival Twente. We hebben weekendkaarten, dagkaarten, passepartout, maar natuurlijk ook nog niet alle concerten zijn al uitverkocht. Dus er is nog plaats. En ik zou zeggen, kijk op onze website wat voor prachtige concerten er zijn. En ik hoop jullie allemaal te zien.
0: Goed zo, komend weekend begint het. Tot en met volgend weekend. Dan is het laatste weekend van de Piano Festival 2026. Festival. De 5e keer werd het en wordt het georganiseerd. Maria de Perik, ik dank je wel.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee. Die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Een bank nodig? Primetime. Een kast en een lamp? Primetime. En een bed? Dan op naar Primetime bij XXX Loots. Vanaf morgen tot wel 48% korting met de vriendschapskaart. XXX Loots in Noorden en Salzbergen.
6: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Trouwpak op maat voor dames, heren en non-binair. Bezoek yourtailor.nl.
10: Koopzondag bij Bruno Kleine in Gronau. Aanstaande zondag van 1 tot 6 uur. Heerlijke herfstmode voor kleine prijzen. Bruno Kleine. Meer mode, meer keuze, meer kwaliteit. Meer voor het geld.
11: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
12: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Alice Eipen. In Zwitserland zijn de hulpdiensten begonnen met het bergen van de Nederlandse touringcar die gistermiddag crashte en waarbij meerdere doden en gewonden vielen. Volgens Zwitsers media is het niet duidelijk hoe lang dat gaat duren. Later vandaag komt de politie met meer informatie over de toestand van de 49 Nederlandse inzittenden van de bus. Een van de drie verdachten van een inbraak in het Limburgse dorp Kessel is overleden na een ongeluk tijdens een politieachtervolging. Het gaat om een 48-jarige man. De inbrekers gingen er voor de politie vandoor en crashten na een vlucht van 20 minuten. De twee andere inzittenden van de vluchtauto raakten gewond. Een man uit Dordrecht zou achter de smokkel zitten van 4000 kilo coke uit Ghana. De lading was onderweg naar Antwerpen, maar werd bij het Franse Duinkerk onderschept. De coke was verstopt in een lading plastic afval. Volgens de Telegraaf heeft drugscrimineel Bolle Jos een link met partij drugs. En de vrouwenfinale van de US Open gaat tussen de nummers 1 en 2 van de wereld, namelijk Arina Sabalenka en Elena Rybakina. Voor Sabalenka wordt de tennispartij vanmorgen haar vierde US Open finale op rij. Wat de uitkomst ook is, door het bereiken van de finale staat Rybakina vanaf volgende week bovenaan de wereldranglijst. En dan nu het weer van Weer Online. Er valt hier en daar nog een bui. Vanmiddag is het steeds vaker droog en breekt de zon soms door. Toch kunnen er nog enkele buien vallen. En het is een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM. In

0: Baby Rexha en Fadeless en New Religion.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Deel 2 van de show van deze 9-11. Het was 9-11 in 2011 ook. We kennen het verhaal 25 jaar geleden. De terroristische aanvallen op de Twin Towers, onder andere in New York. 3000 doden daarbij. Nog steeds eigenlijk, als je het echt wil, unreal, zeg maar.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Een bus van reisorganisatie OART uit Enter is gisteren betrokken geraakt bij een ernstig ongeluk in Zwitserland. In de bus zaten 48 Nederlanders. Bij het ongeval zijn meerdere doden en gewonden gevallen. Over de identiteit is nog niet duidelijk. Het is een beetje schaars allemaal, de berichtgeving omtrent de bus uit Nederland van reisorganisatie OART uit Enter. Nou, we houden je op de hoogte. En in de synagoge in Enschede is gisteren de Twentse Razzia-herdag van 1941. Precies 85 jaar geleden werden de 105 Joodse mannen opgepakt en gedeporteerd naar het concentratiekamp Mauthausen. Lees het stuk op 120.nl. Voor iedereen belangrijk om dat in leven te houden, zeg maar, het verhaal. En de politie heeft 6 verdachten aangehouden in een langlopend onderzoek naar handel in zwaar vuurwerk. Verdachten zijn 2 hoofdverdachten uit Hengelo en Gildenhuis. Het gaat om 22.000 kilo aan vuurwerk wat gevonden is dit jaar. Eerst nog wat regen.

Straks gaan we naar Museum Moor, want dat komt naar Twente toe. Wat doet het museum? Wordt vandaag geopend en morgen vanaf het voor het publiek. We gaan naar de Singelloop. We hebben nog een update omtrent de Enterse dagen. En we gaan dit uur ook richting Thijs Kemperink de week doornemen.

0: Uit het Brossen, When Will I Be Famous? Hier op de Twentse Radio. Het is kwart over acht geweest. Het is vrijdagochtend. Vandaag gaat het museum officieel open. Morgen voor het publiek. We hebben het over het museum Moortwikkel. Meijte van Dijk, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Directeur van het museum, maar ook directeur van de andere musea, hè, geloof ik.
1: Klopt, ja. Nu van drie dus.
0: Ja, ja.
1: Vandaag of morgen eigenlijk.
0: Wat een uitbreiding, zeg ik dan maar weer. Hoezo komt het museum richting Delden, zeg maar, naar Twikkel?
1: Ja, omdat wij het als een prachtige kans zagen om in het pand van Twikkel een nieuw museum te starten. Er zat al een museum, dat is vorig jaar gesloten. En toen zijn wij benaderd door Stichting Twikkel of wij het niet een idee vonden om eens met hen te komen praten. Of het mogelijk was om daar een derde locatie van Museum Moort te beginnen. Dat was natuurlijk nogal een verrassing, want we zijn een vrij jong museum. We staan nu 10 jaar. We hebben 2 prachtige plekken in Gorssel en Ruurlo dus. Daar gingen we eigenlijk vrolijk mee verder, zullen we maar zeggen. Maar het was zo'n unieke kans, omdat de plek is geweldig. Het landgoed eromheen, maar ook het pand zelf. En de samenwerking met Twikkel was vanaf dag 1 eigenlijk een groot feest. Dus dat was iets wat we niet wilden laten schieten.
0: Oké, nou, over de feest gesproken. Del is ook een feeststemming, zie ik in de straten met allerlei ballonnen en toestanden. Dus iedereen is blij dat het museum komt. Wat doet het museum? Ook voor de rest van Twente natuurlijk heel belangrijk.
1: Wij gaan een groot deel van onze... of een groot deel, we gaan eigenlijk het hele deel van onze collectie Jan Mankes tonen. Dat is een van de grote publiekslievelingen tot nu toe altijd in Gorssel te zien, maar vrij beperkt, omdat we daar ook heel veel andere schilderijen en kunstwerken van uit onze collectie laten zien. Maar Jan Mankes is echt de favoriet. Ook een van de oudste kunstenaars in onze collectie van begin 20e eeuw. Heel klein oeuvre heeft hij. Dus er is ook maar beperkt van hem zijn er schilderijen overgeleverd. En die laten we nu in volle glorie zien in Twikkel. Samen met prachtige werken uit musea in Arnhem en Belvedere. Waardoor je eigenlijk een heel mooi overzicht van zijn hele werk krijgt. En zijn hele leven, wat vrij kort is geweest. En dat is echt een schilder die met verstilling en bezieling schildert. En dat past volgens ons heel mooi bij de omgeving in Delden. Natuurlijk helemaal met het eeuwenoude landgoed eromheen. Dus natuur en kunst gaan echt hand in hand. En dat hebben we doorgetrokken naar de bovenste verdieping, waar we een tentoonstelling hebben gemaakt, Into the Woods. Wat laat zien hoe zeven Nederlandse hedendaagse kunstenaars worden geïnspireerd door het bos en ook letterlijk door het bos om het museum heen.
0: Ja, dan past het allemaal perfect bij elkaar wat dat betreft. Museum groot genoeg, kan alles erin bijten?
1: We hebben nu natuurlijk heel veel speelruimte met 3 locaties. Dus dat is ook het mooie, dat je daardoor heel veel kan variëren. We gaan ook afwisselen. We gaan over een half jaar weer een nieuwe tentoonstelling maken. En waarschijnlijk gaan we ook dan nog meer werk op papier, bijvoorbeeld van Jan Mankes tonen. Dus dat is prachtig. En juist denk ik de intimiteit van dit gebouw zorgt voor een hele mooie beleving. Het zijn kleinere kamers. Maar daardoor komt de kunst echt heel mooi tot zijn recht. Er zit een prachtige tuin bij, een terras, het café. Dus ik denk dat als totaal, en zeker met de stad Delden erbij. En het is ongelooflijk mooi. En vind ik ook bijzonder om te zien dat de spandoeken inderdaad al opgehangen zijn om ons te verwelkomen. Ik denk dat het voor bezoekers, maar ook voor de omgeving, gewoon een hele mooie totaalervaring kan zijn.
0: Vandaag de officiële opening, speciale gasten. En morgen gaat officieel de deur open. Hè? Dat is een beetje het verhaal.
1: Ja, morgenochtend om 11 uur staan we klaar om allereerste bezoekers te verwelkomen. En we hebben al heel wat tickets online verkocht, zag ik. En we hopen dat het morgen natuurlijk een mooie opkomst gaat worden. En het is ook heel spannend, want het is voor iedereen voor het eerst, zeg maar, dat we daar de deuren gaan openen.
0: Oké, we gaan het meemaken. Vanaf hoe laat gaat de deur open?
1: 11 uur, ik zal
0: mooi
1: er zijn.
0: Zo. Goed zo. Vandaag mooi pakje aan, meiden, voor de opening.
1: Ik ga mijn best doen. Veel dank.
0: Dankjewel. Hoi.

0: Mabel en Don't Call Me Up hier op de Twentse Radio. Het is 8:55. Enschede maakt zich op voor de singelloop. Toch altijd weer een dingetje natuurlijk. Mark Woesthuis, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wim.
0: Hoe staan we ervoor met de voorbereiding, zeg ik dan altijd?
1: Nou, ik zou zeggen, alles loopt op rolletjes. En we hebben er heel veel zin in.
0: Nou, dat is goed om te horen. Hoeveel deelnemers, hoeveel zaken nog meer? Wat verandert er ten opzichte van andere jaren? Of misschien juist niet?
1: Nou ja, kijk, het rondje single blijft het rondje single. Ja. Maar dan wel met heel veel plezier. Nou, rond de 9000 deelnemers dit jaar. En ja, daarmee gaan we weer net vorig jaar voorbij.
0: 9000 deelnemers, dat is niet te geloven, hè?
1: Ja, het is, ik zou bijna zeggen, het lijkt wel een uit de hand gelopen hobby. Ja. Maar ja, het is mooi om zoveel mensen plezier te geven. En daar hebben we heel veel lol in. En we hebben veel aandacht besteed dit jaar ook aan een stukje opschaling. Zodat de mensen die hebben meegedaan meer ruimte hebben voor verzorging na de tijd. In de vorm van een drankje, massage en alles wat een loper zich wenst. Daarnaast natuurlijk op het horecaplein. En een drankje voor het plezier.
0: Ja, dat was eerder nooit, Mark.
1: Nou, dat drankje en dergelijke zeker. Maar we hebben toch gemerkt dat we wat moeten doen om de groei bij te houden. Dus we hebben het terrein opgeschaald waar de lopers weer terugkomen. Zodat het daar ook wat ruimte geeft en gezellig blijft.
0: Oké, hebben we dan ook zeg maar publiek wat zeg maar de lopers...

0: voor begeleid? Of moeten we het zo niet bekijken? Is iedereen toch individueel bezig?
1: Nee, over het algemeen is het zo dat een loper ook anderhalf persoon aan publiek meeneemt. Die aan het parcours staan of bij de finish. En dat maakt dat het niet alleen 9000 man meedoet. Maar ja, dat we dan gewoon kunnen zeggen dat er ongeveer 30.000 mensen op de been zijn. Voor de lopers en met de lopers.
0: Ja, ongelooflijk. Niet te geloven.
1: Dus nou, dat is heel tof. Ja.
0: Ja, zeker gezellig, zeker goed. Even voor de mensen die zeggen, hoe gaat het allemaal? Moeten we de hele single rondlopen? Wat zijn de afstanden in deze?
1: Nou, mensen lopen een 5 mijl, een 8 kilometer of een 10 mijl. Dat is een 16 kilometer, één rondje of twee rondjes single. En natuurlijk kun je in het Volkspark bij de start en finish gaan kijken. Maar natuurlijk ook langs het parcours. Want daar is ruimte genoeg. Even de lopers aanmoedigen. En wellicht even binnenhalen weer vervolgens in het Volkspark. En ja, dat geeft toch veel mensen altijd beleven veel plezier. Voor de kinderen is er ook van alles te doen in het Volkspark. Met springkussens, klimwanden. Zodat je er ook een uitje van kunt maken.
0: Hartstikke goed. Hoe laat is het allemaal?
1: We starten de eerste afstand de 10 mijl om 10 uur. 10 mijl om 10 uur. En dan de 5 mijl om 10:30. En dan verwachten we de eerste loper op de 5 mijl. Ongeveer 23 minuten later alweer binnen. En op de 10 mijl is dat dan na 54 minuten. En dat betekent ja, dat we ook wel heel snel de eerste lopers alweer kunnen begroeten. En ja. Nou, we hebben Ties van der Hurk weer aan de start staan. Die won vorig jaar en liep een parcoursrecord. Wellicht doet hij dat nog een keer dit jaar.
0: Ja, precies, want daar gaan we natuurlijk voor, hè. Hoe sneller, hoe beter. En een parcoursrecord is altijd gaaf.
1: Dat is altijd gaaf. En we hebben een speciaal Benelux parcoursrecord. Omdat er elk jaar Nederlanders en Belgen meedoen. En ja, dat is altijd een mooie strijd. Vorig jaar liepen in één keer gewoon 3 man onder het parcoursrecord. Het Benelux parcoursrecord. En ja, er kan er maar eentje winnen. Dit jaar hebben we het talent Jochem Wiersma weer aan de start. Die als 18-jarige vorig jaar al een 5e plek liep. Hij is een jaar verder, hij doet weer mee. Dus wij denken wel dat...
0: Ja, we zijn benieuwd. Ja. Nou, we gaan er meemaken komende zondag. Mark, dankjewel. En succes met de verdere voorbereiding. En we zijn erbij natuurlijk komende zondag bij de Zingelloop in Enschede.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
9: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
10: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij...

0: dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: 8:30. Eerste hoogtepunt uit het nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. De in Zwitserland verongelukte Nederlandse bus is geborgen. Dat melden Zwitserse media. Op beelden is te zien dat de weg is gerepareerd. Hoe het met de bijna 50 inzittenden gaat, is nog steeds onbekend. Een verdachte van een inbraak in het Limburgse dorp Kessel is overleden tijdens een politieachtervolging. Ze crashte na een vlucht van 20 minuten. Ook twee anderen in de vluchtauto raakten gewond. Vier groepen hebben aangekondigd op Prinsjesdag te gaan protesteren langs de route van de Glazen Koets. Ze krijgen daarvoor ruimte in een speciaal demonstratievak op het Lange Voorhout.
3: Alissa, dankjewel. Frank, goedemorgen.
5: Goedemorgen. De Tubantia-singel in Enschede gaat vanaf maandag 3 maanden op de schop voor nieuw asfalt. Een bredere middenberm met meer groen en smallere rijbanen. Het stuk tussen de Hengeloze Straat en Schuttersveld is tot november gesloten. Daarna volgt Schuttersveld Parkweg tot de kerstvakantie. Ook de Roesingsbleekweg wordt tegelijkertijd aangepakt in verschillende fases, terwijl huizen en bedrijven bereikbaar blijven. Marjolein Wessels is wethouder in Almelo voor Pro Almelo met de portefeuille Sociaal Domein, waardoor het college van 4 naar 5 wethouders uitbreidt. Ze wil kwetsbare Almeloers aan de voorkant helpen en vindt kansengelijkheid belangrijk, ongeacht waar je wieg stond. Pro Almelo vroeg haar na de gemeenteraadsverkiezingen wethouder te worden. Ze zag het als een kans om iets met haar idealen te doen. En aanstaande zaterdag brengen 10 vrijwilligers tijdens Open Monumentendag verhalen van overleden Enschedeers tot leven op het Boerenkerkhof met korte theaterstukjes. Onder begeleiding van Ben Snijders loopt het publiek een route langs 9 graven van bekende en onbekende stadsgenoten. Regisseur Carole van Ruitenbeek vindt een mix van verhalen van boeren, burgers en notabelen bijzonder, omdat ook de gewone man Enschede heeft gemaakt. Maak ik nu het weer voor Twente. Vandaag wordt een bewolkte dag. Het is vanochtend ook nog wel een beetje regenachtig. In de loop van de middag valt er in eerste instantie nog wat motregen. Laat op de middag trekt het regengebied langzaam weg. En bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden.
3: Dankjewel Frank. We gaan even naar het wegdek. De Lutte richting de Duitse grens. 3 minuten over 3 kilometer. Voor de rest alleen maar controles. Ja. Nou ja, 3 in totaal. Bij Haarlem op de N35. Daar staan ze te controleren in beide richtingen. Op de Henriette Roland Holslaan in Almelo. Dat is ook altijd lastig daar. Uitkijken geblazen. En op de Zuidenval in Enschede. Daar staan ze te controleren. Aldus flitsmeister.nl. Straks nog de platenbus in Weerselo. We gaan nog naar Enten, naar de Entense dagen. En we nemen zo meteen de week door. Dat doen we samen met Thijs Kemperink. Hier op Twente FM.

0: En healthy hier op de Twents Radio, Twente FM op deze vrijdagochtend. We gaan eens even kijken hoe het is met de tennis-escapades van Thijs Kemperink. Thijs, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, hoe was het met de tennis vorige week? Ik denk, daar moet ik het fijner nog wel even van weten natuurlijk, hè?
1: Ja, dat was hartstikke leuk. Ik heb een ace geslaan.
0: Een ace? Ja.
1: Ja.
0: Knap werk.
1: De tegenstander stond nog niet op de baan, maar daar gaat het in, John.
0: Kijk, dat zijn de berichten. Heel goed, heel goed. Oké, okay. Maar ik denk, ja, voor hetzelfde geld ga je elke vrijdagochtend op 9 uur tennissen in de toekomst. Weet ik veel.
1: Nou, dat zal dan de donderdag worden, maar nee, nu ben ik gewoon een klein beetje... ik wil dat met Renske gaan doen. Die zit nou met een drukke productie. Dus dat wordt de komende maand nog helemaal niet wat. Dus nu ga ik af en toe... met Roy balletje tennis nog te leren. En dan wil ik dat wel een beetje wekelijks doen, ja.
0: Oké, okay. Ja, nou ja, goed. Beweging is goed. Maar ja, je beweegt ook al zoveel natuurlijk wat dat betreft. Dus maar het is goed bevallen, begrijp ik. Dus het balletje slaan.
1: Ja, ik vind het echt heel leuk werk. En het is gewoon ik denk dat het met zoveel sporten is. Of maakt niet uit wat je doet. Als je een avond in het café aan het biljarten bent en je hebt een bepaalde stoot in je hoofd en het lukt, dan denk je ook gewoon, potdikkie, dat heb ik mooi gedaan. En ik heb dat nu soms met tennis ook niet zo heel goed. Als je af en toe een bepaalde bal in je hoofd hebt, nou af en toe moeten we gewoon bij de buren vragen of we een mooie tuinbong aan. Maar af en toe gaat hij ook precies wat ik wil. En dan denk ik, dat is wel heel vet. Als je dan een punt maakt, denk ik, oh, best cool.
0: Ja, dat voel je in één keer heel goed, hè?
1: Ja. Ja, en dan gaat de bal daarna natuurlijk heel kut.
0: Ja, we hebben het altijd over dat soort dingen. Ja. Ik heb het met fietsen, met een fietsgroepje. Ik heb dit jaar weinig gefietst, heel weinig zelfs. Maar als je dan fietst en je ligt voorop, denk je van nou, het valt best mee. Maar ja, dat is pas in het begin van de koers, aan het einde van de koers. Dan moeten ze op je wachten, weet je, dat gevoel.
1: Ja.
0: Ellende. Ja.
1: Ja, maar mij niet, het is gewoon lekker. Daar gaat het om.
0: Zeker weten. Ik zag jouw alle commotie dat je gehackt was. Dat was toch even een dingetje, geloof ik. Ja. Dat was op Twitter, toch, hè? Of weer tegenwoordig X?
1: Hoe het gegaan is, weet je niet. Want ik wil van de ene op de andere dag... Je hebt dat gewoon op je telefoon als app. Ik wilde op en er staat, je moet opnieuw inloggen. Dus ja, dan doe je gebruikersnaam en het wachtwoord. En dat klopt dan niet. Dan denk ik, ja, ik weet mijn wachtwoord wel. Ja, dat klopt niet. Dus dan doe je wachtwoord vergeten. En dan zie je in beeld naar wat voor mailadres dat gaat. En dat is niet mijn mailadres. En er worden nu heel rare berichten op mijn account gepost. Die heb ik allemaal wel van mensen gekregen als printscreen. Dus als soort bewijs. Maar als je naar X een mailtje stuurt. En je echt laat zien van, ja, kijk nou, dit ben ik niet. Je wil een Japanse vrouw in beeld. Dat kun je toch zien. Maar ze helpen je echt niet verder. Dus... Ja, ik denk dat ik op X 2000 volgers heb, maar ik kijk er ook niet meer naar om. Ik heb de app van mijn telefoon geflikkerd. Ik sta er nog steeds op als Thijs Kemperink. Maar ik kon er toch niet tussen, dus...
0: Nee.
1: Dan had ik ook het minst met X, dus dat is dan een voordeel, maar...
0: Nou, het is ook een beetje gebeurd wat dat betreft. Er zijn echt heel veel mensen die nog... Of heel veel. Er zijn nog mensen die echt heel veel dingen volgen op X, laat ik het zo zeggen. Ik kijk ook nooit meer op, moet ik zeggen. Maar ook dat hacken, opnieuw een wachtwoord aanvragen. Ben jij ook zo'n persoon die denkt van... Nou, zal ik het wel of niet doen? Want voor jezelfde geld is het een nepmailtje of een nepaccount, weet je? Dat gevoel overheerst langzamerhand een beetje bij de mensen.
1: Nou ja, dat had ik gisteren ook nog. Ik was gisteren gaan optreden in Barneveld. En mijn show, ik ga in oktober dan in première met een nieuwe show. En die gaat ook over oudere mensen en het nepagent. Over de soorten mythen van oudere mensen. Die zijn gewoon natuurlijk kwetsbaar. En, maar ook dus online. En zij vertelde ook van, ja, weet je, ik zei, ja, ik heb mijn show over hem. Ik vind dat we dat aan de kaak moeten stellen. Maar dan zegt ze, mijn ouders durven dus nergens meer in te loggen. Dus ook niet meer bij de gewone site. Omdat ze weten niet meer of het wel of niet goed is. En dat is natuurlijk wel wat er nu aan de hand is. Er was zoveel oudere mensen worden daarmee overvallen. Die worden gehackt, die worden geld afgepakt. Dus als ze gewoon moeten inloggen bij hun bank, durven ze ook niet meer. Ze vertrouwen niet meer dat het hun eigen bank is.
0: Nee. Maar dat kan me op zich ook nog voorstellen, want je krijgt soms mailtjes of facturen waarbij je dus een link moet aanklikken, zelfs ook van gerenommeerde bedrijven. Dat ik van, doe dat nou niet, want het wantrouwen is erg groot.
1: Nee, ja, je moet er altijd kijken naar de afzender, naar het mailadres.
0: Ja, maar toch.
1: Vaak al wel.
0: Ja.
1: En je weet gewoon dat van de 9 van de 10 bedrijven die doen dat niet, zomaar uit niks. En maar ja, oudere mensen weten dat vaak niet.
0: Nee.
1: Misschien dan denken van ja, dan wil ik wel even kijken wat voor factuur ik moet betalen. Ja, dan is het al mis.
0: Ja, ja, of een deur.
1: Ja, dan ga je eerst denken,
0: ja.
1: Het was niet zo heel erg om vroeger gewoon naar de bank te gaan om te pin. Of gewoon je overschrijving daar te doen. Je moet er wat meer werk voor doen. Ja, vind nog maar eens een vestiging van je eigen bank. Dat vind ik ook niet meer te doen.
0: Nee, dat is geen idee. Nou, liepen ze vroeger al, als je bij de bank kwam, liep zeg maar de helft van het personeel eerst gewoon rondjes met een maatpak door het bankgebouw. Heel interessant te doen, maar die mensen lopen er nog steeds, geloof ik. Terwijl de klant niet meer welkom is. Ik doe ze misschien te kort,
1: nee,
0: hoor.
1: Is, de persoonlijke touch daarvan is wel weg. Moet ik wel zeggen dat ik, maar dat geldt voor mezelf, ik heb bij de banken en zowel bij verzekering wel wat contactpersonen die echt wel als je ze belt klaarstaan. En ik weet ook wel dat ouderen ook een contactpersoon kunnen krijgen, dat als ze bepaalde bankzaken geregeld willen hebben, dat ze nog wel de mogelijkheid is dat iemand bij hun komt. Maar ja, voordat je dat voor elkaar hebt, dat is ook wel een rompflomp. En dan ja, alles gaat naar online. Wat natuurlijk voor het gemak heel groot is, maar ook voor het hack. Kijk, dit bij mij is Twitter, ja, nogmaals. 2000 volgers op Twitter, die denken nu, wat is Thijs, is die aan de drugs? Ja. De post die nou van mijn kant komt, slaan mensen op.
0: Ja.
1: Maar ja, ik vind het aan de andere kant, weet je wel, ik heb een paar keer aangegeven, maar jongens, dit klopt niet, ga het dan uitzoeken. Er zijn mensen die mijn account rapporteren. Dat zou bij zo'n Twitter moeten zijn van ja, dan zou het wel eens kunnen kloppen. En ze helpen je toch niet. Ja, en als je dat dan gaat googlen van hey, wat moet ik eraan doen, zegt eigenlijk iedereen, je kunt er niks aan doen, want ze helpen je echt niet verder. Het interesseert ze helemaal niks. Dus ja, dan laat ik het account gewoon links liggen. Ik betaal er verder niks mee. Nee. Dus ik vind het helemaal goed wegwezen.
0: Hey, vandaag 9-11, heb je daar nog wat mee? Laat ik het zo zeggen, het is nu 25 jaar geleden. Toch wel even een momentje in de geschiedenis. Een heel groot moment in de geschiedenis.
1: Ja.
0: Wat heb jij daarmee?
1: Ja, wat heb je daarmee? Ja. Dat heel indrukwekkend was toen dat gebeurde natuurlijk. Dat de hele wereld even stilstond. En bij mij is dat vooral, is dat alweer 25 jaar geleden.
0: Ja.
1: Ik denk wel echt van, ik heb gezegd 10 jaar geleden, dan geloof ik toch weer dat de tijd gaat zo snel. Dat was natuurlijk, dat is wel echt een dingetje. En er zijn de helaas veel gebeurtenissen. Die je nooit moet vergeten. En gisteren trouwens wel een heel mooi beeld dat ze de Twin Towers op de plek van de Twin Towers.
0: Ja, fantastisch.
1: Met drones aan gemaakt. Hè?
0: Ja, dat is wel indrukwekkend zeg. Ja, ik heb het gezien.
1: Ja, dan,
0: ik werd er zelf ook een beetje stil van. Ja, dat had ik ook.
1: Ja, ik ook. Ja.
0: Ja, ik denk, och man, weet je. Ja, weet je, het is zo moeilijk uit te leggen. Hè? Vooral mensen die niet mee hebben gemaakt. Want je zegt, van ja, voor ons is dat ook nog een beetje het gevoel van dat het 10 jaar geleden kunnen zijn. Maar ik heb ook altijd een beetje een moment dat die torens instorten. Want dat was live op televisie. Sindsdien denk je van, dat kan niet waar wezen. Dus dat beeld is ook blijven staan zo van, nee, dat bestaat niet, weet je. Dat kan niet.
1: Nee, en dat van die mensen die daar bomen in, die niet anders kunnen dan eruit springen.
0: Och man.
1: Dat je keuze nog is.
0: Ja.
1: Nee, aan de andere kant, en dat is heel af, want het is natuurlijk verschrikkelijk wat er is gebeurd. Maar ik denk wel, als jullie op presidenten stemmen die je nu hebt, dan acht ik de kans heel groot dat het zo nog maar een keer weer gebeurt.
0: Ja, ben er ook bang voor. Want, zeker. Ja.
1: Want we zijn een president die ruzie met alles en iedereen maakt. En die nu gewoon zegt, als jullie op mijn partij gaan stemmen bij de midterms en ze winnen, wat is het, Senaat?
0: $5,000.
1: Dan ben je allemaal $5,000.
0: Ja, ja,
1: maar
0: dit
1: is gewoon openlijk op televisie mensen omkomen. Als je mensen hebt die de afgelopen jaren, want in Amerika zou alles goedkoper worden, alles is nog duurder. Er zijn gewoon dus heel veel Amerikanen die denken, $5,000, die kan ik wel gebruiken. Ja, dan maar op die idioot stem.
0: Ja, dat gebeurt
1: dat geeft ook aan, dat gaat gebeuren.
0: Ja.
1: En dit gebeurt gewoon openlijk en iedereen staat erbij en kijkt ernaar. Er is niemand die zegt, ja, maar zo, dit werkt niet. Nou, als jullie allemaal op zo'n president stemmen, Dan moet je er niet raar van opkijken dat er nog eens een toontje naar beneden gaat. En ja, dat is de andere keerzijde.
0: Ja, dat wordt, ik hoop ook...
1: Er zijn gewoon veel verschrikkelijke mensen.
0: Ja, ja, dat is, helaas is dat zo. En daar staat de wereld bol van dagelijks soms... ik heb ook het idee dat mensen daarom de media niet meer volgen... omdat ze het nieuws niet meer willen horen, weet je? Dat gaan we
1: ontwijken. Nou ja, het is de opening van mijn huidige show. Dat Ik zeg van, ik kan niet meer naar het nieuws kijken elke dag.
0: Nou,
1: want dat heeft er echt mee te maken. Weet je wat het is? En dat heb ik me ook wel een beetje aangeleerd. Dat ik wil er niet voor wegkijken dat er heel veel ellende is in de wereld. Maar ik heb wel met mezelf afgesproken. De dingen waar ik echt geen invloed op heb, daar ga ik me ook niet heel erg druk om maken. Maar ik kan er niks meer. Dus als er zoveel idioten in de wereld zijn... Ja, dan gaat Thijs Kemperink niet aan wat aan veranderen, helaas. Je hoopt altijd maar dat de mensen... dat ze af en toe gewoon zo nadenken. Zo van, ja, dit kan zo niet verder, maar het lijkt wel een beetje weg. En hebben een klein groepje hem te veel macht. Ja, en als ik dan elke dag het nieuws aan moet doen... Ik moet weer die oranje aardappel uit Amerika in beeld zien... die weer met zo'n golden idee komt. Ja, ik heb er geen zin meer in.
0: Nee, dat is... Ik denk dat heel veel dat hebben, ja. Goed. Nog wel even een beetje positief weekend in, Thijs.
1: Ja, nee, ja, jij begon over
0: het
1: nieuws.
0: Nee, weet ik wel. Een beetje, nee, het weekend staat bol van activiteiten. Ook natuurlijk Grand Prix, nieuwe Grand Prix, nieuwe circuit. Geloof we voetbal hebben, dacht ik aan mijn over. Of is het weekendje vrij? Nou ja, maakt niet zoveel uit. We gaan nog leuke dingen doen.
1: Nou ja, ik ga gewoon lekker spelen. Ik heb woensdag... ben ik weer begonnen met het seizoen. Kijk, ik heb wel gewoon optredens gedaan. Ook van afgelopen zomer wel. Maar de theaters zijn dan natuurlijk dicht. En afgelopen woensdag heb ik in Ockenbroek, of Old Places. Ik was daar nog nooit geweest.
0: Nee.
1: Dat was een hele leuke zaal. Met een mannetje of 100. En daar heb ik voor het eerst de voorstelling weer gespeeld. En ja, die heeft 2 maanden niet gespeeld. Dus dan vergeet je nog wel een paar dingen. Want het is gewoon ruim 1,5 uur tekst. Maar dat ging echt hartstikke leuk. En vanavond sta ik in Vroomshoop. En dat is de voorstelling van Friezeveen. Maar dat wordt verbouwd. En morgen sta ik in de Gashouden in Dedemsvaart. En dat zijn allemaal wat kleinere zaal waar ik ga inspelen. Zodat ik in oktober gewoon helemaal klaar ben voor de première.
0: Hartstikke goed. Nou.
1: En dan inderdaad, Twente speelt zaterdagavond uit mijn hoofd. En voor mij een heel rare wedstrijd om 4:30 op zaterdag.
0: Ja, dat is niet lekker. Gewoon, dat is gewoon voor het gevoel niet goed. Maar goed.
1: Nee, ja, god, ik bedoel, als je de heer gaat, ga je de heer maar zo rond de instijd. Ik weet niet wie die tijd bedenkt, maar als je op zaterdag naar de voetbal wilt, dan wil je gewoon graag een wedstrijd om 8:00 is of zo.
0: Ja, precies.
1: Maar goed. Ja, en zondagmiddag ga ik wel Max kijken. Want, ja, ik zeg maar Max, maar Formule 1. Want het is een nieuw circuit, dus ik ben wel heel benieuwd. Dat is echt een moeilijke baan. Veel aparte bochten. Echt, ik ben heel benieuwd.
0: Zeker weten. We gaan het meemaken dit weekend. Thijs, ik wens je een fijn weekend toe. En geniet ervan.
1: Ja, ik jullie ook.
0: Laten we er positief in gaan, hè?
1: Altijd.
0: Goed weekend. Thijs Kemperink, dankjewel.
1: Hetzelfde. Hoi.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Petal een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht, maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippen. De Zwitserse hulpdiensten zijn klaar met het wegtakelen van de Nederlandse bus die gisteren verongelukte. Dat melden Zwitserse media. Ook de vangrail is vervangen. Ondertussen is er nog steeds niks bekend over de toestand van de 49 Nederlanders in de bus. Buitenlandse Zaken wachten lokale autoriteiten af voordat ze daar iets over zeggen. Een politieachtervolging bij Venlo heeft een dodelijke afloop gekregen. Een vluchtauto met 3 verdachten van een inbraak bij een tankstation crashte op een afrit van de A73. 1 van de verdachten kwam daarbij om, de andere 2 raakten gewond. Het is niet duidelijk hoe het met hun gaat. 4 groepen hebben zich aangemeld om op Prinsjesdag te protesteren langs de route van de Glazen Koets. Ze kunnen daarvoor terecht in een speciaal vak op het Lange Voorhout. Onder meer een anti-Koningshuisgroep en het Burgerinitiatief Groningen willen demonstreren. Ook de Algemene Onderwijsbond wil protesteren, maar dan ergens anders. Vakbond CNV mikt bij nieuwe cao-onderhandelingen op een loonsverhoging van 3 tot 5,5%. Dat is ongeveer net zoveel als vorig jaar. Bovendien wil CNV een hogere reiskostenvergoeding vanwege de stijgende brandstofprijzen. Ook moeten er betere afspraken worden gemaakt voor mantelzorgers. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regent in het westen. Vanmiddag trekken de buien naar het oosten en is het op veel andere plekken droog. De zon laat zich ook af en toe zien. En het wordt 19 à 20 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
10: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N736 Oldenzaal Ootmarsum, tussen Oldenzaal en Ootmarsum, rijdt het langzaam over 3 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente.

0: straks nog richting Ente, de Enterse dagen.
1: Zes op een rij. Begin je werkdag goed met Twente FM.
0: Wat staat er vandaag op het programma en wat staat er komend weekend op het programma in Weerslo? Gaan we plaatjes zoeken, singeltjes, zoiets. We bellen straks met Eline. En wat zit er vanmiddag in 1 Twente op vrijdag, de nieuwe talkshow? We bellen met Niels Vuring. En nu zes op een rij, zes platen zonder praten. Plek nummer 6 is nog vrij. Laat even weten via een appje, via de 120-app of via twentefm.nl. Rechterboven zijn de link-icoontje. Wat kunnen we draaien als plaat nummer 6 en 6 op een rij? We beginnen met de Pet Shop Boys.

0: Ja, weekendflyer noemen we dat toch? Om het weekend goed te beginnen. De miljonairs Malena kwam binnen via de 120-app. Altijd gezellig, altijd goed natuurlijk. Donna Summer hadden we ook. Wat een media. Wat een nieuwe news in de nieuws. Jeroen van der Boom en de Pet Shop Boys. Even kijken. Daar kom ik tot zes. Nee, helemaal goed. Gelukkig maar. Zes op rij. Vanavond doen we de Guilty Pleasure Friday XXL. Dus wensen alvast welkom. Dus ik ben benieuwd. Laat me komen, laat me gaan. We gaan richting Enter. We gaan naar de Enterse dagen 2026. Het is vrijdag. Gisteren was het de Masked Singer Gijs Hakkert. Goedemorgen.
1: Wim, goedemorgen. Vrolijk vrijdag.
0: Zat jij nu in het pak of niet?
1: Nee, ik stond ernaast en ik keek ernaar en ik luisterde, maar ik zat niet in een van die 7 pakken die op het podium stond.
0: Oké, maar waren er verrassingen bij? Hoe ging dat gisteravond?
1: Nou, dat is wel leuk. We hebben meteen punten kunnen uitdelen voor die superbuurtcompetitie. Er stonden allemaal buurten in de zaal en die konden meeraden en op die manier punten verdienen voor de titel superbuurt. En er waren in totaal 3 van de 65 buurtverenigingen die elke karakter hebben weten te ontmaskeren. Dus er waren wat dat betreft 3 buurten die compleet in de goede richting zaten. De rest had er minstens 1 fout, maar ik denk dat de grootste verrassing voor de avond voor heel veel mensen wel was, is dat onze eigen burgemeester van de gemeente Wierden, Nick Hubers, in zo'n pak zat.
0: Meen je dat? Te gek.
1: Dat meen ik.
0: Oh, wat goed.
1: Dat vonden we fantastisch dat hij mee wilde doen. En dat vond de zaal ook, want hij kreeg een luid applaus. En hij was de held van de avond, want hij stond te dansen op het podium alsof alsof het zijn 10e dagen was.
0: Ja.
1: En dat heeft hij ook heel goed geheim weten te houden, want hij was hier gistermiddag nog en hij was hier dinsdag nog met de opening. Dus dat was eigenlijk al de 3e keer dat hij hier op het podium stond, maar nu in 1 keer als de baviaan. En hij was aan het meedansen en hij heeft gezongen. En uiteindelijk kwam hij eruit. Ja, dat was de verrassing van de avond.

0: Helemaal gaaf, helemaal gaaf. Ja, ik weet dat de burgemeester houdt van gezelligheid. En die wil graag onder de mensen zijn. Dus dat zit wel goed. Maar in een pak zitten, dat is toch wel een... En zingen, ging er nog een beetje dan?
1: Nou, ik zou liegen als ik zou zeggen dat hij heel goed kan zingen.
0: Oh, okay.
1: Maar hij maakte er wel een hele show van met de manier hoe hij bewoog en hoe hij op het podium stond en hoe hij omging met het publiek en de camera. En ja, als je dan aan de zijkant staat en je weet dat daar gewoon de burgemeester in zit, ja, dan is het wel heel tof wat daar allemaal staat te gebeuren. En hij zei ook al van ja, als je zo'n verzoek krijgt als burgemeester, dan moet je dat natuurlijk doen. Want zo vaak krijg je die kans niet. En ik wil ook onderdeel zijn van de Enterse Dagen. En dat lukt hem verdomd goed.
0: Oké. En geblindeerden waren gewoon er naartoe gereden, neem ik aan. Ja, trouwens, dat geldt voor alle deelnemers.
1: Ja. Nou, dat is wel leuk, want hij is... Hij woont niet in Enter, dus hij woont in Wierden. Dus hij wou op de fiets hier naartoe, zodat hij ook een biertje kon drinken. Maar hij durfde niet door het dorp te fietsen, omdat hij anders dacht, ja, misschien zien mensen mij wel. En denken ze, ja, en misschien zit hij wel in een van die pakken. Dus hij is op zijn fiets helemaal om het dorp heen gefietst. Want hij moest zich melden aan de andere kant van het dorp. En daar is hij ook dat in een auto, daar heeft hij een bivakmuts opgekregen. En met bivakmuts en al is hij naar de tent gebracht. Ja.
0: Oh, wat gaaf. Wat mooi.
1: En dat is allemaal goed gegaan. En ik moet zeggen, dat vind ik ook wel weer het mooie aan hoe dat werkt. Want iedereen wilde natuurlijk weten wie in die pakken zat. Nou, ik denk dat aan de voorkant een clubje van een man of 10 het wist. Maar het is gewoon niet, het is niet gaan rondzingen. Het is niet uitgelekt, zoals ze dat dan zo mooi noemen. Dus nee, het was een hele leuke avond. En daar kijken we met heel veel plezier op terug.
0: Nou goed, mocht het de beelden zijn, ik zie ze graar. En misschien kunnen we ze nog uitzenden. Nou ja, maakt me niet uit, het bespreken we dan wel. Het is allemaal opgenomen, heb ik begrepen, toch?
1: Het is zeker allemaal opgenomen. En we gaan het, ik denk, in de loop van dagen in ieder geval ergens online zetten.
0: Hartstikke
1: en dan
0: goed.
1: Kunnen de mensen die benieuwd zijn dat gewoon terugkijken.
0: Super, super, super. Zeg, wat gaat er vandaag gebeuren op deze vrijdag?
1: De allerkleinsten die zijn al vanuit school richting een plek gebracht. Ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet eens waar het is. Voor een speciale theater- en spelochtend. Dan hebben we het echt over de groepen 0, 1, 2 en 3. Die zitten momenteel ergens in Enter en die worden geëntertained. Vanmiddag is het bedrijvenuurtje in de grote tent. Dat is voor alle sponsoren van de Enterse Dagen en hun werknemers. Dat is wel alleen op het moment dat je een ticket hebt. En dat is compleet uitverkocht. Daar zou Monique Smit komen.
0: Ja.
1: Maar Monique Smit heeft vanwege stemproblemen gisteren laten weten dat ze er niet is. Maar we zijn maar wat blij dat Django Wagner haar komt vervangen.
0: Och, ook niet verkeerd. Hè?
1: Zeker, dat wordt ook één groot feest. En vanavond staan in de grote tent de Daredevils, die coverband. Die jonge gasten die elke minuut een andere plaats spelen. En die beloven er één groot feest van te maken. En nou ja, daaromheen is het in het hele dorp natuurlijk weer fantastisch mooi. Ik kijk nu uit mijn raam en ik zie mijn eigen buurttentje. Zie ik de buurten de schade van gisteravond bij elkaar vegen. Ik stond gisteren om 2:30 nog een buurttent zo'n 300-400 meter verderop. Het is gewoon in het hele dorp is het feest. En of je nou in die grote tent staat bij de Daredevils of je duikt vanavond een wat kleine buurttentje in. Je kunt overal gezellig een biertje drinken en
0: super. En
1: dagen meemaken.
0: Heerlijke sfeer. Goed zo. Dat is vandaag. En dan morgen de optocht nog, hè, geloof ik, aan mijn hoofd.
1: Ja, morgen om 1:00 is de grote optocht. En dat is ook een publiekstrekker en een publiekslieveling. We hebben weer een record aantal aan wagens. Volgens mij, er lopen een paar honderd mensen mee. Volgens mij, misschien dat ik nu lieg, want ik heb de getallen niet helemaal paraat, maar loopt een kwart van Enter zelf mee in die optocht. En de andere mensen die staan langs de route en mensen van heinde en verre komen ook deze kant op om die optocht mee te maken. Die vertrekt om 1:00 vanuit de stationsweg, maar we hebben de route staan op enterzedagen.nl en dan kun je een strategisch plekje vinden. Het middenplein is een mooie plek in het midden van het dorp. Daar komt ook een tribune, dus als daar nog plek is, dan zou je op de tribune kunnen gaan zitten. En dan is die optocht zeker iets om mee te maken. En die vloeit door in de prijsuitreiking in de grote tent. Ja, en dan gaat morgenavond nog één keer het dakje eraf.
0: Hartstikke goed. Nou, te gek gewoon. De Enterse Dagen 2026. Beste mensen, lekker genieten. Met z'n allen even naar Enter. Al zal het alleen maar zijn om de buurt te bekijken. Hou je nog vol, Gijs? Is het nog een beetje bij te benen?
1: Het is nog een beetje bij te benen. Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik voor dit gesprek de wekker had gezet. En ik anders niet meer had gestaan.
0: Heel goed. Held. Mooi zo. Gijs Akker, dankjewel.
1: Yo, tot later.
2: Een bank nodig? Primetime. Een kast en een lamp? Primetime. En een bed? Dan op naar Primetime bij XXX Loots. Vanaf morgen tot wel 48% korting met de vriendschapskaart. XXX Loots in Noorden en Salzbergen.
3: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenomslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
3: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: 9:45, eerste hoogtepunt uit het nieuws. Alissa.
11: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Bij een politieachtervolging in Limburg is een dode gevallen. Agenten waren achter een auto aangegaan waarin 3 verdachten van een inbraak zaten. In de buurt van Venlo crashte de vluchtauto op de A73. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland is onderweg naar Soest, waar gisteren een bus met 49 Nederlanders verongelukte. Dat zegt Buitenlandse Zaken. Het doel is om zo goed mogelijk contact te houden met de lokale autoriteiten. Voor de 3e keer in korte tijd is er een aanslag geweest op een Chinees restaurant in Zeewolde. Vanmorgen vroeg ging er een explosief af bij de voordeur.
0: Dankjewel, Alissa. Frank, goedemorgen.
12: Goedemorgen. De Tubantia-singel in Enschede gaat vanaf maandag 3 maanden op de schop voor nieuw asfalt. Een bredere middenberm met meer groen en smallere rijbanen. Het stuk tussen de Hengeloze Straat en Schuttersveld is tot november gesloten. Daarna volgt Schuttersveld Parkweg tot de kerstvakantie. Ook de Roesingsbleekweg wordt tegelijkertijd aangepakt in verschillende fases, terwijl huis en bedrijven bereikbaar blijven. Marjolein Wessels is wethouder in Almelo voor Pro Almelo met de portefeuille Sociaal Domein, waardoor het college van 4 naar 5 wethouders uitbreidt. Ze wil kwetsbare Almeloers aan de voorkant helpen en vindt kansengelijkheid belangrijk, ongeacht waar je wieg stond. Pro Almelo vroeg haar na de gemeenteraadsverkiezingen wethouder te worden. Ze zag het als een kans om iets met haar idealen te doen. En aanstaande zaterdag brengen 10 vrijwilligers tijdens Open Monumentendag verhalen van overleden Enschedeers tot leven op het Boerenkerkhof met korte theaterstukjes. Onder begeleiding van Ben Snijders loopt het publiek een route langs 9 graven van bekende en onbekende stadsgenoten. Regisseur Carole van Ruitenbeek vindt een mix van verhalen van boeren, burgers en notabelen bijzonder, omdat ook de gewone man Enschede heeft gemaakt. Maak ik nu het weer voor Twente. Vandaag wordt een bewolkte dag. Het is vanochtend ook nog wel een beetje regenachtig. In de loop van de middag valt er in eerste instantie nog wat motregen. Laat op de middag trekt het regengebied langzaam weg. En bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden.
0: Dankjewel, Frank. We gaan even naar het wegwerk de Lutte richting de Duitse grens. Standaard 3 minuten over 3 kilometer. En een 2-tal controles die zijn te vinden op de A1 bij Holten. Zo wordt gemeld. En op de Zuiderval in Enschede.

0: Jason Donovan, Too Many Broken Hearts in the World. Die zat net met dit plaatje in de periode dat er ook, die overgang naar de CD was. En dat heel veel mensen CD-singeltjes kochten. Er was zelfs nog een cassette-single. Maar de echte singeltjes, ik heb hem trouwens nog, die waren toen nog enigszins in de handel. Maar die tegenwoordig ook weer erg populair. En om die op te zoeken, ja, daarvoor kunnen we zondag richting Weerselo. Eline Buscher, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: De Weerseloze Markt.
1: Zeker.
0: We gaan het weer doen, hè, komende zondag.
1: Ja. Ja, we zijn met platenbeurs op de markt.
0: Ja.
1: Het thema naast de reguliere markt.
0: Ja, heel goed. Ik heb begrepen van je dat er alweer heel veel standhouders zijn, hè?
1: Zeker, ja. Er zijn echt veel dit keer. Dus dat betekent alleen maar dat ze de vorige keer misschien wel goede zaken hebben gedaan. Anders komen ze niet terug natuurlijk.
0: Nou, we doen altijd goede zaken dan, natuurlijk in Weerselo, hè?
1: Dus alleen maar goede zaken. En dan komen ze met grote getalen weer terug. In de hoop dat ze weer goede zaken gaan doen.
0: Ja, zo is dat. Hey, welke liefhebbers komen er nog op? Ben je ook een beetje piratenliefhebbers? Of is dat toch wel ook wel de hard rock? Want ik zie ook heel veel mensen die willen allemaal LP's van Kiss en Europe en dat soort bands.
1: Yes. Het is wel, het piratengehalte is wel aanwezig. Maar ik heb ook best wel wat standhouders die ook wel gewoon jaren 80. Inderdaad, Kiss, de YouTube, de. Ja, noem maar.
0: Police.
1: Ik
0: zal ze even opnoemen.
1: Je mag ze allemaal opnoemen. Je hebt er natuurlijk nog wel heel veel meer verstand van dan ik.
0: Nou ja.
1: Maar het ligt er allemaal wel. Ik denk dat je echt wel veel kunt vinden zondag.
0: Hey, en nou hebben we de cd's bijna. Heel veel mensen hebben de cd's in de Kliko, Otto en Container gedumpt de afgelopen jaren. Maar dat is ook weer een beetje in opmars, begrijp ik.
1: De cd's bedoel je?
0: Ja.
1: Zeker. Ja, ik heb ook kramen met cd's. Ja, dat is al eigenlijk sinds een jaar of twee dat ik het meer zie bij ons.
0: Ja.
1: En het is nu, het begint steeds iets meer weer, Het is toch wel weer grappig, hè? Als je die dingen, die zag je voor in de laatste 5 jaar terug, zagen mensen hele bakken vol, neem maar een 50 cent per stuk en je is allemaal van jou.
0: Ja, precies. Ja, joh. Ja. En sommige mensen, ook in mijn kennissenkring, die hebben gewoon de hele collectie gewoon in de, wat ik net zeg, in de vuilniston gekieperd. Ja, wat moet ik ermee, zeggen ze dan? Ja, ik denk, laat gewoon staan. Ik bedoel, ik heb ze ook staan als wandbedekking, want ik gebruik ze ook nooit meer. Maar weet je, je doet ze niet weg, heb je toch een beetje gevoel bij. Tenminste, ik wel.
1: Ja, dat klopt. Ja, die heb je toch gekocht met een reden, toch?
0: Zeker weten. Jij gaat zondag ook rondlopen om een singeltje te zoeken. Welke zoek jij? Ik overval je.
1: Ik ben wel een beetje van de Anna-Maria Timmerman. Vind ik leuk.
0: Ja, dat
1: vind ik leuk.
0: Okay.
1: Ik weet niet of ze op single uit is gekomen.
0: Nou, ik ben benieuwd.
1: Maar ik vind het wel, als ik dat nog zie, dan zou ik dat nog wel willen hebben in mijn collectie.
0: Goed zo, hoe laat gaat het allemaal open?
1: De markt gaat om 12 uur open, tot 4:30. En er is heel veel aanbod van CD's, singles, maar ook gewoon natuurlijk de reguliere markt. Dus iedereen kan zondag komen.
0: En een lekkere braadworst, hè?
1: Dat zeker, daar zijn we ook wel bekend om, hè?
0: Goed zo,
1: koffie
0: zeker.
1: Koffie of een frisje met een braadworst. Ja.
0: Alles erop en eraan, goed zo. Nou, zondag genieten. Ja. Eline Buscher, Weerselo's Markt. Dankjewel.
1: Dankjewel.

Vrijdag, het is vandaag wat regenachtig tenminste. Er worden wat buien voorspeld. Daarna wordt het weer zonnig en daarna weer wat regen. 20 graden wordt het vandaag en wanneer die regen valt. Ja, dat ligt een beetje aan het weerbericht wat je beluistert. Maar ik zie op dit moment blauwe luchten boven Twente. Dus wat dat betreft zit dat wel goed. Straks gaan we nog naar Niels om te horen wat er in de show zit vanmiddag in 1 Twente op een vrijdag. En nu gaan we met Tom van Dranen naar 11 september 1987. Want ja, droevig nieuws. Pieter Tosh die wordt op deze dag bij een roofoverval in zijn huis in Kensington, op Jamaica, doodgeschoten. Er worden 3 verdachten opgepakt. Pieter Tosh die is op 19 oktober 1944 geboren als Winston Hubert McIntosh. Hij begint zijn muzikale loopbaan bij Bob Marley en de Wailers. En vanaf 10 februari 1979 staat Pieter Tosh in duet met Mick Jagger 3 weken bovenaan in de Nederlandse hitparade met Don't Look Back. Dennis Lobben die wordt op 22 juni 1988 door de rechtbank van Jamaica ter dood veroordeeld. U hoort het goed, de doodstraf voor de moord op Pieter Tosh. Hij blijkt namelijk het fatale schot hebben gelost op deze dag, 11 september 1987. Pieter Tosh, doodgeschoten bij een roofoverval. Naast Don't Look Back met Mick Jagger stond hij ook bekend

0: zat ooit in Bob Marley en de Wailers. Begon een solo carrière, had een dikke hit met Mick Jagger, Don't Look Back. En dit was ook een solo succes van hem, Johnny B. Goode. En die Peter Tosh die werd op deze dag dus doodgeschoten bij een roofoverval. 11 september 1987 in zijn huis Kingston op Jamaica. Peter Tosh, Johnny B. Goode. Oké, het is weekend, tenminste bijna althans. En sinds een week of drie sluiten wij bij 120 Twente FM met Weekend Af met 120 op vrijdag. Niels Veuring, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wim.
0: Ja, ik heb al gevoeld dat het programma heel lang bestaat. Jij ook?
1: Ja, zo snel kan het gaan, hè?
0: Ja, dat is apart.
1: Dat is hetzelfde. Je bent op vakantie en dan denk je, poh, dan duurde dit maar een eeuwigheid. En dan ben je nog geen dag thuis. En dan denk je, wanneer heb ik ook alweer vakantie gehad?
0: Ja, precies. Ja,
1: zo gaat dat.
0: Ja. En dan denk je alweer aan de volgende vakantie, dus wat dat betreft. Ja, maar niet.
1: En voordat je weet, heb je een houten pyjama aan, Wim. Dus geniet er maar van, zolang het duurt.
0: Goed. Vanmiddag. Opname van, laat ik zo zeggen, vanavond op televisie. 21 op vrijdag. Wat heb je onder andere in de show?
1: Nou ja, ik zou bijna zeggen over de houten pyjama gesproken. we gaan het hebben over de Joodse begraafplaats in Almelo. En dat doen we omdat die Joodse begraafplaats normaal gesloten is. En die gaat 2 keer per jaar open. Dat is in mei een keer voor publiek, hè? En in deze tijd. En dat zou eigenlijk komend weekend zijn, maar dit weekend is het Joods nieuwjaar, Rosh Hashanah. En daarom hebben ze besloten het te doen. Nou, reden voor ons om eens met Elion de Haas te praten. Hij is voorzitter en van de instandhouding van de Joodse begraafplaats. En we zijn benieuwd van wat is dat eigenlijk voor plek? Wat is de geschiedenis ervan? Waarom een Joodse begraafplaats? Want die kent al wat specifieke reglementen, om het zo maar te zeggen. Dus met hem gaan we daarover in gesprek. Er zijn ook wel wat dingen in de geschiedenis die het ding hebben geplaagd, om het zo maar te zeggen. We hebben ook, dat is ook wel leuk, de directeur van Consensus Vocalis. Weet je wat dat is?
0: Ja, ik weet heel veel, maar dit weet ik even zo niet te plaatsen.
1: Dat is het enige professionele koor van Oost-Nederland.
0: Oké.
1: En de Consensus Vocalis doet heel vaak de koorzang ook bij allerlei grote theaterproducties en zo. Die zijn nu een kinderkoor aan het oprichten. Hè? Dus een Twents eigen kinderkoor en zijn op zoek naar kinderen die willen meezingen. En ze komen dus de directeur met de dirigent van het kinderkoor in oprichting. En die komen met een aantal kinderen die alvast meedoen. Om eens te vertellen van wat zijn ze dan van plan en waarom doen ze dat. En die kinderen die gaan ook wat ten gehoor brengen. Dus daar ben ik ook wel heel benieuwd naar.
0: Zeker.
1: En goed, we hebben natuurlijk altijd überhaupt muziek. We hebben elke week een muzikant uit de regio. En dit keer is dat Zeb Isra, een jongen met een gitaar. Die is van zijn hart geen moordkuil maakt. Hij heeft wat psychisch ingewikkelde periodes achter de rug. En dat probeert hij ook in liedjes een vorm te geven. Ik heb hem al aan de telefoon gehad een paar dagen terug. En hij heeft echt wel wat interessante verhalen over hoe hij kijkt naar jong zijn. Onder prestatiedruk bijvoorbeeld. En wat dat met hem heeft gedaan. En hoe hij zich daar, hoe hem dat uiteindelijk tot haar carrière heeft gebracht. Want hij zit nu op het conservatorium. Dus daar ben ik ook erg benieuwd. Nou ja, voor de rest hebben we natuurlijk weer video's uit de regio. Hè. Museum Moor is die heb jij ook in de uitzending gehad, geloof ik.
0: Gaat er
1: open. Nou, daar zijn we bij geweest.
0: Delden staat op de kop, echt serieus.
1: Ja. Oh ja, jij bent natuurlijk in Deldenaar. Mag ik dat niet zeggen op de radio?
0: Oh ja, dat mag wel. Ja, je is allemaal geheim, de geheime Ochtendshow-studio.
1: Maar het Boerenkerkhof in Enschede gaat dit weekend, dat is ook wel geinig. Die gaan, want het is natuurlijk open monumentendagen, hè? Zaterdag, zondag. En die gaan dan aan het publiek gaan ze laten zien van welke mensen liggen hier nou zoal. En op het Boerenkerkhof, oud kerkhof in Enschede, daar liggen allemaal ook wel notabelen. Blijdenstein en weet ik veel wat. Hè, die bekende textielnamen soms.
0: Ja.
1: Maar daar gaan ze toneelstukjes opvoeren. Alsof die mensen die mensen weer even tot leven komen.
0: Oh,
1: en daar kunnen mensen zaterdag naar kijken. En wij waren bij de repetities. Daar laten we wat van zien. Nou, bij Accent FM zijn ze bezig. Hè, bij de collega's met de top 750. Ja. Nou, daar waren wij ook even video maken. Dus er is van alles te zien. Adrie is terug. met een weekendoverzicht in het Twents. Dus het wordt weer een dolle pret vanmiddag.
0: Het is een heel druk weekend. Alles druk. We lopen onze schoenen bijna voorbij. Het is niet te geloven. Nou, vanmiddag gaan we... wanneer is de uitzending? 7 uur of 8 uur vanavond? Wat gaan we halen?
1: 7 uur. Nee, de uitzending is om 7 uur op Twente TV. En op ons YouTube-kanaal. Ja. Op het YouTube-kanaal van 1 Twente. En je kunt het ook gewoon daar terugzien. Maar mochten mensen het willen weten van hoe gaat nou zo'n opname? Om 4 uur starten we. Dus als mensen willen komen, dan moeten ze echt proberen 3:45 te zijn. Kunnen ze gewoon gerust ergens op publiek plaatsnemen. We hebben, ik zeg dat even voorzichtig, plaats genoeg. Voordat we Project X tafereelen krijgen.
0: Ja,
1: Dus wees welkom.
0: En er is Ranja genoeg, dus dat zit wel goed.
1: Zo is het.
0: Niels Fjoring, dankjewel. Succes vanmiddag.

0: straks Mark, Jordi. En vanavond doen wij de Guilty Pleasure Friday XXL.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Ja, de muziek staat op één.
3: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
1: Discussie.
4: Dat perspectief, dat staat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
1: En religie.
3: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
1: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
6: Zondag bij Bruno Kleine in Gronau. Aanstaande zondag van 1 tot 6 uur. Heerlijke herfstmode voor kleine prijzen. Bruno Kleine. Meer mode, meer keuze, meer kwaliteit. Meer voor het geld.
7: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
8: Thema-beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema-beveiliging net een stap verder. Thema-beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema-beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053-4800-560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
9: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
11: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
12: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
13: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
14: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
15: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
16: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
1: Twente FM Nieuws.
17: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Bij het ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland zijn 5 mensen om het leven gekomen. Verder zijn er 40 gewonden, van wie er 3 slecht aan toe zijn. Het ongeluk was gistermiddag in het oosten van Zwitserland. Door onbekende oorzaak schoot de bus door een vangrail en belandde op zijn kant. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zeggen in gedachten beide slachtoffers te zijn. Er is een dode gevallen bij een politieachtervolging in Limburg. Agenten waren achter een auto aangegaan waar 3 verdachten van een inbraak bij een tankstation in zaten. In de buurt van Venlo ging het mis. Daar crashte de vluchtauto op de A73. 2 andere inzittenden raakten gewond. Asielminister Bart van den Brink vindt dat beveiligers, zolang dat nodig is, moet worden ingezet in Ter Apel om overlastgevende asielzoekers buiten de deur te houden. Een woonzorgcentrum in Ter Apel doet dat sinds kort omdat jongeren daarvoor overlast zorgen. Ze zoeken in het centrum een slaapplek. En een Chinees restaurant in Zeewolde is voor de derde keer in korte tijd doelwit van een explosie geweest. Vanmorgen was een harde knal te horen, de voordeur ligt aan diggelen. Eerder deze week en eind augustus gingen er ook al explosieven af bij het restaurant. De burgemeester had al besloten om tijdelijk camera's te plaatsen in de omgeving. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien richting het oosten. Vanmiddag is het vaak droog en breekt vanuit het westen de zon door. Maar er vallen ook enkele buien. Het wordt 19 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. 2 kilometer file op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Tussen knooppunt Oudijk en de grens door de controles bijna 10 minuten vertraagd. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Het is zomer in Twente. Twente en

Het klinkt behoorlijk dramatisch natuurlijk, hè? Blood on the dance floor. Misschien is dat wel een beetje bloed van het vele dansen wat hij deed. Michael Jackson hoorde je vandaag aan het begin voor deze aflevering van de Uitzendkracht. Goedemorgen, het is alweer vrijdag. Het gaat snel, hè? 11 september. De Uitzendkracht zoals elke door de weekse dag. Natuurlijk op Twente FM. Lekker dat je erbij bent.

0: Ellie Goulding en Still Falling For You.
1: Still Falling For You.
0: Dat bedoel ik. En John Legend hoorde je daarvoor. En Duffy met Mercy. Kijk even naar het weer. Vandaag hoofdzakelijk bewolkt. Kan een enkel buitje vallen, maar veel stelt het niet voor. Temperatuur stijgt tot een graad of 19. Meer buien zijn er voor zondag voorspeld. Dan zou er wel eens zo'n 6 mm kunnen vallen. En de zaterdag, precies in de midden, ziet er zeker niet onaardig uit. Met zon en wolken bij 21 graden.

0: Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
2: Ja, die is huis nu echt af.
1: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
2: Ja, de vakken u het lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
1: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Trouwpak op maat voor dames, heren en non-binair. Bezoek yourtailor.nl.
8: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
9: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. Het transport over het Twentekanaal komt voorzichtig weer op gang na de langdurige sluiting. Bedrijven zijn opgelucht, maar van een normale situatie is nog geen sprake. Bij de op- en overslag Twente in Hengelo werd afgelopen maandag het eerste schip weer gelost. Schepen kunnen door de lage waterstanden voorlopig iets meer dan de helft van hun normale vracht meenemen. Ook zijn schippers nog terughoudend. Rijkswaterstaat heeft het aantal schuttingen inmiddels verhoogd naar 10 per dag tegenover normaal 35 tot 40. De schade bij het Hengeloze bedrijf lijkt mee te vallen, onder meer doordat silo's bij de sluiting goed gevuld waren. Veevoederproducent 4Farmers schakelde tijdelijk volledig over op wegtransport en is blij dat vervoer over water weer mogelijk is. De politie heeft 6 mannen aangehouden in een groot onderzoek naar de handel in zwaar verboden vuurwerk. Hoofdverdachten zijn een 56-jarige man uit Hengelo en een 65-jarige man uit het Duitse Gildenhaus. In maart doorzocht de politie een woning en meerdere opslaglocaties in Hengelo, Zwolle en Duitsland. Daarbij werd ruim 22.000 kilo illegaal vuurwerk gevonden uit de zwaarste categorieën. Alleen al in de voormalige munitiebunker in Duitsland lag zo'n 20.000 kilo opgeslagen. Het gaat daar onder meer om cobra's, dumbums en shells. Volgens de politie verkochten de hoofdverdachten grote hoeveelheden vuurwerk vanuit Duitsland aan Nederlandse tussenhandelaren. De Duitse verdachte is inmiddels aan Nederland overgeleverd. Ook mannen uit Hengelo, Borne, Markelo en Zwolle zijn aangehouden. Zij worden verdacht van het afnemen en verhandelen van het vuurwerk. En komend weekend is het weer Open Monumentendag. Morgen en overmorgen worden in heel Twente activiteiten gehouden om mensen kennis te laten maken met belangrijke stukjes historie. Zo zijn morgen veel monumenten voor het publiek geopend. Maar ook worden er bijvoorbeeld thematische wandelingen gehouden. Vaak kun je monumenten en plekken bezoeken die niet altijd voor het publiek toegankelijk zijn. Waaronder torens van kerken en stadhuizen. Een overzicht van alle open monumenten is te vinden op de website van de Open Monumentendag. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? De dag start vandaag met wat ruimte voor de zon, maar vanmiddag volgt er meer bewolking en vallen er ook een paar buien. Het wordt maximaal 18 graden. Vanavond en vannacht klaart het dan weer op met minimumtemperaturen van rond de 11 graden.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Er zijn al vele versies uitgebracht, maar ja, om nog even te refereren naar het origineel. Dit was hem. In Deep and Last Night, the DJ Saved My Life. Als je van hele andere muziek houdt, zoals bijvoorbeeld lekkere piratenmuziek, het Hollandse lied, zeg maar, dan kun je afstemmen op Accent FM. Die zijn namelijk gisteren begonnen met de top 750 zelfs. De lijst die is samengesteld met alleen maar piratenhits. En die lijst is te luisteren vanuit Café de Molenberg in Reutem. Een en al gezelligheid dus. En als je wilt afstemmen, ga dan even naar de collega's van Accent FM.

Fat Sai van Animal, grote hit op dit moment. En daarvoor hadden we muziek van Anto natuurlijk en Blindelings. Vanavond is alweer de start voor de volgende ronde van de Eredivisie Voetbal. Die wedstrijd is dan tussen AZ en Willem II, die begint om 8 uur. FC Twente, eerder deze week natuurlijk gewonnen met 1-0 van Telstar, komt morgen weer voor een thuiswedstrijd in actie. En de wedstrijd is morgenmiddag al om 4:30 tegen AZ.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbietschieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan gewoon wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Een bank nodig? Primetime. Een kast en een lamp? Primetime. En een bed? Dan op naar Primetime bij XXX Loots. Vanaf morgen tot wel 48% korting met de vriendschapskaart. XXX Loots in Noorden en Salzbergen.
6: Mooi hold hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
7: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen 1 dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
8: Koopzondag bij Bruno Kleine in Gronau. Aanstaande zondag van 1 tot 6 uur. Heerlijke herfstmode voor kleine prijzen. Bruno Kleine. Meer mode, meer keuze, meer kwaliteit. Meer voor het geld.
9: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
11: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
12: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tilano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
13: Start de motor! De boerderij wacht.
14: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
12: Trouwpak op maat voor dames, heren en non-binair. Bezoek yourtailor.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippen. Het ongeluk met de Nederlandse touringcar in Zwitserland heeft aan 5 mensen het leven gekost. Hun identiteit is nog onbekend. Ook raakten 40 passagiers gewond. Volgens de Gelderlander is de chauffeur een bekende lokale politicus. Hij wordt door de Zwitserse politie ondervraagd en zijn telefoon is in beslag genomen. 2 Limburgse agenten zijn op non-actief gezet omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie uit politiesystemen hebben opgezocht en verspreid. Dat deden ze los van elkaar. Wat ze opzochten is niet bekend. Het Openbaar Ministerie gaat onderzoek doen. Tot die tijd zitten de agenten thuis. Precies 25 jaar geleden waren de aanslagen op de Twin Towers in New York en het Pentagon. Allerlei wereldleiders staan daarbij stil. EU-voorzitter Ursula von der Leyen vindt het een dag van herinnering waarop 3000 mensen niet meer thuis kwamen. Ook de Franse president Macron en de Britse premier Burnham noemen de slachtoffers. En net als in Nederland hebben ze in België uitpuilende gevangenissen. En daar moet iets aan gebeuren, heeft een rechtbank in Gent besloten. Binnen een half jaar moeten er maatregelen komen. Anders volgen er dwangsommen van €500 per dag per gevangene. In sommige cellen slapen gevangenen op de grond vanwege ruimtegebrek. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt met regenachtige perioden. Vanmiddag is het vaker droog en breekt de zon af en toe door. Maar er vallen ook enkele buien. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens, 4 kilometer file, een kwartier vertraging aan de grens. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente.

Bee Gees hebben vorig jaar nog wat danspasjes gezorgd. Misschien ook wel bij jou persoonlijk. Misschien niet gelijk met deze hit, maar natuurlijk voornamelijk met iets uit de jaren 70. Dit was de reden dat je jaren 80 een soort van comeback succes van de Bee Gees in You Win Again. Deel 2 is begonnen. De uitzendkracht op Twente FM. Het is vandaag overwegend bewolkt. De middagtemperatuur stijgt tot maximaal 19 graden.

Camila Cabello hoorde je, Michael Bublé en zojuist natuurlijk Tina Turner met I Don't Wanna Lose You. Dat kan een link zijn naar eenzaamheid, iemand verliezen. Nou, de landelijke week tegen eenzaamheid die zit eraan te komen vanaf 24 tot en met woensdag 30 september. Dan wordt er in Nederland aandacht besteed aan eenzaamheid. Een groter probleem als dat je zou denken. Veel gemeenten wordt dan ook extra uitgepakt met aardige activiteiten. Zo zijn er bijvoorbeeld een losser, onder andere kunstactiviteiten. Je kunt dansen in Overdinkel, taarten bakken in Glanen en wandelen in Beuningen en nog veel meer.

0: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
1: Ja, die is huis nu echt af.
0: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
1: Ja, de vakleu het lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
0: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
2: AWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen.

0: Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl. Trouwpak op maat voor dames, heren en non-binair. Bezoek yourtailor.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. Het transport over het Twentekanaal komt voorzichtig weer op gang na de langdurige sluiting. Bedrijven zijn opgelucht, maar van een normale situatie is nog geen sprake. Bij de op- en overslag Twente in Hengelo werd afgelopen maandag het eerste schip weer gelost. Schepen kunnen door de lage waterstanden voorlopig iets meer dan de helft van hun normale vracht meenemen. Ook zijn schippers nog terughoudend. Rijkswaterstaat heeft het aantal schuttingen inmiddels verhoogd naar 10 per dag tegenover normaal 35 tot 40. De schade bij het Hengeloze bedrijf lijkt mee te vallen, onder meer doordat silo's bij de sluiting goed gevuld waren. Veevoederproducent 4Farmers schakelde tijdelijk volledig over op wegtransport en is blij dat vervoer over water weer mogelijk is. De politie heeft 6 mannen aangehouden in een groot onderzoek naar de handel in zwaar verboden vuurwerk. Hoofdverdachten zijn een 56-jarige man uit Hengelo en een 65-jarige man uit het Duitse Gildenhaus. In maart doorzocht de politie een woning en meerdere opslaglocaties in Hengelo, Zwolle en Duitsland. Daarbij werd ruim 22.000 kilo illegaal vuurwerk gevonden uit de zwaarste categorieën. Alleen al in de voormalige munitiebunker in Duitsland lag zo'n 20.000 kilo opgeslagen. Het gaat daar onder meer om cobra's, dumbums en shells. Volgens de politie verkochten de hoofdverdachten grote hoeveelheden vuurwerk vanuit Duitsland aan Nederlandse tussenhandelaren. De Duitse verdachte is inmiddels aan Nederland overgeleverd. Ook mannen uit Hengelo, Borne, Markelo en Zwolle zijn aangehouden. Zij worden verdacht van het afnemen en verhandelen van het vuurwerk. En komend weekend is het weer Open Monumentendag. Morgen en overmorgen worden in heel Twente activiteiten gehouden om mensen kennis te laten maken met belangrijke stukjes historie. Zo zijn morgen veel monumenten voor het publiek geopend. Maar ook worden er bijvoorbeeld thematische wandelingen gehouden. Vaak kun je monumenten en plekken bezoeken die niet altijd voor het publiek toegankelijk zijn. Waaronder torens van kerken en stadhuizen. Een overzicht van alle open monumenten is te vinden op de website van de Open Monumentendag. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? De dag start vandaag met wat ruimte voor de zon. Maar vanmiddag volgt er meer bewolking en vallen er ook een paar buien. Het wordt maximaal 18 graden. Vanavond en vannacht klaart het dan weer op met minimumtemperaturen van rond de 11 graden.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 6 kilometer file tussen Zevenaar en de Duitse grens. De vertraging is 25 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Samieu met Dark Before the Dawn. Komend weekend is er alweer Formule 1. Ja, volgt elkaar snel op. Afgelopen weekend natuurlijk ook al de race gehad. Ditmaal is het de beurt aan de Grand Prix van Spanje. Vanmiddag al de eerste vrije trainingen. Die beginnen straks rondom 2:30. De hoofdrace is uiteraard aanstaande zondag om 3:00. De kwalificatie voor de hoofdrace zaterdag morgenmiddag.

To Be Wrong en Camillo. Een lekkere funk disco uit de jaren 80 met Word Up. De gemeente Almelo die wil graag jouw mening weten hoe het ervoor staat, wat jou betreft, als het gaat om cultuur, horeca, evenementen en recreatie, oftewel vrije tijdsbesteding. Als jij mening wilt uiten om de gemeente Almelo te triggeren, om misschien hier en daar wat verbeterpunten naar voren te brengen, dan kun je een vragenlijst invullen. En die staat op startvragenlijst.nl/Almelo.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: hemdvoorhem.nl/luister. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
3: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Twente FM Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland is aangekomen op de plek waar gisteren een bus met Nederlanders verongelukte. 5 passagiers kwamen om het leven, 40 raakten er gewond. Het is nog niet bekend wie de dodelijke slachtoffers zijn. Reisorganisatie OAT doet in verband met de privacy geen uitspraak over de busreis. Inmiddels is ook bekend dat de buschauffeur een bekende lokale politicus is. Dat bevestigt zijn partij aan Gelderse media. Hij zou ongedeerd zijn en wordt door de politie ondervraagd. Premier Jette spreekt van een afschuwelijk ongeluk. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima laten weten erg mee te leven met de slachtoffers en nabestaanden. Op X staat premier Rob Jette stil bij de aanslagen in New York en op het Pentagon, precies 25 jaar geleden. Het was onwerkelijk, schrijft hij. De wereld was in shock en zou nooit meer hetzelfde zijn. Op verschillende plekken in de VS zijn vandaag herdenkingen. Uiteraard ook op de plek waar de Twin Towers stonden. Slaap onder een klamboe is het advies van minister Sophie Hermans van Volksgezondheid. Zo kun je het West-Nijl-virus, dat wordt overgedragen door muggen, voorkomen. Afgelopen week werd bekend dat er 18 mensen besmet zijn. Ook viel er 3 doden. Volgens minister oudere mensen die al gezondheidsproblemen hadden. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag trekken buien over. Later breekt in het westen en midden soms de zon door, maar er blijft veel bewolking. Het wordt 19 à 20 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens 6 kilometer file door de controles een half uur vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
8: Het is zomer in Twente. Twente FM is...

OMC met How Bizarre. Voor je gevoel komt het weekend net wat sneller dichterbij. Als je lekker blijft luisteren naar Twente FM. We brengen je in de richting van het weekend. Met tot aan 1 uur. Deel 3 van de uitzendkracht.

Tears for Fears, een van de vele successen. Na bijvoorbeeld Shout and Everybody Wants to Rule the World. Dit waren ze met Heads Over Heels. Het energieloket Losser start met een inloopspreekuur. Zo wil men nog laagdrempeliger advies kunnen geven over energiebesparing en het verduurzamen van je woning. Wanneer dingen

0: Kaarten via museumoldenzaal.nl.
1: Een bank nodig? Primetime. Een kast en een lamp? Primetime. En een bed? Dan op naar Primetime bij XXX Loots. Vanaf morgen tot wel 48% korting met de vriendschapskaart. XXX Loots in Noordhorn en Salzbergen.
2: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is de koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oudenijhuiskoeltechniek.nl.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
8: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
9: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen. Met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
10: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober Theater in de Lucht. Rotterdam Overschiet. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. In de synagoge van Enschede is gisteren de Twentse razzia van 1941 herdacht. Precies 85 jaar geleden werden 105 Joodse mannen uit verschillende Twentse plaatsen opgepakt en gedeporteerd naar concentratiekamp Mauthausen. Geen van hen keerde terug. Bij de herdenking waren ook leerlingen van de naastgelegen Prinsenschool aanwezig. Ze droegen gedichten voor en lazen de namen van de slachtoffers. De leerlingen kregen vooraf les van Holocaust-overlevende Bert Woudstra uit Enschede. Zijn vader werd tijdens de razzia opgepakt en later in Mauthausen vermoord. Tijdens de bijeenkomst werd benadrukt dat ieder slachtoffer een persoonlijk verhaal heeft. Ook werd stilgestaan bij het belang van onderwijs over de Holocaust en het tegengaan van antisemitisme. De herdenking werd traditioneel afgesloten met het leggen van kransen. Jonge woningzoekenden in Losser krijgen meer kans om een woning te kopen. De gemeente gaat namelijk de starterslening uitbreiden en verbeteren. Via deze regeling kunnen starters geld bijlenen om het gat te dichten tussen de hypotheek die ze kunnen krijgen en de daadwerkelijke koopsom van de woning. De gemeente wil de maximale leeftijdsgrens ophogen naar 39 jaar. Daarnaast kunnen straks ook starters van buiten Losser hier gebruik van maken. De maximale leensom is dan €40.000. Door het succes van de starterslening is het wel noodzakelijk om het potje hiervoor weer aan te vullen. De gemeente legt in totaal nog eens €500.000 bij om starters te helpen. De gemeenteraad neemt hierover in oktober een besluit. En de 5e editie van het Pianofestival Twente gaat morgen van start. Tot en met 20 september geven jonge internationale pianisten concerten op bijzondere locaties door heel Twente. Het openingsweekend is morgen in Oud-Marsum, waar de pianiste Anna Massi om 11:30 het openingsconcert geeft in Museum Ton Schulte. Daarnaast wordt hier een muzikale stadswandeling gehouden. Zondag verhuist het festival naar het Stift in Weerselo, waar in de middag 2 pianisten optreden. Juri Kartuzov en Guido Orso-Copen. Voor meer informatie en het volledige programma kun je terecht op de website van het Pianofestival Twente. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vanmiddag is het bewolkt en er vallen een paar buien. Het wordt daarbij maximaal 18 graden. Vanavond en vannacht klaart het weer op en liggen de minima rond de 11 graden. Mogelijk ontstaat er later nog een mistbank.
13: Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens staat 11 kilometer file tussen Duiven en de grens. De vertraging is 40 minuten. Op de A50 Arnhem richting Oss 5 minuten vertraging bij knooppunt Valburg. 9 kilometer file. 10 minuten op de A73 Maasbracht Nijmegen. Tussen Nijmegen, Dukenburg en Beuningen 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op

Na het streeknieuws van 12:30 hoorde je Alison Moyet en Is This Love. En juist natuurlijk Robbie Williams met Supreme. Graag even aandacht voor het verkeer in Enschede. Want aanstaande maandag beginnen daar verschillende werkzaamheden. Bijvoorbeeld aan de Tubantia-singel en aan de Roezingsbleekweg. Beide projecten liggen dicht bij elkaar, maar worden toch afzonderlijk uitgevoerd qua planning en omleidingsroutes. En de aannemer start dan ook direct na de singelloop van aanstaande zondag. Als alles goed verloopt, zijn de werkzaamheden voor de verkeer.

Bebe Rexha en voor Goldband met Noodgeval. Dat was hem maar weer voor vandaag en voor deze week. Als het gaat om de uitzendkracht, zit erop voor 11 september. Kijken we nog even in het verleden. Op 11 september, 30 jaar geleden. Toen werd er in de gemeente Overbetuwe, dat was de dorpen Huissen, Bemmel en Gent in de buurt van Arnhem, besloten dat er scheve vlaggenmasten langs de 80 kilometer weg zouden worden geplaatst. En telkens als er op die weg een ernstig ongeluk was gebeurd, werden de vlaggen daar half stok gehezen voor 24 uur. En dat zou de voorbijrazende automobilisten op een ander idee moeten brengen om het wat rustiger aan te doen, zeg maar. Eigenlijk niet zo heel verkeerd idee, maar vraag me af of we daar nog gevoelig voor zijn. Tot zover

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maak je, kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
6: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
7: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
8: Ja, die is huis nu echt af.
7: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
8: Ja, de vakken u het lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
7: Kijk op beterafkozijn.nl, als het echt goed moet zijn.
9: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
10: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
11: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
12: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
13: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
14: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
15: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
16: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
17: Mag.
18: Wat mag?
17: Je weet wel Mac.
18: Hè?
17: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
19: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
20: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
21: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Feyenoord heeft 47 landelijke stadionverboden uitgedeeld aan fans die zich misdroegen tijdens de uitwedstrijd tegen Cambuur 2 weken geleden. 7 Cambuur-supporters raakten gewond nadat Feyenoord-fans vuurwerk hadden afgestoken. De straffen zijn, naast voor het vuurwerk, ook voor het vasthouden en verstoppen achter spandoeken. In de Nederlandse bus die gisteren in Zwitserland verongelukte zaten 45 mensen, 44 passagiers plus de chauffeur. Eerst werd nog gezegd dat er 49 inzittenden bij betrokken waren, maar een paar mensen van de groepsreis deden gisteren niet mee aan een excursie. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, 40 raakten er gewond. Op een uitgebrande veerboot in de Filipijnen, die woensdagavond vlam vatte vlakbij een toeristische trekpleister, zijn meerdere lichamen gevonden. Het dodental staat op 5 en er zijn bijna 90 opvarenden vermist. Hulpdiensten konden het schip niet eerder op vanwege dikke rook en extreme hitte. Het CBR gaat nog eens kijken naar plekken in Zuid-Limburg waar je kunt afrijden. Plan is om alle rijexamens in de regio op één plek te concentreren, namelijk Sittard. Daar is niet iedereen blij mee, want nu kun je op meer plekken afrijden, zoals in Maastricht en Kerkrade. En hoeven kandidaten minder ver te reizen. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken veel buien over. Later vandaag breekt soms de zon door, maar het blijft vooral bewolkt. Het wordt 19 à 20 graden. Vanavond blijft het overal droog, behalve in het oosten. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land heb je 25 minuten vertraging op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens. En de A73 Venlo-Nijmegen. Tussen Malden en Nijmegen doe je echt 10 minuten lang nog. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
18: Het is zomer in Twente.
22: Twente FM in samenwerking met 1 Twente.
18: Hier komt Twente samen.
22: Dankjewel
18: dat ook jij erbij bent.
22: Twente FM.
18: Door de middag. Mark Schepers.

Michael Jackson en Rock With You bij Twente FM. Hey, goedemiddag, vrijdagmiddag. Kijk, daar kunnen we wat mee. Mark hier en ik heb voor vandaag eigenlijk maar één afspraak met je. We gaan het niet te moeilijk doen. Muziek aan, af en toe kom ik even langs en tegen vier... dan maken we er alvast een klein fout feestje van. Want ja, het is vrijdag, hè? Hey, dit is

Right, Sad Fred, I'm Too Sexy. Goed begin van onze Guilty Pleasure vrijdagmiddag, hè? Hey, ben je vandaag inlosser en heb je een e-bike, scootmobiel of misschien wel zo'n driewielfiets, dan is vandaag iets wat best handig kan zijn. Bij Stichting Man is van 1 tot 4 veilig vooruit. Ja, je kunt daar gratis je fiets of scootmobiel laten checken en er is een fietsparcours. En je kunt bijvoorbeeld je reactiesnelheid nog eens even laten testen of dat allemaal nog een beetje goed zit. En het mooie... Je hoeft je er niet eens voor aan te melden. Je kunt gewoon lekker binnenlopen. Dus als je daar toch in de buurt bent, misschien even meepakken. Weet je zeker dat alles weer even goed zit voor de komende... Nou, mocht je meer in kan, kijk even website Twente FM.

0: hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
5: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk,

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Trouwpak op maat voor dames, heren en non-binair. Bezoek yourtailor.nl.
2: Themabeveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Themabeveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
3: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. In de synagoge van Enschede is gisteren de Twentse razzia van 1941 herdacht. Precies 85 jaar geleden werden 105 Joodse mannen uit verschillende Twentse plaatsen opgepakt en gedeporteerd naar concentratiekamp Mauthausen. Geen van hen keerde terug. Bij de herdenking waren ook leerlingen.

0: leerlingen van de naastgelegen Prinsenschool aanwezig. Ze droegen gedichten voor en lazen de namen van de slachtoffers. De leerlingen kregen vooraf les van Holocaust-overlevende Bert Woudstra uit Enschede. Zijn vader werd tijdens de razzia opgepakt en later in Mauthausen vermoord. Tijdens de bijeenkomst werd benadrukt dat ieder slachtoffer een persoonlijk verhaal heeft. Ook werd stilgestaan bij het belang van onderwijs over de Holocaust en het tegengaan van antisemitisme. De herdenking werd traditioneel afgesloten met het leggen van kransen. Jonge woningzoekenden in Losser krijgen meer kans om een woning te kopen. De gemeente gaat namelijk de starterslening uitbreiden en verbeteren. Via deze regeling kunnen starters geld bijlenen om het gat te dichten tussen de hypotheek die ze kunnen krijgen en de daadwerkelijke koopsom van de woning. De gemeente wil de maximale leeftijdsgrens ophogen naar 39 jaar. Daarnaast kunnen straks ook starters van buiten Losser hier gebruik van maken. De maximale leensom is dan 40.000 euro. Door het succes van de starterslening is het wel noodzakelijk om het potje hiervoor weer aan te vullen. De gemeente legt in totaal nog eens 500.000 euro bij om starters te helpen. De gemeenteraad neemt hierover in oktober een besluit. En de 5e editie van het Pianofestival Twente gaat morgen van start. Tot en met 20 september geven jonge internationale pianisten concerten op bijzondere locaties door heel Twente. Het openingsweekend is morgen in Oud-Marsum, waar de pianiste Anna Massi om 11:30 het openingsconcert geeft in Museum Ton Schulte. Daarnaast wordt hier een muzikale stadswandeling gehouden. Zondag verhuist het festival naar het Stift in Weerselo, waar in de middag twee pianisten optreden. Juri Kartuzov en Guido Orso-Copen. Voor meer informatie en het volledige programma kun je terecht op de website van het Pianofestival Twente. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vanmiddag is het bewolkt en er vallen een paar buien. Het wordt daarbij maximaal 18 graden. Vanavond en vannacht klaart het weer op en liggen de minima rond de 11 graden. Mogelijk ontstaat er later nog een mistbank.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er is door grenscontrole op de A1 Hengelo-Duitse grens 5 kilometer. Vanaf Oldenzaal Zuid een kwartier vertraging. Op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens 6 kilometer file, 20 minuten extra reistijd. Richting Arnhem op de A12 tussen Afrit Beek en Duiven 8 kilometer langzaam rijdend verkeer. A50 Arnhem richting Oss bij Knopend Valburg 8 kilometer file, 5 minuten vertraging. A50 Arnhem richting Oss tussen Ewijk en Raapstein 5 minuten vertraging en 6 kilometer file. A73 Nijmegen-Maasbach bij Malden 7 kilometer file. A325 Arnhem-Duitse grens bij Lent 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Kylie Minogue en The Locomotion.
1: De onmenige 999.
0: De lijst die we altijd uitzenden tussen kerst en oud en nieuw. En waar zijn we vandaag terecht gekomen? Nou, bij nummer 153. En ik denk dat er mensen genoeg zijn die na de eerste paar seconden automatisch al beginnen met meezingen. Ja, een band die we inmiddels helaas nooit meer live gaan zien, maar waarvan de muziek volgens mij nog heel lang op de radio blijft bestaan. Huub van der Lubbe en De Dijk uit de onmenige 999. Dit is Dansen op de Vulkaan.
1: 153.

kruidspiekeren. Hugh Lewis en de nieuws Stuck With You bij Twente FM. Deze had eigenlijk in juni moeten plaatsvinden, maar ja, ging niet door. Dus proberen ze het vandaag gewoon opnieuw. Vanaf 4 uur vanmiddag is in Hengelo het Barefoot at Sundown Festival. Een gratis festival met muziek en een lekker zomersfeertje. En ja, 11 september is daar misschien een bijzondere datum voor om nog een zomerfestival te houden. Maar ja, zolang er niemand met een kerstboom komt aanzetten, vind ik alles best, hè? Dus ik zou zeggen, mocht je nog een festivaletje mee willen pakken,

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
6: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
10: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
11: Mis jij ook de magie van de live shows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober Theater in de Lucht Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
12: Mooi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette veurhoort. Je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
13: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
5: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Steeds meer details over het dodelijke busongeluk in Zwitserland. Volgens het Brabants Dagblad is één van de 5 dodelijke slachtoffers een vrouw uit Uden die samen met haar man in de bus zat. Hij raakte gewond. Zwitserse media schrijft dat passagiers geen veiligheidsgordels droegen en dat bouwvakkers eerst de hulp verleenden. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten noemt het opleggen van tientallen stadionverboden door Feyenoord een stap voorwaarts. De club deelt 47 straffen uit aan supporters die tijdens de uitwedstrijd tegen Cambuur 2 weken geleden onder andere vuurwerk gooiden. Volgens Schouten is het straffen van de grote groep een belangrijk signaal. Boeren moeten beter voor hun dieren gaan zorgen en daarom komt het kabinet met nieuwe regels. Dat is gewoon een teken van beschaving, zegt staatssecretaris Erkens. Zo moeten varkens voldoende daglicht krijgen en wordt het houden van plofkippen aan banden gelegd. Het kan nog wel jaren duren voordat de nieuwe regels er zijn. En staatssecretaris Willemijn Aerts gaat de EU vragen om een minimumleeftijd voor sociale media en videogames. Zelf denkt ze aan een grens van 15 jaar, maar de precieze leeftijd moet uiteindelijk door Brussel worden bepaald. De regels moeten voor alle EU-landen gaan gelden en het is de bedoeling dat er veilige alternatieven komen. En dan nu het weer van Weer Online. De zon begint hier en daar door te breken, maar er blijft veel bewolking met een temperatuur rond de 20 graden. Vanavond klaart het op en vallen alleen in het oosten wat buien. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. op de A1 Hengelo-Duitse grens. 5 kilometer file vanaf Oldenzaal-Zuid. Een kwartier vertraging door de controles. Door de controles op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. 7 kilometer file. 20 minuten vertraging. 10 minuten op de A50 Arnhem richting Oost. Tussen Knopend Valburg en Ravenstein. Op de A73 Nijmegen-Maasbracht. Een kwartier vertraging tussen Knopend Ewijk en Kuik. En 10 minuten op de A325 Arnhem-Duitse grens. Tussen Elst en Lent. 3 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
16: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

Carpenter en Please, Please, Please. Hey, het is vandaag Make Your Bed Day. En niet bed als in BAD, maar in bed, echt je bed. Dus de dag van het bed opmaken. Nou, dan lig ik er vandaag snel uit. Ik maak mijn bed dus 's morgens dus echt nooit op. Ja, ik snap het concept ook niet helemaal. Je staat op, je trekt alles keurig recht, kussentjes goed leggen, dekbedje netjes om er 's avonds weer in te gaan. En binnen 10 seconden de hele boel opnieuw overhoop te trekken.

dek weer te strak op ligt. Dus ik wil weten, team bed opmaken of team laat het maar lekker liggen? En als jij nou iedere ochtend zelfs nog sierkussentjes op je bed legt, dan wil ik graag het hele verhaal horen waarom je dat doet.

Suzanne en Freek met Blauwe Dag. Ja, nou, ik had dus net misschien iets te enthousiast verteld dat ik mijn bed 's morgens nooit opmaak. En ja, daar vinden jullie wat van, om het maar even zo te zeggen in de appbox. Maar Loes uit Engelo die stuurt: Mark, hoe kun je nou je bed niet opmaken? Dat is het eerste wat ik doe, anders ziet de hele slaapkamer er meteen zo fladdig uit. Ah, maar Loes, dat snap ik wel. Maar de slaapkamer, als je die uitloopt, kom je hem toch eigenlijk ook niet meer tegen 's avonds. Totdat je weer naar bed gaat. Ja, tenzij je natuurlijk een huisbezichtiging krijgt dat je huis gaat verkopen. Ja, dan zou ik mijn bed ook wel opmaken. Maar nee. Ja, nou ja, dat vind ik geen goed argument, Marloes, hoor. Nee, daar ben ik het niet mee eens. Ik zou zeggen, je loopt de kamer uit en je komt 's avonds weer terug. Opgelost. En het is toch de helft van de tijd donker in die slaapkamer. Dus even kijken. Dennis, die zegt eindelijk iemand die het snapt. Ik maak hem ook nooit op. 'S avonds moet ik er toch weer in. Kijk, Dennis, een verstandige man. Wij kunnen samen best wel een vereniging beginnen van de niet opgemaakte bedden. Ja. Bianca uit Oldenzaal, die zegt niet meteen opmaken. Eerst lekker laten luchten en pas later op de ochtend het dekbed erop. Nou, kijk, daar heb je wel een punt, Bianca. Want daar wou ik zo meteen nog op terugkomen. Het is blijkbaar heel goed als je je bed eventjes niet opmaakt. En waarom niet? Ja, omdat je toch in je bed hebt gelegen. En als je je bed opmaakt, dan maak je ook direct de stukken waar je op hebt gelegen, die misschien een beetje vochtig door jou zijn geworden. Noem het maar op, omdat je gezweet hebt 's nachts. Ja, dat kan dus niet lekker luchten. Dus dat blijft in je bed zitten. Dus uit onderzoek, is gebleken dat bedden die niet opgemaakt worden over het algemeen schoner zijn dan bedden die opgemaakt worden. Ja. Ligt er natuurlijk aan of je je beddengoed natuurlijk één keer in de week was of één keer in het jaar. Want er zijn ook mensen die dat maar één keer in het jaar doen. Nou, dan behoor ik toch al bij die één keer in de week. Ik vind het wel lekker als mijn bedje weer lekker luchtig en schoon is natuurlijk. Even kijken, er komt nog een appje van Karin uit Almelo. Die zegt, ik maak niet alleen mijn bed op. Er liggen ook vier of vijf sierkussentjes op. Ja, Karin, maar wat doe je daar 's avonds mee dan? Heb je naast je bed nog een speciale parkeerplaats voor kussens? Is iedere avond 5 eraf en iedere ochtend de 5 erop? Nou, dat is toch gewoon een extra huishoudelijke taak waar je eigenlijk niks in hebt. Ja, ik ben toch wel benieuwd waarom die sierkussentjes daarop staan, Karin. Misschien kun je er nog even een appje achteraan sturen. De laatste die komt van Patrick uit Losser. Die zegt, mijn vrouw maakt het bed altijd op. Als zij een weekend weg is, gebeurt er helemaal niks mee. Ja, nou ja, zo kan het ook, Patrick. Ja, ik moet zeggen, mijn vrouw maakt het bed ook niet op. Nee. Nee, die is denk ik toch van die hygiëne onbewust. Hè? Dat ze dan toch denkt van ja, het bed wordt er op die manier toch een beetje schoner van. Want ja, het lucht beter. Nou, neem het mee. Hè? Ja, sommige mensen die kunnen er inderdaad niet tegen. Als het bed niet opgemaakt is, dan kan de dag niet beginnen. Maar knoop dat even in je hoofd. Dat een bed wat niet opgemaakt is vaak schoner is dan een bed dat wel opgemaakt is. Nou, jij weer. Tenzij het bed natuurlijk net nieuw uit de was komt, hè? Dan is het opmaken natuurlijk een ander verhaal. Hey, het is door de middag waar je naar luistert op deze vrijdagmiddag. We gaan richting het weekend. Zometeen hoor je nog het streeknieuws, maar eerst nog deze van Ed Sheeran.

0: Woncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: Waar ik mijn groen koop? Hier, bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus...

0: Kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Vriezenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
1: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, om mee nog grote veurhoors. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
10: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. In de synagoge van Enschede is gisteren de Twentse razzia van 1941 herdacht. Precies 85 jaar geleden werden 105 Joodse mannen uit verschillende Twentse plaatsen opgepakt en gedeporteerd naar concentratiekamp Mauthausen. Geen van hen keerde terug. Bij de herdenking waren ook leerlingen van de naastgelegen Prinsenschool aanwezig. Ze droegen gedichten voor en lazen de namen van de slachtoffers. De leerlingen kregen vooraf les van Holocaust-overlevende Bert Woudstra uit Enschede. Zijn vader werd tijdens de razzia opgepakt en later in Mauthausen vermoord. Tijdens de bijeenkomst werd benadrukt dat ieder slachtoffer een persoonlijk verhaal heeft. Ook werd stilgestaan bij het belang van onderwijs over de Holocaust en het tegengaan van antisemitisme. De herdenking werd traditioneel afgesloten met het leggen van kransen. Jonge woningzoekenden in Losser krijgen meer kans om een woning te kopen. De gemeente gaat namelijk de starterslening uitbreiden en verbeteren. Via deze regeling kunnen starters geld bijlenen om het gat te dichten tussen de hypotheek die ze kunnen krijgen en de daadwerkelijke koopsom van de woning. De gemeente wil de maximale leeftijdsgrens ophogen naar 39 jaar. Daarnaast kunnen straks ook starters van buiten Losser hier gebruik van maken. De maximale leensom is dan 40.000 euro. Door het succes van de starterslening is het wel noodzakelijk om het potje hiervoor weer aan te vullen. De gemeente legt in totaal nog eens 500.000 euro bij om starters te helpen. De gemeenteraad neemt hierover in oktober een besluit. En de vijfde editie van het Pianofestival Twente gaat morgen van start. Tot en met 20 september geven jonge internationale pianisten concerten op bijzondere locaties door heel Twente. Het openingsweekend is morgen in Oud-Marsum, waar de pianiste Anna Massi om 11:30 het openingsconcert geeft in Museum Ton Schulte. Daarnaast wordt hier een muzikale stadswandeling gehouden. Zondag verhuist het festival naar het Stift in Weerselo, waar in de middag twee pianisten optreden. Juri Kartuzov en Guido Orso Copen. Voor meer informatie en het volledige programma kun je terecht op de website van het Pianofestival Twente. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vanmiddag is het bewolkt en er vallen een paar buien. Het wordt daarbij maximaal 18 graden. Vanavond en vannacht klaart het weer op en liggen de minima rond de 11 graden. Mogelijk ontstaat er later nog een mistbank.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is alweer file rijden op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland. Door de grenscontroles vanaf Oldenzaal-Zuid 4 kilometer met een kwartiertje oponthoud.
11: 20 minuten vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Ook door de grenscontroles rijdt langzaam vanaf Duiven. 10 minuten vertraging op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij Duiven. Kwartiertje op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Daar staat de file bij Ravenstein. En 10 minuten vertraging op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Nijmegen-Dukenburg. Ook wat extra verkeer op de A325 vanuit Arnhem naar Duitsland. Daar rijdt het langzaam tussen Elst en Lent over 3 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

My Destination, Lionel Richie bij Twente FM. Hey, heb je morgen nog geen plannen? Dan kun je op heel veel plekken in Twente deuren binnen, waar je normaal gesproken niet zomaar binnenkomt. Het is namelijk Open Monumentendag. Bijvoorbeeld op het Stift in Weerselo. Dan is er van 10 tot 4 een stiftmarkt met ruim 70 kraampjes. Nou, streekproducten, kunst, curiosa en live muziek. En dat vind ik eigenlijk best wel het leuke van zo'n dag. Je rijdt normaal 100 keer langs iets waarvan je denkt van, nou, wat zou er eigenlijk achter die deuren zitten? Nou, morgen kun je gaan kijken, want dan staan de meeste van die deuren voor je open. Nou, wil je weten waar je naartoe kunt?

Poison Grenade bij Twente FM. Ja, ik had hier een heel verhaal bedacht. Ik heb het ook weer weggegooid, want het is vrijdagmiddag en deze heeft eigenlijk helemaal geen verhaal nodig. Je kent hem. Je gaat hem waarschijnlijk ook knetterhard meezingen, dus ik zou zeggen, daar gaan we.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Zoek je al tijden die ene LP of single? Aanstaande zondag is er naast de reguliere markt ook een CD- en platenbeurs in Weerselo. Vanaf 12 uur liggen LP's, vinyl, CD's en singles op je te wachten. Koop en verkoop alles wat met muziek te maken heeft. Aanstaande zondag. Weerselozemarkt.nl.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl. Trouwpak op maat voor dames, heren en non-binair. Bezoek yourtailor.nl.
8: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam en 2 oktober Theater in de Lucht Rotterdam Overschiet. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
9: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Voetbalwedstrijden worden voortaan meteen gestaakt als er met vuurwerk wordt gegooid of geschoten. Het besluit komt van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De KNVB neemt dat over. Volgens minister Van Wil is het dan meteen duidelijk dat iedereen naar huis kan. Het ging dit seizoen mis met Feyenoord-supporters bij Cambuur en bij FC Utrecht. Buitenlandse Zaken stuurt extra mensen naar Zwitserland om te helpen na het busongeluk waarbij 5 Nederlanders om het leven kwamen. De Nederlandse ambassadeur is er ook al. Ze kunnen slachtoffers bijstaan en families informeren. Bij het ongeluk raakten 40 mensen gewond, van wie 3 ernstig. Het kabinet maakt het makkelijker om het stroomnet uit te breiden door procedures te schrappen of simpeler te maken. Uitbreiding is onder meer nodig om nieuwe woonwijken te kunnen bouwen. Nu kan dat soms niet door te weinig capaciteit op het stroomnet, ook wel netcongestie genoemd. Bedrijven hebben ook baat bij minder regels. En rond deze tijd wordt in New York stilgestaan bij de aanslagen van 9/11, 25 jaar geleden. Bij de officiële herdenking op Ground Zero lezen nabestaanden de namen van alle slachtoffers voor. Bijna alle nog levende oud-presidenten zijn erbij aanwezig. Alleen Trump is er niet bij. Hij is bij een andere herdenking. Het weer van Weer Online. Bewolkt en buien met af en toe ruimte voor de zon. Het is een graad of 20. Vanavond kan in het oosten nog een bui vallen. Verder klaart het op. Morgen meer ruimte voor de zon en 19 tot 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
11: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het oosten van het land rijden ze een keer langzaam over de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf Duiven kom je daar in 8 kilometer file met ruim een kwartier vertraging door de grenscontroles. 10 minuten vertraging de andere kant op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem file bij ook bij Duiven, 8 kilometer. Op de A73 Nijmegen-Maasbracht is de vertraging wat groter. 9 kilometer file staat er tussen Beuningen en Malden met een half uur tijdsverlies. 10 minuten extra op de A325 vanuit Arnhem naar Duitsland. Langzaam rijden daar tussen Elst en Lent. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

Ray en Where is my husband? En zo is het alweer 3 uur geweest. Ja, ik heb een simpele test om te bepalen of je werkweek er mentaal al op zit. Als er nu iemand naar je toe komt en zegt: heb je vanmiddag nog even tijd om ergens naar te kijken? Wat is dan je eerste gedachte? Is dat A, tuurlijk, kom maar door. B, maandag is ook een dag. Of C, je klikt onmiddellijk op bezet in je agenda en hoopt dat niemand vragen gaat stellen. Ja, ik vermoed dat het rond dat tijdstip vooral B en C heel populair beginnen te worden. Hoe dan ook, vrijdagmiddag. Straks gaan we die vrijdagmiddag alvast opstarten met de opwarming voor de Guilty Pleasure Friday XXL. Maar nu eerst Samber. It's

Lesbisch gesproken, deze past er ook prima in. Hè? Arjen Cara en Fame op Twente FM. Ja, we gaan straks nog fout genoeg doen. Dus voordat de Guilty Pleasures hier door de studio vliegen, gaan we eerst nog eventjes How Slow Can You Go doen. Eentje die wat mij betreft op een volume net iets harder mag dan je bij een rustige plaats zou verwachten. How Slow Can You Go van vandaag. Pearl Jam en Just Breathe.

0: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
5: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
6: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op één van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
8: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Ico Jongerde en Paul Schilderman starten initiatief Samenleven. Ook in Almelo naar extreemrechtse posters aan verkiezingsborden en stickers in het centrum. Ze snappen dat weerzin tegen vluchtelingen niet en wijzen. Ze snappen de weerzin tegen vluchtelingen niet en wijzen erop dat het asielzoekerscentrum in Almelo al jaren zonder problemen functioneert. Het initiatief wil meer mensen betrekken bij verzet tegen fascistische propaganda en onverdraagzaamheid. Omwonenden van Enschede Noordoost vragen de Raad van State bestemmingsplan voor bijna 200 woningen te schorsen omdat de ontsluiting slecht is geregeld. De smalle spoorbrug in de Noord-Esmarken-Rondweg met één rijbaan vormt het grootste verkeersknelpunt met de verwachte wachtrij van zo'n 15 auto's. De gemeente vindt dit onaanvaardbaar en denkt dat mensen een andere route kiezen. Omwonenden vinden dat wegdenken van het probleem. En de gemeente Enschede test 2 jaar het inzetten van de AI-app Verticai voor verslaggeving van keukentafelgesprekken tussen wijkteammedewerkers en hulpvragers. De spraakherkenningstoel maakt een transcript en automatisch zorgverslag dat medewerkers achteraf kunnen aanpassen. De geluidsopname wordt daarna gewist. De gemeente wil de methode breder inzetten in het sociaal domein en daarbuiten om administratieve last te verlagen. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag valt er in eerste instantie nog wat regen. Later op de middag trekt het regengebied langzaam weg. Bij matige zuidwestenwind wordt het 20 graden. En vanavond is het droog met enkele opklaringen. En vannacht koelt het af naar 10 tot 12 graden.
10: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 70 kilometer file in onze regio. De files met de meeste vertraging vinden we op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland door de grenscontroles een kwartier oponthoud. Vrij langzaam vanaf Zevenaar. 10 minuten op de A50 Eindhoven-Arnhem bij knooppunt Bankhoef. De A50 vanuit Arnhem naar Os langzaam rijden over 12 kilometer tussen knooppunt Valburg en Ravenstein een kwartier vertraging. En een kwartier vertraging op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht. File tussen Beuningen en Kuik. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

muziek van Afrojack en David Guetta, Hero bij Twente FM. Oké, het hek mag van de Dam. Ik heb 3 plekken en ik wil 3 platen waarvan jij thuis waarschijnlijk zegt... dit is helemaal niet fout, terwijl de rest van het gezin je eigenlijk aankijkt... en zegt, oh jawel, dit is heel fout. Naam, woonplaats en 1 guilty pleasure. 3 worden eruit gekozen en belangrijk, we noemen ze niet alleen... we draaien ze ook alle 3. Want het is namelijk tijd voor de warming-up voor de Guilty Pleasure Friday. Dus ik zou zeggen, kom maar door via twentefm.nl. I don't wanna be-

Muziek van Pink en Sober bij Twente FM. Nou, het is zeker niet sober, want daar gaan we. Geen weg meer terug. Drie luisteraars hebben vanaf hier de muziek in de handen. De eerste die komt van Chantal uit Enschede. Die zegt, Mark, doe maar Last Ketchup met de Ketchup Song. Ik kan het dansje nog steeds en daar schaam ik mij zeker niet voor. Nou, Chantal, daar hoef je toch ook niet voor te schamen. Moet het alleen doen. Last Ketchup en de Ketchup Song.

2 komt van Erik uit Hengelo. Ja, ik ga voor Morning Talking. You can win if you want. Mijn vrouw haat hem, dus daarom graag helemaal draaien. Nou, oké. Okay. Nou, kijk, dit is dus gewoon een huwelijksruzie aanvragen via de radio. Nou, sterkte thuis, Erik. Guilty Pleasure Friday.

Ja, Erik blij. Erik's vrouw waarschijnlijk iets minder. En dan hebben we er nog eentje. Sanne uit Oldenzaal die zegt: Mark, ik wil graag Wickfield met Saturday Night. Nou, het is nog geen zaterdag, maar na 4 uur vind ik dat dichtbij genoeg. Sanne, bij deze goedgekeurd. En volgens mij kent iedereen die oud genoeg is nog wel het dansje wat erbij hoort. Didi na na na.

Modern Talking en Sanne mocht deze vrijdagmiddag afmaken. Drie luisteraars, drie Guilty Pleasures. Alle drie gedraaid. En daarmee is de warming-up voor de Guilty Pleasure Friday XXL helemaal klaar. Vanavond gaan we natuurlijk vrolijk verder met die Guilty Pleasure Friday. Vanaf 7 uur tot een uurtje of 11 hier op Twente FM. Ja, dankjewel voor het luisteren deze week. Wat mij betreft maakt er een donders mooi weekend van. De man die is alweer gesignaleerd bij de koffieautomaat. Ik heb het over Jordy Goorman. Hij brengt je zo meteen naar huis met het laatste nieuws. En natuurlijk de lekkerste muziek voor onderweg. Heel fijn weekend en tot volgende.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Trouwpak op maat voor dames, heren en non-binair. Bezoek yourtailor.nl.
9: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschiet. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
10: Een betrouwbare elektrische

0: retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Voor Holthem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Twente FM Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Eurocross verwacht dat de eerste gewonde Nederlanders van het busongeluk in Zwitserland het ziekenhuis vanmiddag nog kunnen verlaten. Het gaat om slachtoffers met onder meer kneuzingen en breuken. De gewonden liggen in meerdere ziekenhuizen. Bij het ongeluk vielen ook 5 doden. Op de plek van het ongeluk staan kaarsen. Premier Jette belooft optimisme in plaats van gesomber in de troonrede volgende week. De nadruk zal volgens hem liggen op de grote opgave waar het land voor staat. Hij heeft daarbij hulp nodig van de oppositie. Jette zei eerder al die tegemoet te komen in de plannen voor volgend jaar. De politie wil voetbalclubs helpen om vuurwerk uit de stadions te houden. Er moet volgens de vuurwerkchef ook worden gecontroleerd of het in het stadion ligt opgeslagen. Mocht er toch met vuurwerk worden gegooid, is het voortaan meteen klaar. Dan wordt er niet meer gevoetbald en kan iedereen naar huis, zegt de justitieminister. En een paar dagen na de begrafenis van de Noorse koning Harald is zijn zus Astrid overleden. Ze is volgens het paleis vredig ingeslapen. Eergisteren was ze nog bij de uitvaart van de koning in Oslo. Prinses Astrid was 94. Het weer van Weer Online. Bewolkt en buien met af en toe ruimte voor de zon. Vanavond kan in het oosten nog een bui vallen, verder klaart het op. Morgen meer zon en 19 tot 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar de Duitse grens. 20 minuten vertraging. Vanaf Zevenaar rijdt het langzaam tot aan de grens door controles. 10 minuten op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij knooppunt Valburg. Kwartier vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht. Politieonderzoek na een ongeluk bij Kuik. 12 kilometer file vanaf Beuningen. De 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Het is zomer in Twente.

0: Wat een monster hit scoorde Shakira samen met Burna Boy met de WK-song 2026. Dai Dai.
1: Twente komt thuis.
0: Dat is Italiaans voor kom op, we gaan ervoor. Nou, dat in ieder geval. Nou, dat lijkt me een goed idee zo richting je weekend. Met daarvoor nog de clash Should I Stay or Should I Go? Dat is misschien wel de vraag die je de komende 50 minuten bezighoudt op de werkvloer. Richting het einde van de werkweek en richting je weekend hier met de middagshow.
1: Twente actueel.
0: Met vanochtend nog wat ruimte voor de zon. Er inmiddels bewolking en er kan nog een enkel spatje regen tussen zitten. Veel is het niet. Vanavond de vannacht zijn er opklaringen en koelt het af naar een graad of 11. Details over het weer hoor je uiteraard straks. Met vandaag in het nieuws dat het kabinet maatregelen wil gaan nemen door de wetgeving aan te passen, waardoor het stroomnet de komende jaren in ieder geval gebruikt kan worden en dus ook de woningbouw en bedrijfslocaties versneld kunnen worden. Er is zoals je weet veel discussie over netcongestie. Woningen die niet kunnen worden aangesloten, bedrijven die geen aansluiting kunnen krijgen. Met deze wetswijziging zou het dan mogelijk moeten zijn. Onder andere gisteren een herdenking van de razzia in Twente 85 jaar geleden tijdens de Tweede Wereldoorlog in de synagoge in Enschede. En daarnaast ook ander nieuws waar we het over gaan hebben. En heel veel lekkere muziek voor je vrijdagmiddag. Je hoort zometeen onder andere Mai Tai, Michael Jackson en ook Claude is onderweg. Maar eerst tijd voor de lekkere track vandaag, Laura Branigan.
1: 4 uur. Je maag begint wat te rommelen. Het is tijd voor de lekkere track. Iedere werkdag omstreeks 4:15 bij Twente FM.

0: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, onmeunig grote voorraad. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
1: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
2: Zoek je al tijden die ene LP of single? Aanstaande zondag is er naast de reguliere markt ook een CD- en platenbeurs in Weerselo. Vanaf 12 uur liggen LP's, vinyl, CD's en singles op je te wachten. Koop en verkoop alles wat met muziek te maken heeft. Aanstaande zondag. Weerselozemarkt.nl.
3: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
9: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Ico Jongerde en Paul Schilderman starten initiatief Samenleven. Ook in Almelo naar extreemrechtse posters aan verkiezingsborden en stickers in het centrum. Ze snappen dat weerzin tegen vluchtelingen niet en wijzen... erop dat het asielzoekerscentrum in Almelo al jaren zonder problemen functioneert. Het initiatief wil meer mensen betrekken bij verzet tegen fascistische propaganda en onverdraagzaamheid. Omwonenden van Enschede Noordoost vragen de Raad van State bestemmingsplan voor bijna 200 woningen te schorsen omdat de ontsluiting slecht is geregeld. De smalle spoorbrug in de Noord-Esmarken-Rondweg met één rijbaan vormt het grootste verkeersknelpunt met de verwachte wachtrij van zo'n 15 auto's. De gemeente vindt dit onaanvaardbaar en denkt dat mensen een andere route kiezen. Omwonenden vinden dat wegdenken van het probleem. En de gemeente Enschede test 2 jaar het inzetten van de AI-app Verticai voor verslaggeving van keukentafelgesprekken tussen wijkteammedewerkers en hulpvragers. De spraakherkenningstoel maakt een transcript en automatisch zorgverslag dat medewerkers achteraf kunnen aanpassen. De geluidsopname wordt daarna gewist. De gemeente wil de methode breder inzetten.

0: zet in het sociaal domein en daarbuiten om administratieve lasten te verlagen. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag valt er in eerste instantie nog wat regen. Later op de middag trekt het regengebied langzaam weg. Bij matige zuidwestenwind wordt het 20 graden. En vanavond is het droog met enkele opklaringen. En vannacht koelt het af naar 10 tot 12 graden.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Utrecht naar de Duitse grens. Een kwartiertje vertraging bij Zevenaar. Op de A12 Tour richting Duitsland. Nog eens een kwartier vertraging vanaf Zevenaar tot aan de grens. Kwartier vertraging op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bankhoef. Ook een kwartier oponthoud heb je als je over de A50 vanuit Arnhem naar Os rijdt. Er komt in 12 kilometer file tussen knooppunt Valburg en afrit Ravenstein. En de vertraging is momenteel een half uur op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht. Rijdt het langzaam over 11 kilometer tussen Beuningen en Kuik. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Douze had altijd best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: www.bruno.nl/luister.
1: Zondag bij Bruno Kleine in Gronau. Aanstaande zondag van 1 tot 6 uur. Heerlijke herfstmode voor kleine prijzen. Bruno Kleine. Meer mode, meer keuze, meer kwaliteit. Meer voor het geld.
2: Een bank nodig? Primetime. Een kast en een lamp? Primetime. En een bed? Dan op naar Primetime bij XXX Loots. Vanaf morgen tot wel 48% korting met de vriendschapskaart. XXX Loots in Noordhorn en Salzbergen.
3: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier. Nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
9: Oh nee, mijn ruit. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
11: Twente FM Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Er ligt steeds meer op straat van de troonrede van volgende week. Zo melden meerdere media dat de meeste mensen er ietsje op achteruit gaan volgend jaar. Gepensioneerden en mensen met een laag inkomen krijgen er een beetje bij. Ook roept het kabinet vakbonden en oppositie op om samen te werken om Nederland verder te laten groeien. Een Marokkaanse wijkagent uit Amsterdam gaat aangifte doen tegen PVV-kamerlid Faber. In een debat viel ze de agent aan om bepaalde social media posts. Die zouden volgens Faber niet neutraal zijn. Dat ging de agent te ver. Ze noemt het smaad en laster. De politiebond is er ook boos over. Vooral dat de agent bij naam werd genoemd. De landsadvocaat is positief over de stikstofplannen van het kabinet. Als die werken en iedereen zich aan de regels houdt, kunnen er weer voorzichtig vergunningen worden afgegeven om te bouwen. En het is ook beter voor de natuur. Boeren zijn er nog steeds niet blij mee, want zij moeten het dan met minder vee doen. En de Duitse radicaalrechtse AfD heeft aangifte gedaan tegen bondskanselier Merz. Die zei eergisteren dat wat de partij wil neerkomt op etnische zuivering op basis van huidskleur en afkomst. Dat zorgde voor boelgeroep in de Bondsdag. De AfD won afgelopen weekend de verkiezingen in deelstaat Sachsen-Anhalt. Het weer van Weer Online. Vanavond kan in het oosten nog een bui vallen. Verder klaart het op. Morgen meer ruimte voor de zon. Alleen in het noorden is er kans op een paar buien. Het wordt 19 tot 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
13: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het oosten van het land rijdt het verkeer langzaam over de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem. Kwartier vertraging tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. Kwartier vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os. De andere kant op dus. 12 kilometer file tussen knooppunt Valburg en afrit Ravenstein. Half uur vertraging op de A73 Nijmegen-Maasbracht. Langzaam rijden tussen Beuningen en Kuik over 15 kilometer. En 10 minuten vertraging op de A325 vanuit Arnhem naar de Duitse grens. Bij Nijmegen 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
14: Het is zomer in Twente.

0: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer.

0: dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutjeralm. Reserveer je nu via lutjeralm.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Ico Jongerde en Paul Schilderman starten initiatief Samenleven. Ook in Almelo, naar extreemrechtse posters aan verkiezingsborden en stickers in het centrum. Ze snappen dat weerzin tegen vluchtelingen niet en wijzen... Ze snappen de weerzin tegen vluchtelingen niet en wijzen erop dat het asielzoekerscentrum in Almelo al jaren zonder problemen functioneert. Het initiatief wil meer mensen betrekken bij verzet tegen fascistische propaganda en onverdraagzaamheid. Omwonenden van Enschede Noordoost vragen de Raad van State bestemmingsplan voor bijna 200 woningen te schorsen omdat de ontsluiting slecht is geregeld. De smalle spoorbrug in de Noord-Esmarken-Rondweg met één rijbaan vormt het grootste verkeersknelpunt met de verwachte wachtrij van zo'n 15 auto's. De gemeente vindt dit onaanvaardbaar en denkt dat mensen een andere route kiezen. Omwonenden vinden dat wegdenken van het probleem. En de gemeente Enschede test

0: twee jaar het inzetten van de AI-app Verticai voor verslaggeving van keukentafelgesprekken tussen wijkteammedewerkers en hulpvragers. De spraakherkenningstool maakt een transcript en automatisch zorgverslag dat medewerkers achteraf kunnen aanpassen. De geluidsopname wordt daarna gewist. De gemeente wil de methode breder inzetten in het sociaal domein en daarbuiten om administratieve last te verlagen. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanmiddag valt er in eerste instantie nog wat regen. Later op de middag trekt het regengebied langzaam weg. Bij matige zuidwestenwind wordt het 20 graden. En vanavond is het droog met enkele opklaringen. En vannacht koelt het af naar 10 tot 12 graden.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het oosten van het land is het file rijden over de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem. 9 kilometer file bij knooppunt Bankhoef, kwartiertje vertraging. Kwartier vertraging ook nog bij Ravenstein als je over de A50 vanuit Arnhem naar Os rijdt. Dan nog de A73 Nijmegen-Maasbracht, daar veruit de meeste vertraging. Want er staat 14 kilometer file tussen Beuneke en Kuik. Half uur tijdsverlies, 10 minuten vertraging bij Lent nog op de A325 als je vanuit Arnhem naar Duitsland rijdt. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vet maakt je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maakt kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker. Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van Recreatieverblijf de Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is de Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
6: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Frieseveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Frieseveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
7: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Mag.
12: Wat mag?
11: Je weet wel Mac.
12: Hè?
11: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen, ga dan naar mag.nl.
13: Mac, geweldig lopen, gegarandeerd.
14: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
15: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Steeds meer plannen van Prinsjesdag zijn bekend. Zo wordt onder meer alcohol duurder, gaat de ouderenkorting omlaag en kun je straks geen zorgkosten meer aftrekken. Ook voor een bosje bloemen ga je volgend jaar meer betalen. Verder gaan de meeste Nederlanders er iets op achteruit. In België zijn misschien 5 mensen besmet met het Westnel-virus. Ze zijn getest omdat ze op plekken waren waar eerder vogels en paarden besmet waren. In Nederland zijn 18 besmettingen geteld en zijn er 3 mensen overleden aan het virus. Zorgminister Hermans adviseert onder een klamboe te slapen om besmetting te voorkomen. President Trump heeft bij het Pentagon stilgestaan bij de aanslagen van 9/11, nu 25 jaar geleden. Hij zei dat de wereld nooit meer zal terugkeren naar hoe het was op die prachtige en vredige ochtend. Ook in New York was er een herdenking met voorgangers van Trump. Daar geen speeches, alleen namen van slachtoffers. En een Noorse violist heeft sorry gezegd voor het alarm van zijn telefoon dat afging tijdens de uitvaart van koning Harald. Hij had het toestel wel op vliegtuigstand gezet, maar het alarm voor zijn medicijnen was hij vergeten. Toch denkt hij dat koning Harald het niet erg zou hebben gevonden, omdat hij volgens de muzikant gevoel voor humor had. Het weer van Weer Online. Vanavond kan in het oosten nog een bui vallen. Verder klaart het op. Morgen meer ruimte voor de zon. Alleen in het noorden is er kans op een paar buien. Het wordt 19 tot 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
16: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De avondspits loopt weer op zijn end. 35 kilometer file is er nog over. Zo heb je nog een kwartier vertraging op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bankhoef. 10 minuten op de A50 vanuit Arnhem naar Oss, de andere kant op dus. Bij Ravenstein nog 8 kilometer file. Een half uur vertraging nog voor zijn keer op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht. Langzaam rijden tussen Beuningen en Kuik. En 5 minuutjes nog bij Lent op de A325 als je vanuit Arnhem naar Duitsland rijdt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking.

0: hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle

0: met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De politie heeft 6 verdachten aangehouden in onderzoek naar handel in zwaar verboden vuurwerk, waarbij 22.000 kilo werd aangetroffen in Hengelo, Zwolle en Duitsland. De hoofdverdachten zijn een 56-jarige Hengeloer en een 65-jarige uit de Duitse Gildenhaus, die samen Cobra's en Shells verkochten aan tussenhandelaren. In een munitiebunker in Reken lag 20.000 kilo zwaar vuurwerk illegaal opgeslagen. Beide verdachten zijn voorgeleid aan de rechtercommissaris. In de synagoge van Enschede werd donderdag de Twentse razzia van 1941 herdacht, waarbij 105 Joodse mannen werden opgepakt en gedeporteerd naar Mauthausen zonder terugkeer. Leerlingen van de naastgelegen Prinsenschool dragen gedichten voor en spraken de namen van alle slachtoffers uit, zoals sinds 1992 gebeurt. De synagoge zat vol met meer bezoekers dan verwacht voor de herdenking van 85 jaar razzia. En rijvereniging PSV Rosruiters uit Rossum viert zaterdag het 80-jarig jubileum met de feestavond in westernstijl in de manege aan de Tramweg. De vereniging ontstond in 1946 als Ons Genoegen en ging in 2011 na de fusie met ponyclub De Veldruiters verder als Rosruiters. René Siemerink noemt de bouw van de eerste Twentse manege in 1960 als trotse prestatie die ook door de omliggende verenigingen werd gebruikt. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond is het droog met enkele opklaringen. Vannacht zijn er opklaringen, koelt af naar 10 tot 12 graden. Het wordt wat nevelig en ontstaan ook mistbanken. Morgen begint grijs en is het op wat plaatsen mistig.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Nog 5 minuten vertraging voor het verkeer op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Langzaam rijden tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Petal een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dan mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan grijp je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.

0: voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis koel. Knipperszonwering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
6: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
9: Twente FM Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. De meeste gewonden van het busongeluk in Zwitserland zijn het ziekenhuis uit, zegt hulporganisatie Eurocross. Voor zeker 10 mensen geldt dat nog niet. 3 van hen zijn zwaar gewond. Ze liggen in meerdere ziekenhuizen. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven. Het is de coalitie nog niet gelukt om het eens te worden over hervorming van box 3. Dat is de belasting op het rendement op vermogen. Er wordt een half jaar extra de tijd voor genomen, staat in de troonrede van dinsdag. Zoals altijd zijn veel plannen uitgelekt, onder meer dat we er volgend jaar iets op achteruit gaan. Op meerdere plekken in New York is 9/11 herdacht. Op Ground Zero werden de namen van de bijna 3000 slachtoffers voorgelezen. In Bryant Park zijn evenveel lege stoelen neergezet, gericht naar de plek waar het WTC tot 25 jaar geleden stond. Het is een tijdelijk monument. En Dolly Parton wordt op een bijzondere manier geëerd in Nashville, Tennessee. Het vliegveld wordt naar haar vernoemd. Dat is unaniem besloten door de instanties die erover gaan. Hoe het vliegveld dan precies gaat heten is nog niet bekend. Maar het wordt volgens de directie een naam die recht doet aan de grootsheid van Dolly Parton. Het weer van Weer Online. Vanavond kan in het oosten nog een bui vallen. Verder klaart het op. Morgen meer ruimte voor de zon. Alleen in het noorden is er kans op een paar buien. Het wordt 19 tot 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
11: Het is zomer in Twente.
12: Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dank je wel dat ook jij erbij bent.
13: Twente FM. Guilty Pleasure Friday.
14: Wim van Laar.

0: ook gedaan. En nou, was een hoop lawaai. En P-Machinery, The Wall of Sound, zeg maar. En de lange uitvoering. Ergens uit midden jaren 80 kwam dat 1985. Populaire band in Duitsland. Daarna wat gedonder geweest, hè, tussen de zangeressen en mannelijke leden. En daarna ja, ging het toch wat minder met Propaganda. Alhoewel de dames nog steeds optreden, geloof ik. Hè? Ja. Inmiddels rond de 70. Ja, zo gaat het dan. Zeg welkom, de Guilty Pleasure Friday XXL. Straks gaan we het nog hebben over de Oldtimer Hit. De Accent FM Oldtimer Hit. Die wordt komende zondag verreden. En er is ook nog een kledingbeurs in Hoogheksel. Gaan we wat aandacht aan besteden. Waarom niet? Want die zoeken nog wel kleding. Of die gaan vertellen hoeveel kleding ze gaan uitdelen. We zijn benieuwd. En wie gaat het weekend in luiden? Nou, dat is een goede vraag. Dat gaat gebeuren op papier hier door Gianluca met haar nieuwe single Chica Chica. Dus we gaan het meemaken hier in de Guilty Pleasures. En wensen welkom uiteraard via de 120 app of via 20fm.nl. Rechterboven zij de linkicoontje. En dan weten we wat we kunnen gaan draaien in de Guilty Pleasures. Zometeen om 9 uur trouwens Michel Otter. En nu het weerbericht. Kan nog een bui vallen her en der, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het ziet er ook helder uit buiten. Vanuit het noordwesten uit komen steeds meer opklaringen. Komende nacht is het rustig met wolkenvelden en opklaringen. Er is wat mist en het koelt af naar een graad of 12. Komende zaterdag begint het mistig. Daarna wisselen wolken en zon elkaar af. En het blijft droog. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 22 graden. Dat is niet verkeerd. In de dag van zondag gaat het regenen. Zondag is er veel bewolking en valt een geruime tijd regen. Het wordt dan 21 graden. Later in de middag wordt het droog. Maandag blijft het droog en schijnt geregeld de zon. De temperatuur loopt op richting de 23 graden in Twente.
1: Het is een beetje fout, maar wel lekker. Guilty Pleasure Friday.

hoe heet die gast ook weer? Nou, hoe dan ook, had er aardig succes mee. Eind jaren 80 was dit, nou ja, het begin van de danceperiode, zeg maar. Welkom, de Guilty Pleasure Friday XXL met Bellini. Dit is Samba de Janeiro.

0: Guilty Pleasure Friday. XXL.
1: Bellini en Zamba de Janeiro hier op Twente FM. Straks gaan we het hebben over de oldtimerrit van Accent FM. Die vindt komende zondag plaats.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbaar.

0: 20% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
3: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
4: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De politie heeft 6 verdachten aangehouden in onderzoek naar handel in zwaar verboden vuurwerk, waarbij 22.000 kilo werd aangetroffen in Hengelo, Zwolle en Duitsland. De hoofdverdachten zijn een 56-jarige Hengeloer en een 65-jarige uit de Duitse Gildenhaus, die samen Cobra's en Shells verkochten aan tussenhandelaren. In een munitiebunker in Reken lag 20.000 kilo zware vuurwerk illegaal opgeslagen. Beide verdachten zijn voorgeleid aan de rechtercommissaris. In de synagoge van Enschede werd donderdag de Twentse razzia van 1941 herdacht, waarbij 105 Joodse mannen werden opgepakt en gedeporteerd naar Mauthausen zonder terugkeer. Leerlingen van de naastgelegen Prinsenschool dragen gedichten voor en spraken de namen van alle slachtoffers uit, zoals sinds 1992 gebeurt. De synagoge zat vol met meer bezoekers dan verwacht voor de herdenking van 85 jaar razzia. En rijvereniging PSV Rosruiters uit Rossum viert zaterdag het 80-jarig jubileum met een feestavond in westernstijl in de manege aan de tramweg. De vereniging ontstond in 1946 als Ons Genoegen en ging in 2011 na de fusie met ponyclub De Veldruiters verder als Rosruiters. René Siemerink noemt de bouw van de eerste Twentse manege in 1960 als trotse prestatie die ook door de omliggende verenigingen werd gebruikt. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond is het droog met enkele opklaringen. Vannacht zijn er opklaringen, koelt af naar 10 tot 12 graden. Het wordt wat nevelig en ontstaan ook mistbanken. Morgen begint grijs en is het op wat plaatsen mistig. Trap je weekend.

0: Topic en Becky G.
1: Guilty Pleasure Friday.
0: XXL. Ja, sorry papi, hier op de Twente Radio. Het is de Guilty Pleasure Friday XXL. Wensen welkom via de 120 app of via twentefm.nl. Rechterboven staat het linkje rondje. Het kan heel simpel. Laat me komen, laat me gaan.

0: See It. En dat was het begin jaren 90. Toen was dat een toch wel een dikke hit van Kim. Ja, Eendagsvlieg, hè? Ja, en daarna nooit wel van weer gehoord van deze Kim Sims. Goed, we gaan naar Arjan Stopel. Arjan, goedenavond.
1: Goedenavond, Wim.
0: Ja, komende zondag gaat hij weer verreden worden. De Accent FM Oldtimer Rit. Ja, hoe staan we ervoor?
1: Ja, qua weerberichten nog niet zo heel positief. Maar ach, ik denk dat alles wel goed komt. Denk je niet?
0: Nou, dat denk ik ook wel. Meestal wel. Het weerbericht klopt toch nooit, dus wat dat betreft. Hè?
1: Ja, daarom. We gaan nu van een mooie dag en goed weer. En een grote opkomst zal ik er nog voor staan, zeg maar.
0: Ja, wat heb je allemaal?
1: We doen dit met brommers en met trekkers. Zoals de afgelopen paar jaren, zeg maar. Volgens mij hebben we dit jaar aan ingeschreven 155 trekkers. En we zitten nu op ruim 100 brommers.
0: Goeie genade.
1: Ja.
0: Dat is wat.
1: Ja.
0: Hey, blijft er ook wel eens een onderweg hangen dat hij de motor pech heeft of wat dan ook, vooral met die brommers?
1: Ja, voor de brommers hebben we momenteel hebben we iemand voor reden, zeg maar, met de auto aanhanger. En voor de trekkers, reed iemand met de aanhanger, zeg maar, een trekker op kan. Dus voor de meesten is wel wat geregeld. Ja, goed, als je twee uitvallers hebt met de trekkers, ja, dan houdt het op natuurlijk. Dan moet ze zelf een materie ontdekken. Of het elke keer heen en weer reed natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar dat komt wel goed.
0: Hé, maar waar komen die trekkers allemaal vandaan? Want zoveel oldtimers, hebben we dat in de regio? Of is dat ook van buiten de regio langs de brand?
1: Wim, moet je goed luisteren. Het is momenteel geen werk. Ze komen zelf uit Lassen, Lanneke, Wierden. Friese Veen komt altijd een hele groep vandaan. Dus ze komen echt wel in de verre omtrek, zeg maar.
0: Ja. Gekke werk.
1: Ja, het is onvoorstelbaar. Ja, fantastisch. Hey, dat is morgen ziet als ze dan achter elkaar aankomen rijden. Dat is gewoon geweldig.
0: Ja, dat geloof ik graag. Bijna kippenvel wat dat betreft. Maar die brommers ook, hè? Dit is ook gekte.
1: Ja, die komen met grote groepen. Zoals Wessel, die had ze aangenomen met een man of 10, 12. Ja, die komen achter elkaar aanrijden. Dat is gewoon geweldig. Want we zien alle RMC'tjes. Krijtlus, een beetje hondaatjes. Ja, dat is gewoon geweldig. Echt.
0: Ja, helemaal te gek. Hey, en dat wordt allemaal in goede banen geleid, want dat moet natuurlijk wel. Maar de ene brommer rijdt natuurlijk harder dan de andere. Of is er een bepaald tempo wat je aanhoudt?
1: Ja, we hebben tweetal routevoorzitters, zeg maar. Dus Henk-Jan Borger, die doet de trekkers. Samen met Patrick Jering en Dennis Flinkers. En dan hebben we de brommers, dat is Tom Wiegman met Koen Alink en mijn broertje, zeg maar, Bjorn. Tom reed vooral met de brommers. Die houdt gewoon een vaste snelheid aan, zeg maar. En dan kan iedereen het netjes bijhouden en netjes volgen. Ja, en de trekkers die reden gemiddeld, zoals Henk-Jan zal altijd zeggen, 15 naar 18 kilometer per uur. Dus dat is wat beter hoog, zeg maar.
0: Ja, zeker. Ja, en dat maakt natuurlijk een hoop lawaai in positieve zin. Dus je kunt er niet omheen, denk ik.
1: Nee, dat klopt. En hebben we al een viertal motorrijders die wat voor ons de weg afzetten, zeg maar, voor de trekkers. Ja, dat is ook allemaal geregeld. Die weten precies wel welke grote punten mee over moesten, grote wegen, zeg maar. Dan wordt er verzorgd dat de weg vrij is voor ons. Dus
0: Fantastisch. De route staat al vast. Hoe gaat die ongeveer?
1: Ja, hoe gaat die ongeveer? Daar moet ik hier elke keer heen, Wim. Ik zit niet in de routecommissie.
0: Oh.
1: Ik
0: ben meer van de, dus de verrassing dus?
1: Ja, voor mij is het sowieso een verrassing, ja.
0: Goed zo.
1: Nee, dat sowieso.
0: Nee, oké.
1: Goed.
0: Waar wordt er gestart?
1: Er wordt gestart bij loonbedrijf Pompek in Reutem. Bij het loonbedrijf, niet bij de mechanisatie. En dan toeren we mooi rustig door Twente richting loonbedrijf Postel. En dan staat de AR barbecue staat klaar met een broodje braadbos en een blikje drink voor de deelnemers. En dan van daaruit toeren wij rustig richting Watermolenbels in Mander.
0: Helemaal te gek. Fantastisch. Ja. Heel goed. Hey, daar kunnen de mensen ongetwijfeld. Die moeten maar even een plekje zoeken komende zondag. Anders de paraplu mee. Maar ik denk dat het wel goed gaat komen. Vanaf hoe laat gaat die de gekte los?
1: De inschrijving begint 's morgens om 9:30 bij Popping in Rudden. En dan de trekkers die starten zo'n beetje rond 10:30. En op het moment dat de trekkers allemaal weg zijn, dan gaan de brommers automatisch achteraan. Maar allemaal in verschillende richtingen. Dus misschien komen we elkaar onderweg naar tegen. Dat is dan al in de frasie. Dus
0: mooi zo. Nou, hartstikke goed. Veel succes. Hoe is met Accent FM Top 750?
1: Ja, daar wil ik zometeen nog even naartoe.
0: Oh, je bent er nog niet?
1: Nee, ik ben er nog niet. Nee, ik sta op punt op mijn fiets. Ik sta op moment naar de
0: mond. Ja, heel goed. Wel met de fiets. Ja, verstandig. Ja,
1: zeker.
0: En waar staan de Paladijnse dit keer? Weet je dat al?
1: Ik heb geen idee, Wim. Ik heb de eerste 3 jaar meegedraaid in het Top 150. En ja, nou, de jeugd is nu nog een beetje over van ons. En ik, ja, ik was druk met andere randzaken eromheen, zeg maar. Dus ik ga straks even kijken. Ik weet niet. Ik heb geen idee, Wim.
0: Vorig jaar stond het vol met nummer 1, maar dat weet ik niet zeker. Nou, vooruit. We gaan hem even draaien dan. We gaan even van het spoor af hier. Arjan, succes met de oldtimerrit.

Het was vorig jaar de nummer 1 in de Accent FM Top 150 vooruit. Even off record van de spoor af hier bij Twente FM. En mocht je denken van nou, dat lijkt me wel wat die piraat is. Je kunt nu nog luisteren, Accent FM met die Top 750. Dat duurt tot morgenavond nog. En ja, zondag is dan die, zeg maar, Accent FM Oldtimer Rit. Nu al gekte. Check het even op de site accentfm.nl. De Guilty Pleasure Friday XXL op deze vrijdagavond 9/11. Naar het datum op een of andere manier. Maar ja, 25 jaar geleden alweer.

0: is L. Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat staat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
7: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
6: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
8: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
6: Trouwpak op maat voor dames, heren en non-binair. Bezoek yourtailor.nl.
9: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober Theater in de Lucht Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
10: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
11: Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
12: Hou je huis cool. Knippers zonwering heeft een doel.
11: De schaduwmakers uit het oosten.
13: Uw eigen betaalbare droomtuin. Dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin? Die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
14: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. De eerste slachtoffers van het busongeval in Zwitserland kunnen dit weekend terug naar Nederland. Hulporganisatie Eurocross stuurt ambulances om mensen op te halen die nog medische zorg nodig hebben. De meeste gewonden zijn inmiddels uit het ziekenhuis. Voor zeker 10 mensen geldt dat nog niet. 3 van hen zijn zwaar gewond. Op verschillende plekken in het land kun je al een tijdje vuurwerk inleveren. En dat heeft tot nu toe ruim 1000 kilo opgeleverd. Het grootste deel daarvan is consumentenvuurwerk dat niet meer afgestoken mag worden. Het inleverpunt staat steeds ergens anders. De komende dagen onder meer in Nijmegen, Roermond en Utrecht. In drinkwater zit veel PFAS en dat kan een probleem worden, zegt de inspectie. Toch hoeven we ons geen zorgen te maken, want het water is nog gewoon veilig te drinken. Het kabinet neemt de waarschuwing serieus en werkt aan maatregelen om de hoeveelheid PFAS in het water te verminderen. En honderden mensen waren bij de uitvaart van de beveiliger die vorige week werd doodgeschoten in Overasselt, melden regionale media. Zijn dressuurpaard liep een stukje mee in de rouwstoet. Ook was er een erehaag. Een vriendin haalde €20.000 op om de uitvaart te kunnen betalen. Het weer van Weer Online. In het oosten nog kans op een bui, verder is het droog. Vannacht kan in het zuidoosten mist ontstaan. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en kan in het noorden een bui vallen. Het wordt 19 tot 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Guilty Pleasure Friday. Wim van Laar.

Rutger van Barneveld, Zoele Zomernachten. Hier op de Twentse Radio. Het is de Guilty Pleasure Friday XXL van deze 11e september. Beladen datum altijd nog steeds, maar goed. Okay. Moeten we er toch iets van maken tot een 11 uur. Zometeen om 9 uur trouwens. Michel Otter met de Guilty Pleasure Friday XXL. En de Wensen zijn welkom op de 120 app of via twentefm.nl. Rechterboven zij de linkje icoontje. En dan komt het allemaal goed. Dan komt het hier op de desk en dan gaan we dat behandelen tot een 11 uur. We gaan het weekend nog inluiden met Gianluca en Chica Chica. En straks gaan we het hebben over een kinderkledingbeurs in Hoogeksel. Die gaan morgen plaatsvinden. Wat hebben ze in de aanbieding?

0: gesproken. Er is ook fashion, tweedehands fashion. Morgen te koop in Hoge Heksel. Hetty van der Zaren, goedemorgen. Goedenavond, moet ik zeggen.
1: Goedenavond.
0: Ja, nou ja, ik zit altijd met de ochtend in de maag natuurlijk, maar... Ja. Automatisme.
1: Ja.
0: Ja, geeft niks. Goedenavond, Hetty. Jullie hebben alles neergehangen. Jullie zijn er helemaal klaar voor, neem ik aan. Wat gaat er gebeuren?
1: Nou ja, bijna. Hè. We zijn er gaan opbouwen.
0: Ja, dat weet ik, maar toch.
1: We houden dus een tweedehands kinderkledingbeurs in Hoge Heksel. Ik doe dat al 20 jaar. In het voorjaar en in het najaar. En ik heb 40 kraampjes verkocht.
0: Zo.
1: En ik heb een wachtlijst. Dus
0: zo.
1: Dat is ook... Ja, dat is gewoon heel mooi. En het is van 10 tot 11:30. Dus het is eigenlijk kort, maar krachtig. En ja, het is in ons mooie cultuurhuis in Hoge Heksel. Dus we hebben een ruime parkeerplaats. En ja, het bezoeken is natuurlijk ook gratis. En wat natuurlijk heel mooi is, dat je de kleding... als je de kinderen meeneemt, kunnen ze de kleding meteen aanpassen. En ja, ze kunnen hier een beetje spelen. Want zitten ze bij onze basisschool. Dus daar is ook een speeltuintje bij. En,
0: ja, ja, doe je het binnen of buiten, Hetty?
1: Binnen, ja.
0: In de sporthal?
1: Ja, in de grote sporthal. En dan een stukje van het cultuurhuis waar de bar staat, zeg maar.
0: Oh ja,
1: dus
0: ja,
1: dat wordt
0: de
1: allemaal
0: bar is
1: altijd
0: gezellig
1: bij
0: cultuurhuis. Ja, ja, ja, zeker.
1: Ja, zeker. En dat wordt allemaal bij elkaar aangetrokken. Er zit dan ook de kinderopvang zit erin, zeg maar.
0: Ja.
1: En die ruimte dus, die kan ik dan huren. Omdat ik zoveel stands heb verkocht. En dat wordt allemaal bij elkaar aangetrokken. En dan...
0: Ja, die wand kun je eruit schuiven, geloof ik, of niet?
1: Ja, ja, ja. Die wordt er nou momenteel uitgeschoven.
0: Oh, oké. Grote dus, verbouwing in de cultuur is Hoge Heksel op dit moment. Ja.
1: Ja, ja, ja, het is altijd weer van je denkt, oh, ik doe dat even. Maar ja, het zit toch meer werk in als je denkt, zeg maar.
0: Ja, maar je, gelukkig heb je hulp, dat blijkt.
1: Ik heb hulp, ja, gelukkig wel.
0: Hé, hey, de opbrengst, want die is niet voor jou, maar die gaat naar een goed doel, hè?
1: Ja, ik doe al jaren voor Ikiko. Dat is elk kind een koffer. Dat is voor de kinderen die uit huis geplaatst worden. Die krijgen dan als nieuwe stad een koffer mee, omdat ze uit een hele vervelende situatie komen. En omdat ze eigenlijk vaak niets hebben, wordt die koffer gevuld met... zeg maar met een knuffel, met een tandenborstel, met de eerste dingetjes, maar voor een meisje zeg maar ook een dagboek. Dat het echt een teken is van, je mag opnieuw beginnen. En dat vond ik gewoon een heel leuk idee, zeg maar. Van, ik hoop dat je dan heel veel kindjes kunt helpen.
0: Ja, nou, ik vind het een fantastisch idee. Heel goed idee. Maar die koffers maak je dan zelf ook? Of heb je daar...
1: Nee, Ikiko, dat zit gewoon wel door heel Twente heen.
0: Ja, maar die doen dat. Goeie actie, zeg.
1: Goed. Ja, en de kleding die dan... de dames en enkele heren die er staan... zijn natuurlijk heel druk met de kleding om hier netjes te etaleren. Dus het is netjes gewassen en gestreken. En dan sommigen die hebben zoiets van... ja, weet je, ik neem het ook niet meer mee. En dan gaat het naar Manna Fashion in Vroomsoop. En die doen samen met de Tsjernobylkinderen uit Frieseveen. En daar wordt het dan onderverdeeld, zeg maar. En ja, dan blijft er een stukje, zeg maar... kleding over wat dan ook weer gebruikt wordt.
0: Wat goed. Ja, weet je, je kunt het ook op Vinted zetten, maar daar word je niet goed van. Dan krijg je er €3 voor en dan nog niet eens. En dat, hè? Ook zo goed.
1: Nou, al dat werk, zeg maar, je moet het dan wegbrengen.
0: Man,
1: en,
0: ja.
1: Ja.
0: Hele goede zaak. Ja.
1: Ja, en de dames zelf, zeg maar, die kopen, of dames en heren die hier staan, zeg maar, die kopen nou voor €10 een plek. En wat ze verkopen is voor hunzelf.
0: Oké, dus, dat is zo. Ja, maar het is dus eigenlijk die €10, met die €10 van die kraampjes, die gaan naar Ikiko.
1: Ja, ik moet daar natuurlijk wel mijn onkosten gaan naar vanaf van de huur en zo. Zijn altijd onkosten. Maar goed, daar blijft een mooi bedrag over.
0: Maar zijn er dan ook standouders die zeggen van, jou, hier heb je de hele kledingopbrengst voor mij?
1: Nee, dat heb ik nog nooit meegemaakt.
0: Nou, dan wordt het tijd. Hè? Verdorie.
1: Nou, ik ben hier al heel blij mee. Ik bedoel, 40 kraampjes in Hoge Heksel.
0: Ja, nee, zo.
1: Ja, de mensen weten het toch te vinden. En dat vind ik gewoon heel mooi van. Nou ook, dan krijg je nog steeds aanvraag van, goh, heb je nog een plekje? En dat is eigenlijk, voor de volgende keer is die eigenlijk ook alweer vol.
0: Kijk aan. Dus, goed nieuws.
1: Ja.
0: Ja. Hey, maar je zegt wel makkelijk te vinden. Als je voor het eerst in Hoge Heksel komt en je gaat het cultuurhuis zoeken, dan ben je echt aan het zoeken. Het ligt echt een beetje verborgen. Als je het één keer weet, denk je van, ach ja, dat is toch zo makkelijk allemaal. Iedereen weet dat gewoon, maar toch.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja. Het is niet zo snel in Hoge Heksel. Ik bedoel, de cultuurhuis en de kerk.
0: Ja, daarom als je er doorheen rijdt, zie je niet even drie, hoor.
1: Nee, klopt. Ja, dat is...
0: Als je vanaf hier komt, zeg maar de eerste weg links en dan rij je er zo tegenaan. Hè?
1: Ja, je reed een soort ding. Ach, als je googelt, zeg maar, cultuur in Hooghexel en tegenwoordig, dat is toch heel makkelijk.
0: Zeker weten.
1: Dus, en het wordt redelijk mooi weer, dus ik zou zeggen, kom met z'n allen richting Hooghexel.
0: Dus, altijd gezellig in Hooghexel. Zeker weten. Zeker, ook in het cultuur.
1: Zeker, ja.
0: Hartstikke gezellig. Vanaf laat morgen, Hetty?
1: 10 uur.
0: 10 uur, goed
1: dus
0: zo.
1: Dat het hier mooi druk wordt om 10 uur voor de deur, zeg maar. Dan doet de deur open en dan is iedereen welkom natuurlijk.
0: Ik wens jullie veel succes morgen in Hooghexel in het Cultuurhuis. De tweedehands kledingbeurs. Hetty, dankjewel en succes met opbouwen.

0: Meer tip dan top voor de flavor uit 94.
1: Guilty Pleasure Friday. XXL.
0: No matter what you do, I'm gonna get with you. Van The Flavor. Ja, daarna nooit meer wat van weer gehoord. Straks gaan we het weekend inluiden met Giovanni. Was er nou? Moet ik even kijken. Is er nou? Het is een hele mooie naam. Gianluca. Straks hier in de show rond 8:15. Straks om 9:00 Michel Otter. En wensen nog steeds welkom op twentefm.nl. Rechterbovenzijde link-icoontje.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
5: Ook het maximale uit jouw salesteam halen zonder de juiste tools.

0: Gamma, pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet wel, Mac.
2: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
3: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd. Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij. Reserveer nu bij Steakhouse Lützer Alm in Enschede.

0: onze almhutten voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
2: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
1: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De politie heeft 6 verdachten aangehouden in onderzoek naar handel in zwaar verboden vuurwerk, waarbij 22.000 kilo werd aangetroffen in Hengelo, Zwolle en Duitsland. De hoofdverdachten zijn een 56-jarige Hengeloer en een 65-jarige uit de Duitse Gildenhaus, die samen Cobra's en Shells verkochten aan tussenhandelaren. In een munitiebunker in Reken lag 20.000 kilo zware vuurwerk illegaal opgeslagen. Beide verdachten zijn voorgeleid aan de rechtercommissaris. In de synagoge van Enschede werd donderdag de Twentse razzia van 1941 herdacht, waarbij 105 Joodse mannen werden opgepakt en gedeporteerd naar Mauthausen zonder terugkeer. Leerlingen van de naastgelegen Prinsenschool dragen gedichten voor en spraken de namen van alle slachtoffers uit, zoals sinds 1992 gebeurt. De synagoge zat vol met meer bezoekers dan verwacht voor de herdenking van 85 jaar razzia. En rijvereniging PSV Rosruiters uit Rossum viert zaterdag het 80-jarig jubileum met een feestavond in westernstijl in de manege aan de Tramweg. De vereniging ontstond in 1946 als Ons Genoegen en ging in 2011 na de fusie met ponyclub De Veldruiters verder als Rosruiters. René Siemerink noemt de bouw van de eerste Twentse manege in 1960 als trotse prestatie die ook door de omliggende verenigingen werd gebruikt. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond is het droog met enkele opklaringen. Vannacht zijn er opklaringen, koelt af naar 10 tot 12 graden. Het wordt wat nevelig en ontstaan ook mistbanken. Morgen begint grijs en is het op wat plaatsen mistig.
5: Het is een beetje fout, maar wel lekker. Guilty Pleasure Friday.

Vrijdagavond de Guilty Pleasure Friday XXL hier op Twente FM. We gaan onderweg richting Gianluca Chica Chica. Dat is een nieuwe single. Een beetje zomers. Nou ja, dat kunnen we gebruiken op deze donkere avond.

0: Swedish House Mafia, wait so long hier op de Twente Radio. Het is bijna 9:15 en dan weet je, gaan we het weekend altijd inluiden op vrijdagavond. En vanavond doen we dat met Gianluca.
1: Goedenavond, hallo.
0: Hallo, hallo. Hoe is het op deze vrijdagavond met de sfeer, met de stemming? Alles goed?
1: Ja hoor, gaat helemaal goed, zeker weten.
0: Oké. Hey, vertel eens even wat over je. Hoe lang ben je al bezig en dat soort zaken meer? Want het ziet er allemaal zomers uit en dat kunnen we gebruiken op deze vrijdagavond.
1: Echt, dat is een regenachtige vrijdagavond.
0: Ja.
1: Ja, ik ben Gianluca en ik zing nu eigenlijk, zing ik al heel mijn leven eigenlijk. Alleen nu serieus bijna 10 jaar.
0: Oké, kijk aan.
1: En ik kom uit Den Haag.
0: En Den Haag, kijk eens aan. Ik heb vaak mensen uit Brabant in de lijn. Maar Den Haag hoor je niet vaak. Maar in Den Haag leeft het ook allemaal, begrijp ik.
1: Zeker weten.
0: Ja, ja. Hoe ben je er zo in gerold?
1: Via een cafeetje hier zo in de buurt eigenlijk. De oude dagen een beetje aan het zingen. En hier bij een cafeetje begon je eigenlijk een beetje met zingen. En toen zo erin gerold eigenlijk.
0: Oké. En je hebt een hele mooie clip erbij zitten. Het is allemaal zomers en dat soort dingen. Dan was die plaat ik wat eerder uit dan we nu bellen natuurlijk. Is dat ook een beetje de sfeer in, waar je in zit?
1: Ja, zeker weten. Ja, ik hou lekker van zomers. Dus van zomers nummertjes. Ik denk dat het altijd aanslaat. In plaats van een deprimerende muziek. Zeg maar zo.
0: Ja, en we zitten er nog meer aan te komen. Dit jaar heb je nog plannen, want als je in die zomerse sfeer zit, dan kijk je naar de duistere tijd die eraan zit te komen.
1: Echt, hè? Ja. Nee, ik hou ook wel van lekker kou en dat soort dingen. Maar we hebben een nieuwe single gemaakt en die is bijna af. Die gaan we over 2 weken gaan we die inzingen, dus gaan we kijken op de planning waar je uit kan komen.
0: Oké, dus dan komt het volgende belletje waarschijnlijk, denk ik, toch?
1: Ja, ik hoop het wel.
0: Hey, hoe heb je die videoclip in elkaar gestoken?
1: We hebben een mooie villa gedaan hier in de buurt, ergens bij mij. En met Kaska videoclips en we hebben het nummer opgenomen bij Sonic.
0: Ja, je hebt het wel gedaan met mooi weer, zie ik, hè?
1: Ja, dat was lekker weer.
0: Dat is heel belangrijk. Zeker weten. Hey, nog een druk weekend. Moet je nog optreden? Wat gaat er allemaal gebeuren?
1: Ja, ik sta op het punt om nu te vertrekken. Ik heb vanavond 1. En morgen weer 3. En zondag ook nog 2. Dus we hebben lekker druk weekend.
0: Oh, nou. Dan kun je volgende week weer rustig aan doen, begrijp ik. Toch? Ja. Even nieuwsgierig. Waar moet je vanavond heen?
1: In Den Haag, gelukkig.
0: Dus gewoon in Den Haag. Dus je kunt met de fiets?
1: Ja, ik zou kunnen fietsen, ja.
0: Oké, nou vind ik het niet al te veilig in Den Haag met de fiets, maar goed. ik heb hem een pinksterig fiets, maar je moet wel ogen voor en achter hebben. En ook een beetje uitkijken met de tramrails.
1: Ja, dat hebben
0: we
1: hier veel
0: trams,
1: ja.
0: Goed zo, nou, laat je rijden, zou ik zeggen. Hey, Gianluca, goedenavond. Met jou gaan we het weekend inluiden met Chica Chica. En nogmaals, goed weekend!
1: Ja, dankjewel, hetzelfde.

Gianluca, zo heet hij. En Chica Chica, en daarmee hebben we het weekend ingeluid. Uit Den Haag. Nou, dat bestaat er niet, hè? Uit Den Haag, nee. Krijgen we een plaatje binnen. Omdat morgen optreden in Metropool. De Vetel Flowers. Echt waar, morgen om 10 uur staan ze in Metropool. En dit zijn de Younger Days.

Uit de oude doos eind jaren 80, ook in de verrukkelijke 15 te vinden. De Fatal Flowers en Younger deze morgenavond treden ze op in Metropool om 10 uur. En ja, ik werd er even op gegarandeerd door Bas bij deze of een Younger deze nog even konden draaien. Zeker beter! Straks na 9 uur het vervolg van de Guilty Pleasure Friday XXL met Michel Otter. En ook mensen zijn nog steeds welkom via de app of via twentfm.nl. Rechterboven zijn de linkie-icoontje. Beste mensen, ik wens u allen het beste weekend. Maak er iets moois van en hou het allemaal veilig. Dit is de SOS Band. Waar gaat dit over? Nou, ik zou zeggen, zeg maar.

0: Pleasure Friday. XXL. Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online-programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmuske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmuske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op één van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
2: Zoek je al tijden die ene LP of single? Aanstaande zondag is er naast de reguliere markt ook een CD- en platenbeurs in Weerselo. Vanaf 12 uur liggen LP's, vinyl, CD's en singles op je te wachten. Koop en verkoop alles wat met muziek te maken heeft. Aanstaande zondag. Weerselozemarkt.nl.
3: Mooi hoofd hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette vuurrood, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goren Nieuw.
4: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Agressieve zwartrijders in de trein tussen Emmen en Zwolle krijgen geen boete meer. Dat doet Arriva voor de veiligheid van het personeel, blijkt volgens RTL uit een interne memo. Op die treinroute gaat het vaak mis, vooral door asielzoekers uit Ter Apel. Vorig jaar werd een boa in haar gezicht geslagen. Alarmcentrale Eurocross stuurt ambulances naar Zwitserland om gewonden van het busongeluk op te halen. Er gaan ook verpleegkundigen mee. De eerste gewonden komen dan dit weekend al naar huis. 10 mensen liggen nog in het ziekenhuis, 3 van hen zijn zwaar gewond. Bij het ongeluk vielen ook 5 doden. Een loslopende hond heeft de politie een tijdje bezig gehouden bij het Brabantse Loon op Zand, meldt de regionale omroep. Er kwam een melding binnen dat de hond over een weg liep. Meerdere politiewagens gingen erop af, maar kregen de hond niet te pakken. Enige tijd later lukte dat wel, de hond is naar een asiel gebracht. En in een bos in de Franse Bourgogne is deze week ruim 60 kilo post gevonden. De brieven en folders moesten deze zomer in 5 dorpen bezorgd worden door een vakantiekracht. Het Franse postbedrijf heeft aangifte gedaan en de post alsnog bezorgd. Sommige brieven waren ruim een maand te laat. Het weer van Weer Online. Vannacht is het droog en helder. In het zuidoosten kan mist ontstaan. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en kan in het noorden een bui vallen. Het wordt 19 tot 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
8: Mario, dankjewel. Goedenavond, welkom. Het is 2,5 minuut over 9 geworden op deze vrijdagavond. De Guilty Pleasure Friday XXL is in full effect. Wim, dankjewel. Het was weer fijn de afgelopen 2 uur. De komende 2 uur, ik kan alleen maar in je schaduw staan. Maar ik ga mijn best doen. We maken er een leuke show van. Kom maar door met al je verzoekjes. Alles kan en alles mag op vrijdag. De berichtenbox op twentefm.nl. Let's go!
6: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Guilty Pleasure Friday. XXL. Michel Alter.

0: Op Twente FM, dan weet je het wel. Guilty Pleasure Friday, XXL. Allemaal fijne muziek op jouw radio. En jij hebt daar bizar veel invloed op. Dat kun je gewoon even doen door een berichtje te sturen via de berichtenbox op twentefm.nl. Goedenavond.
1: De perfecte start van je weekend. Guilty Pleasure Friday op Twente FM.
0: Ja. Ik heb ontzettend veel zin in. Tot 11 uur mag ik voor jou de plaatjes water geven. En jongens. Ik heb mijn apparaatje hier meegenomen. Daar kan ik allemaal leuke dingetjes mee doen. Ik kan er één grote bende van maken. Zo, hop, oh ja, lekker. Hoppa. Nou, het was hartstikke leuk. Eén en al geklooi vandaag.
2: DJ.
0: Precies, dat ben ik. En we gaan het gewoon zien hoe leuk het wel niet wordt. Ja, jij hebt er invloed op. Jij kunt ervoor zorgen dat we er een dikke vette show van maken. Dus kom door op twentefm.nl voor al jouw verzoekjes. Ik zeg hallo allemaal.

0: optocht vanavond in de metropool in Hengelo zijn. En dan kun je dit bijwonen. Of was het nou een eind geleden? Dat maakt niet uit. Arrested Development is in ieder geval, pak een beetje kilometer of 10, 12, 14, weet ik hoeveel breed bij mij vandaan, hemelsbreed. Ja, te gek man. En dus dacht ik, die kunnen we wel even op die radio slingeren. Op deze vrijdagavond in de Guilty Pleasure Friday XXL. Wat fijn dat je er bent op deze vrijdagavond. Laat het ook even weten dat je er bent, hè. Vind ik wel fijn dat ik niet alleen maar tegen deze microfoon aan sta te praten, maar ook gewoon tegen jou daar aan de andere kant van die radio. Dan doen we het een beetje samen op deze vrijdagavond. Wat houdt je bezig op deze vrijdagavond? Is er iets wat ik moet vertellen voor je op de radio? Is er een liedje dat ik voor je kan draaien? Is er iemand die de groetjes moet doen? Is er iemand die je sterkte moet wensen omdat hij, misschien wel een moeilijke tijd heeft in zijn leven? Is er een vlieg die ik dood moet slaan? Ja, dat ook, ja. Godzame klote vlieg. Donderop. Hè. Nou, hoe dan ook. Die berichtenbox op twentefm.nl. Of zoek mij op Instagram. Kan ook. Hè. Ik heet gewoon Michel Otter daar. Net als in het echte leven. Daar heet ik ook gewoon Michel Otter. Ja, wat? Wat? Wat zeg je?
1: Michel Otter.
0: Nou,
1: Michel.
0: Ja. Hallo, mevrouw.
1: Michel Otter.
0: Nou, die mevrouw. Michel Otter. Stop, mevrouw. Oh, die mevrouw had er moeite mee. Ik vroeg haar gewoon om even mijn naam te zeggen. Nu doe het nog eens een keer.
1: Michel Otter.
0: Dankjewel. Op Instagram, zo heet ik dus.
1: Michel Otter.
0: Kun je gewoon even opzoeken. En dan vind je me wel. Ik ben een... wat ben ik eigenlijk? Ik ben een...
2: DJ.
0: Precies.
1: Michel Otter.
0: Dus laat me weten. Kan ik iets voor je draaien? Kan ik iets voor je doen? Ik doe het echt met knijtertjes veel liefde. En ook nog eens met een heleboel plezier. Ja, maar dat hoor je wel, denk ik toch? Ja, ja, ja. En ik doe niks liever op een vrijdagavond dan liedjes draaien voor je. En dan liefst zo dichtbij mogelijk. Dus ga even lekker dicht bij die luidsprekers zitten. Want ja, ik moet het eerlijk zeggen. I only wanna be with you.

0: 12 weken al, hè, op nummer 1 deze plaats. Ja. Ja, dus ondanks dat Barbara dit ervan vindt...
1: Ik vind het echt heel erg kut, ja. Sorry.
0: Zijn er toch heel veel mensen die het wel leuk vinden. Die Die van Shakira en Burna Boy. Ja, die man zit in een of andere metalband, denk ik, of zo. Ik weet niet precies, maar... Waarom zou je anders zelf Burna Boy noemen? Geen idee, nee. Hey, fijn. Dit is de Guilty Pleasure Friday XXL. En Jasper, die stuurde een berichtje van... Michel, wil jij misschien een liedje van Clouseau draaien? Dat liedje dat heet Louise. Natuurlijk wil ik dat. Clouseau is altijd mooi. Maar dan moeten we wel met z'n allen even meezingen. Ik heb de songtekst erbij gepakt. Kom daar. Wie gaat er nou nog voor bezorgen? Nou, zo dus, hè. Ja, allemaal even meedoen.

0: Wat een lekker liedje. Louise van Kluso. Ja, kijk je de beste zangers? Elke zaterdagavond is dat weer op tv nu. En daar is dus ook Kluso nu bij. Ja, de aflevering van Kluso is al geweest. Dit liedje is niet gedaan, maar wel een heleboel andere leuke liedjes. Ja, ik vind het altijd leuk, de beste zangers. Goed. Hey, het is bijna tijd voor het streeknieuws van 9:30. Zou het nog nieuw nieuws zijn of is het gewoon hetzelfde als net? Nou, we gaan het zo meteen horen. Na de reclame.
1: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
2: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
1: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
3: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
9: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De politie heeft 6 verdachten aangehouden in onderzoek naar handel in zwaar verboden vuurwerk, waarbij 22.000 kilo werd aangetroffen in Hengelo, Zwolle en Duitsland. De hoofdverdachten zijn een 56-jarige Hengeloer en een 65-jarige uit de Duitse Gildenhaus, die samen Cobra's en Shells verkochten aan tussenhandelaren. In een munitiebunker in Reken lag 20.000 kilo zwaar vuurwerk illegaal opgeslagen. Beide verdachten zijn voorgeleid aan de rechtercommissaris. In de synagoge van Enschede werd donderdag de Twentse razzia van 1941 herdacht, waarbij 105 Joodse mannen werden opgepakt en gedeporteerd naar Mauthausen zonder terugkeer. Leerlingen van de naastgelegen Prinsenschool dragen gedichten voor en spraken de namen van alle slachtoffers uit, zoals sinds 1992 gebeurt. De synagoge zat vol met meer bezoekers dan verwacht voor de herdenking van 85 jaar razzia. En rijvereniging PSV Rosruiters uit Rossum viert zaterdag het 80-jarig jubileum met een feestavond in westernstijl in de manege aan de Tramweg. De vereniging ontstond in 1946 als Ons Genoegen en ging in 2011 na de fusie met ponyclub De Veldruiters verder als Rosruiters. René Siemerink noemt de bouw van de eerste Twentse manege in 1960 als trotse prestatie die

als het avond is, Suzanne en Freek bij de Guilty Pleasure Friday XXL. Lekker vrolijke muziek wel. En je kunt mij een berichtje sturen via de berichtenbox op twentefm.nl of via mijn Instagram, daar heet ik Michel Otter, net als in het echte leven. En dan ga ik voor jou de verzoekjes draaien die je wil gedraaid hebben. En alles kan en alles mag op vrijdag, hè? Dat is dan ook weer waar. Ja, normaal gesproken, als ik hier op zaterdagmiddag zit of op zondagmiddag met mijn eigen programmaatje, de Otter Show, dan kan dat niet. Want dan heb ik me echt wel goed aan de playlist te houden. Maar zo op zo'n vrijdagavond, dan kan er een heleboel, hè? Dan kan er een heleboel. Zo stuurde Natasja dus een berichtje. Die vraagt Francesco Napoli met Balla Balla aan. Ik heb geen idee, joh. Maar ik doe het gewoon. Ja, maakt mij niet uit. Alles kan, het mag op vrijdag, hè? Ja.

Kato en John, het liedje Turn the Lights Off. Laten we dat maar niet doen, want het is al heel donker buiten. Ja, dit doet me toch denken aan vroeger. Ja, ik had eerder op zaterdagavond een radioprogrammaatje op 120. Dichterbij dan je denkt. Oh nee, dat was Radio Enschede. Die was dichterbij je denkt. Ja, ja, maar dat maakt niet uit. Dus ik had daar op 120 een radioprogrammaatje. Super tof was dat. Otter in het Wild, zo heette dat programma. En ja, dus ik vond dat gewoon leuk, want dan was ik in de studio, zeker in de winter. Dan was het om 8 uur al donker en dan deed ik dat tot 10 uur. Nu wel weer een uurtje later, tot 11 uur. En dan had ik iets bij me en dat heb ik nu niet bij me. En dat vind ik wel heel storend. Dat mis ik ook gewoon. Een zakje chips. Ja, ik mis mijn chipjes op de vrijdagavond. Dat is toch ook dikke ellende, of niet dan? Ja. Nou ja, goed, het is wat het is. Hè. Ja, ik kan er niks aan veranderen, dus. Hé, eens even kijken. Heb ik nog nieuwe verzoekjes binnen trouwens? Dat had ik om gevraagd, maar dat loopt nog niet helemaal storm. Nou ja, dat kan ook. Het is ook vrijdagavond. Misschien ben je wel aan het suipen, weet ik veel wat je noemt. Bent. Maar nee, nog niks nieuws binnen. Nou, dat is mooi. Dan kan ik zelf ietsjes draaien. Ja, dat vind ik ook niet verkeerd, toch? Maar deze vind ik zo leuk, joh. Echt, vind het een heerlijk liedje. Ik weet niet of het van een heerlijk grietje is trouwens. Nee, dat ga ik even opzoeken op Google. Ja. Ella Langley hoor je nu bij de Guilty Pleasure Friday. Dit is Choosing Texas. Just

0: Nou. Meer guilty pleasurable dan dit wordt er natuurlijk niet, hè? Jennifer Lopez en Ain't It Funny? Nee, ik vind niet grappig. Nee.
1: Was helemaal niet grappig.
0: Oké, nou dan niet. Ja, goed. Weet ik veel. Daarvoor nog Choose in Texas van Ella Langley. Dat is echt een leuk liedje, jongens. Misschien dat ik straks Stella Lefty ook nog draai. Het klinkt hetzelfde. Ella Langley, Stella Lefty. Dat is ook een leuk liedje. Maar daar moet ik even wat dingetjes voor uitzoeken. Want Stella Lefty, die heet ook wel Stella Thefty. Maar dat moet ik dan zometeen even bij elkaar zoeken. Maar dat komt dan later wel. Verzoekjes, groetjes, knuffels, kusjes. Het mag allemaal via de berichtenbox op twentefm.nl. Of via mijn Instagram-account. Daar heet ik Michel Otter. En dat wordt natuurlijk altijd heel druk bezocht. Op de vrijdagavond, spitsuur. Maar goed, desalniettemin kwam er toch nog eentje binnen. En die zegt zo leuk, jongens. Ik moet er even niet doorheen praten, want praat ik door iemand heen die aan het praten is. Tenminste, ja, dan moet ik wel het schuifje openzetten. Dat werkt altijd wel ietsjes beter.
2: Well now, we call this the act of mating.
0: Okay.
2: But there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about.
0: Oh, lekker, jongens. Dit is een plaat. Lang niet gehoord, maar wel fijn om even terug te horen. Dat wel.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: Luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
1: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
2: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waai je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
3: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutus inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl. Online.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Twente FM Nieuws.
6: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In een natuurgebied bij Delft zijn deze zomer 4 vrouwen van hun fiets getrokken en mishandeld. 2 van hen werden ook aangerand. De laatste 2 aanvallen waren begin deze maand. Omdat het zo kort na elkaar gebeurde, onderzoekt de politie of het in alle 4 de gevallen om dezelfde daden gaat. Er zijn zoveel incidenten op de Vechdallijn tussen Emmen en Zwolle dat treinpersoneel is gevraagd agressieve zwartrijders maar te laten gaan, meldt RTL Nieuws op basis van een memo van Arriva. De veiligheid van BOA's en conducteurs gaat voor, staat erin. Eind vorig jaar werd nog een BOA in haar gezicht geslagen. Bij de 9/11-herdenking in New York was voor het eerst een moment stilte voor mensen die zijn overleden doordat ze ziek werden na de aanslagen. Het stadsbestuur loog jarenlang over de luchtkwaliteit rond de rampplek. Die was veel slechter dan werd gezegd, bleken documenten die deze week zijn vrijgegeven. En in de Eredivisie heeft AZ voor het eerst dit seizoen punten verspeeld. In Alkmaar werd het 1-1 tegen Willem II. De wedstrijd begon zonder grote kansen. Pas na een half uur scoorde Jordi Klaasie voor AZ. 10 minuten voor tijd viel de gelijkmaker. AZ blijft ondanks de verspeelde punten nog wel koploper. Het weer van Weer Online. Vannacht is het droog en helder. In het zuidoosten kan mist ontstaan. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en kan in het noorden een bui vallen. Het wordt 19 tot 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente
7: FM. Guilty Pleasure Friday. XXL.
5: Michel Otter.

0: en Joyride. Even afsluiten. Ja. Lekker man. Kan helemaal niet fluiten, hè? Nee. Nou, zo eindigt hij echt niet, jongens. Ik weet niet wie dit knipje heeft gemaakt in dit liedje, maar nou... Dat fluitje ging echt nog wat langer door, normaal gesproken. Nee, ach ja, kniesoor die daarom haalt, hè, zeggen ze in Frankrijk. Ja. Hé, hey, fijn dat je er bent. De Guilty Pleasure Friday XXL. Ik ben hier vandaag omdat Erik... ik weet niet wat Erik heeft. Hij is er in ieder geval niet. Mijn naam is...
1: Michel Otter.
0: Inderdaad. En ik mag hier tot 11 uur liedjes voor jou draaien. En dat kan ik doen door zelf liedjes uit te kiezen. Maar dat kan ik ook doen doordat jij liedjes uitkiest. En dan moet je gewoon even een berichtje sturen via de berichtenbox op twentefm.nl. Of via mijn Instagram. Daar heet ik gewoon Michel Otter. En dat is ook niet zo ingewikkeld.
1: Michel Otter.
0: Nee. En het is tot nu toe nog wel een beetje een familiair dingetje geweest. Mijn zus heeft al 2 verzoekjes ingediend. Sterker, eigenlijk nog wel wat meer. Ah, misschien ga ik daar gewoon nog wel even mooi door dan, ja. Dan past dit liedje dan weer bij, hè? Van Level 42, Running in the Family.

0: Ach, je bent net een beest. Ja, Cat's Eye en Animal bij de Guilty Pleasure Friday XXL. Fijn dat je er bent op deze late zaterdagavond. Vrijdagavond. Het weekend is net begonnen. En misschien dat ik iets voor je kan betekenen. Ik heb net trouwens nog een verzoekje gekregen, maar ik ben vergeten die even op te zoeken. Maar ik heb hem eigenlijk al wel te pakken. Die zet ik even klaar hier. Maar ik ga ook even kijken in mijn andere database of die daarin staat. Want dan is dat eigenlijk netter om te doen. Ja, maar we gaan het zo meteen zien. La la la la la. Dit is een beetje suf radio, ben ik me bewust van. Maar ach ja, soms gaat dat zo. Staat hier gewoon in? Nou zeg. Niet te geloven. Niet te geloven. Maar gelukkig wel in deze database. Peter Maffay en doe. Waarom ook niet, hè? Ja. Het kan gewoon. Ja. Is toch alles kan en mag op vrijdag. Dus ik kan Peter Maffay ook wel. Ah, dus. Doe maar. Doe maar.
1: Was helemaal niet grappig.
2: Ik vind het echt heel erg kut. Sorry. Ja, ik zou dit niet opzetten. Ja, sorry. Ik vind het gewoon niet zo mooi. Ik vind deze niet zo leuk.

0: Ik denk zomaar dat deze in de Accent FM top 750 staat. Ja, zou zomaar kunnen, hè? Die wordt op dit moment uitgezonden op Accent FM. Ja, onze zusterzender. Die doen aan piratenmuziek, hè? Ik weet niet of je dat weet, vast wel. Vast wel. Accent FM is denk ik groter dan dat wij zijn, als ik het goed bekijk. En die zijn dus nu bezig live vanuit café Huppel de Pub in Reutem. Ja, ik weet niet hoe het café heet, Molenberg geloof ik of zo. Molenbeeld. Ergens daar in ieder geval in Reutem. Zijn ze nu sinds gisteren tot en met morgenavond zijn ze daar live aan het uitzenden. Met de Piraten Top 750. Hartstikke tof natuurlijk. Misschien, wacht even hoor. Misschien kunnen we wel even een klein stukje van ze meepakken. Ze zijn natuurlijk gewoon hartstikke live en direct on air en zo. Heel even kijken of we een klein stukje Accent FM kunnen pakken. Wat zijn ze aan het doen nu? Kijk,
1: goed,
0: daar zijn ze.
1: Wij gaan verder met 275 uur leest. Jan en Zwaan.
0: Jan en Zwaan, Dolce Farniente. Die is nu in de Accent FM 750 beste piratenhits aller tijden. Shizzle. Leuk, hè?

0: Nou,
1: nee, lekker man.
0: Vrienden, luisteraars. Live hier vanuit Oldenzaal. Op de strandbal draaien we ze. Lekker heet, lekker warm. 500.000 megahertz. Weet ik veel. Ik heb er ook geen verstand van, toch? Nee.

0: Zo, ik laat met al die rotgerot muziek, toch?
1: Ja.
0: Mag ook wel even genieten zo op de zaterdagavond. Even een blokje genieten. Zullen we dat even doen? We beginnen met Summer en Homewrecker.

als Somber, Homewrecker, mag. Maar ja, Ruben wil graag die Totenhosen horen met zaken wie deze. Ja, maar mij het uit. Weet je wel? Alles kan, dan mag een vrijdag. Dus ook die Totenhosen. Geen enkel probleem. Doen we gewoon. Ja.

0: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl. Trouwpak op maat voor dames, heren en non-binair. Bezoek yourtailor.nl. Gerenommeerde topmerken kunststof kozijnen kopen voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met B-S-I-J.
5: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. OudeNijhuisKoeltechniek.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De politie heeft 6 verdachten aangehouden in onderzoek naar handel in zwaar verboden vuurwerk, waarbij 22.000 kilo werd aangetroffen in Hengelo, Zwolle en Duitsland. De hoofdverdachten zijn een 56-jarige Hengeloer en een 65-jarige uit de Duitse Gildenhaus, die samen Cobra's en Shells verkochten aan tussenhandelaren. In een munitiebunker in de Reken lag 20.000 kilo zwaar vuurwerk illegaal opgeslagen. Beide verdachten zijn voorgeleid aan de rechtercommissaris. In de synagoge van Enschede werd donderdag de Twentse razzia van 1941 herdacht, waarbij 105 Joodse mannen werden opgepakt en gedeporteerd naar Mauthausen zonder terugkeer. Leerlingen van de naastgelegen Prinsenschool dragen gedichten voor en spraken de namen van alle slachtoffers uit, zoals sinds 1992 gebeurt. De synagoge zat vol met meer bezoekers dan verwacht voor de herdenking van 85 jaar razzia. En rijvereniging PSV Rosruiters uit Rossum viert zaterdag het 80-jarig jubileum met een feestavond in westernstijl in de manege aan de Tramweg. De vereniging ontstond in 1946 als Ons Genoegen en ging in 2011 na de fusie met ponyclub De Veldruiters verder als Rosruiters. René Siemerink noemt de bouw van de eerste Twentse

Billy Joel bij The Guilty Pleasure Friday XXL op Twente FM. Nou, aardig om te ritmen zo, hè? Ja. Lekker, man. Hey, fijn dat je er bent. Nog een klein half uurtje te gaan met ook wel veel fijne muziek, hoor. Coldplay hoor je nu. Dit is Klaks.

Dancing in the Dark. Je hoorde Bruce Springsteen bij de Guilty Pleasure Friday XXL. En ja, kun je eigenlijk wel spreken van een Guilty Pleasure Friday als je Bruce Springsteen draait. Dat is dan weer een goede vraag. Ik kreeg nog een verzoekje binnen van Rob. Nou, dat vind ik leuk. Rob, die heb ik volgens mij nog niet eerder in de app gezien. Nee, dus welkom Rob. Fijn dat je er bent bij Twente FM. Hopelijk voor altijd nu jouw keuze in Twente. En Rob, die wou deze plaat horen. Dit is Sister Sledge en We Are Family.

0: Alexander O'Neill, het liedje Fake. Hey, eerder had ik het vandaag over, die televisieserie De Beste Zangers. En dat is hartstikke leuk. Clouseau doet erin mee. Daar heb ik ook al verteld, want ik had Louise al gedraaid van Clouseau. En Busy, die deed een liedje van Clouseau. En die vond ik zo leuk, die ga ik nu even voor je draaien. Dit is Busy met Anne.
1: Anne.

is leuk, hè? Ik vind hem echt heel erg grappig. Deze uitvoering van Busy van het liedje Anne. Ja, is echt een keer wat anders. Hey, dat zit erop. De Guilty Pleasure Friday XXL voor deze vrijdagavond. Morgen, dan ben ik er weer. Met een nieuwe aflevering van de Otter Show. Om 3:00 in de middag. En dan zondag ook weer. Dus hartstikke leuk. Ik heb er heel veel zin in. Wordt een grote leuke show morgen. Ik ga onder andere bellen met de man van de Enterse Dagen, Gijs Hakkert. We gaan Middelen natuurlijk even bellen. Er is een hoop leuke dingen om te doen. Ja, ik heb er nu al zin in. En zullen we nog even eindigen met een dikke vette klassieker? Echt even een classic waarvan je denkt, ja, te gek. Dan doen we dat. Dit zijn de Eagles en Hotel California.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee. Die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl. Online.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
4: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
1: Trouwpak op maat voor dames, heren en non-binair. Bezoek yourtailor.nl.
5: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. newsoutside.nl.
6: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
7: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
9: Twente FM Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. Fred Grapperhaus heeft het goed gemaakt met Arie Slob na beledigende appjes van hem tijdens de coronacrisis. Vorige week kwam tijdens de coronaverhoren naar voren dat Grapperhaus Slob een soepjurk en een jankert had genoemd. Grapperhaus heeft in een telefoongesprek zijn excuses aangeboden. Ook in Nederland zijn de aanslagen van 11 september herdacht. Dat gebeurde bij de Amerikaanse ambassade in Wassenaar. Namens ons land waren de ministers Jesselkus en Van Wil aanwezig. De Amerikaanse ambassadeur zei dat de wereld 25 jaar geleden voorgoed veranderde. Ook in New York waren herdenkingen. De Curaçaose honkballer Jonathan Scope is tot 2 jaar cel veroordeeld voor het in bezit hebben van een zwaar vuurwapen en munitie. Hij werd begin dit jaar opgepakt en na een paar weken weer vrijgelaten in afwachting van de rechtszaak tegen hem. Scope was onder meer profhonkballer in de VS en kwam uit voor Nederland. Op de Dam in Amsterdam is brand ontstaan in een vuilniswagen, dat meldt AT5. Die is direct na het ontstaan van de brand leeggestort, waardoor het plein bezaaid raakte met afval. De politie heeft de Dam een tijdje afgezet om de brand te kunnen blussen. Inmiddels is het vuur uit, de gemeente is nog bezig om het vuilnis weg te halen. Het weer van Weer Online. In het oosten kan het nog een beetje regenen, maar op de meeste plaatsen klaart het op. Vannacht is het meestal droog en lange tijd helder. Later kan ook mist ontstaan, vooral in het zuidoosten. Het koelt af naar een graad of 12. En dat was het ANP Nieuws.
11: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzie, meneer? Kom dan kijken. BRTT, omeun nog grote veurhoors. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans is niet tevreden met de Prinsjesdagplannen die zijn uitgelekt. Daarin wordt duidelijk dat de koopkracht voor de meeste mensen er iets op achteruit gaat. Vooral voor mensen met hoge inkomens. Volgens Brekelmans gaat het in de praktijk maar om een paar tientjes, maar is de richting niet goed. In het Brabantse Sint-Michiel-Gestel is in een tuin een zelfgemaakt explosief gevonden. Dat meldt Omroep Brabant. Het gaat om een lege frisdrankfles met een brandbare vloeistof erin. Aan de fles zat een explosief vastgemaakt. Het lijkt erop dat de brandbom naar het huis is gegooid, maar niet is afgegaan. Het ebola-virus grijpt steeds meer om zich heen in Congo. De ziekte is nu ook gevonden in het noorden van het land. Het aantal besmettingen is gestegen tot boven de 7000... en met ruim 3300 doden is het de dodelijkste uitbraak in de geschiedenis van Congo. Er wordt gevreesd dat het virus zich nog verder kan verspreiden. In de top 10 van rijkste mensen ter wereld staan nu alleen nog maar Amerikanen. Er stond ook altijd een Fransman in, die achter tassenmerk Louis Vuitton zit, maar zijn vermogen is flink afgenomen. Belegger Warren Buffett staat nu op plek 10. Elon Musk voert de lijst nog altijd aan met ruim $900 miljard. Het weer van Weer Online. In het oosten regent het nog zo nu en dan, maar op de meeste plekken is het droog en helder. Later in de nacht kan mist ontstaan, vooral in het zuidoosten. Het koelt af naar 11 tot 13 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één.
2: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
3: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
4: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. In Amsterdam Zuidoost is een man gewond geraakt bij een steekpartij, meldt AT5. Hulpdiensten kwamen op een melding af en vonden de man gewond op straat. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens getuigen zou er eerst gevochten zijn. De politie is in de buurt op zoek naar meerdere verdachten, maar er is nog niemand aangehouden. In het noorden van Rotterdam is in een leegstaand pand een grote brand uitgebroken. In een gebouw dat vroeger werd gebruikt als revalidatiecentrum. De vlammen zijn hoog, dus de brandweer zet veel mensen in en een speciale grote brandweerwagen van het vliegveld van Rotterdam. Bij de brand komt veel rook vrij. In het noordwesten van Frankrijk is een trein ontspoord. Daarbij zijn ruim 40 mensen gewond geraakt en één vrouw verkeert in levensgevaar. Hoe het heeft kunnen gebeuren is niet duidelijk. De politie heeft na het ongeluk tests afgenomen bij de machinist, maar die waren allemaal negatief. En cabaretier Daniel Arends heeft eind juli een hartinfarct gehad. Op zijn website staat dat het naar omstandigheden goed gaat, maar dat hij ruimte nodig heeft voor zijn herstel. Voorlopig treedt hij niet meer op. Hij hoopt begin 2027 weer door te kunnen gaan met zijn tournee. Het weer van Weer Online. In het oosten regent het nog zo nu en dan, maar op de meeste plekken is het droog en helder. Later in de nacht kan mist ontstaan, vooral in het zuidoosten. Het koelt af naar 11 tot 13 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongs zijn van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema.